0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
2: Want elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk. Het hoeft niet zo vlug.
0: De Nationale Nieuwe. Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

Michael McDonald. Met Sweet Freedom. Om 6:06. Goedemorgen. Dit is Utrecht is wakker. Vanmorgen natuurlijk met Koop maar wel zonder Anne. En volgende week maandag dan zit Bob hier weer. Nou, dit zijn eventjes de dienstmededelingen. Het is dus 6:00 geweest en het is vrijdag. Dat voel je meteen. Het weekend ligt al binnen handbereik. En natuurlijk de schoolvakantie van onze regio. Volgende week hebben we allemaal vrij. Nou, dat is hartstikke lekker. Misschien vertrek je vandaag al wel. Ik zag bij ons thuis voor de deur al een caravan staan. En er werden nog even gisteravond de laatste tassen ingezet. Tas vroeg op pad en lekker op tijd op je bestemming. Nou, goede reis, hè? Buiten kleurt de zomerochtend voorzichtig. De eerste fietsers trekken de provincie in. Wij houden je wakker met muziek. Het weer van Gita Spannenburg en het laatste nieuws van de weg. Nou, nog even over het weer dan. Koeler weer trekt de provincie Utrecht binnen en dat betekent goed nieuws. Na een week vol warmte zijn het Nationaal Hitteplan en Code Geel per vandaag ingetrokken. Zodra het minstens 4 dagen 27 graden of warmer wordt, gaan beide automatisch weer in. Nou, we zullen het vandaag weten, denk ik, hè. Later in Utrecht is wakker spreken we het UMC Utrecht over slimme AI die duizenden gemiste ziekenhuisafspraken moet voorkomen. Doe maar. Over een uur trekken we het donkere bos bij Houten in, waar vannacht de nachtvlinders worden geteld. En op Facebook willen we graag weten waar jij je grote liefde ontmoette. En na 7:30 schuift Robert-Jan weer aan. Vandaag gaat hij naar Amersfoort. Je bent weer.

Michael Bublé, haven't met you yet. Een liefdesliedje en hoe mooi sluit dat aan op onze dagvraag vandaag hier op Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker, start ik met deze dagvraag. Ja, die gaat vanochtend over de liefde. En vanmiddag kun je in het Centraal Museum op Blind Date. En dat bracht ons op een mooie vraag. Waar heb jij jouw grote liefde ontmoet? Was dat op school, op je werk, in het café of ergens waar je totaal niet zag aankomen? Ik kan wel even een tipje van mijn eigen sluier oplichten. Het was bij een uitvaart. Hans ontmoette zijn liefde op kantoor, weliswaar op een andere afdeling. Maar ja, dan toch, hè, vlak voordat hij naar de andere werkgever vertrok, vroeg hij haar mee naar de bioscoop. En ze zei ja. En op haar verjaardag, 5 april, stuurde hij haar een bos rode rozen. Nou zeg, ze vroeg hem prompt zelf ten huwelijk, verloofd en inmiddels 50 jaar getrouwd. Ook bij Wendy speelde het zich af op het werk. Op 1 april 2000 kwamen ze samen. Op 4 oktober 2002 trouwden ze. En op naar het 25-jarig jubileum, zegt ze zelf. En Marieke vond haar grote liefde bij de studentenvereniging in Amsterdam. En vierde dit jaar, 50 jaar later, het gouden huwelijksfeest. Van harte gefeliciteerd. En dan nog Henny uit IJsselstein, die eerlijk toegeeft, die grote liefde, dat moet bij hem nog gebeuren. Een fijn weekend wenst hij ons intussen alvast toe. Dankjewel, Henny. En van kantoorliefde tot studentenvereniging van 50 jaar getrouwd tot nog altijd hopend. De liefde vindt overal haar weg. Op precies het moment dat je het niet verwacht. En jij? Laat het weten op onze Facebookpagina Radio M Utrecht. En Aart die pikt de mooiste verhalen vanavond eruit in Utrecht. Komt thuis van 5 tot 7. Hoppa! Feestje op de radio. Hier is Gerard Joling.

0: zijn allemaal liefdesliedjes.
1: Hier op Radio M Utrecht. Een hele goede morgen trouwens, als je net inschakelt. Petula Clark was dat. 22 over 6 is het. En op de stoep lagen vanmorgen alweer die ranten. Hè? De vrijdagse stapel deze keer. Kom erbij zitten, dan bladeren we er even doorheen. Het grote nieuws, de kleine berichten en dat ene kopje waar je op een vrijdagochtend misschien helemaal niet op rekent. Eerst maar eens even het NRC opengeslagen. En daar lees ik: de Odyssee is als een mensenleven. Vanochtend groot op de voorpagina. De Odyssee is een episch gedicht van Homerus uit de oud-Griekse literatuur over de lange terugreis van held Odysseus naar zijn thuiseiland Ithaca. En soms lijkt het, staat hier in het NRC, alsof de hele westerse cultuur uit die Odyssee is voortgekomen. En dat valt te lezen in het bijbehorende boekenkatern over dit klassieke epos. We hebben een hoop geleerd van COVID, zegt de RIVM-directeur in het NRC. In een interview blikt hij terug op de coronaperiode en op wat het instituut daarvan heeft meegenomen voor toekomstige gezondheidscrisis in Nederland. Nou, ik ben benieuwd wanneer die komen. Want of ze komen, dat is mij wel duidelijk, hoor. WK Voetbal dan heeft inwoners trots en vertrouwen gegeven, meldt het NRC over Curaçao. Het eiland beleeft door het toernooi een golf van saamhorigheid en nationale trots die volgens de krant nog lang zal doorwerken. En dan van boeken en sport naar iets dichter bij het weer. Trouw ligt al klaar. Trouw meldt zich vandaag met een serieus onderwerp op de voorpagina. Het schaarse water namelijk moet eerlijker verdeeld worden. En dat is een kop in Trouw. Nederland heeft officieel een feitelijk watertekort, waardoor beperkingen dreigen in het gebruik van water en langere wachttijden voor de scheepvaart worden verwacht, meldt de krant. De kans om het orgel te redden, kopt Trouw daarnaast. Het kerkelijk imago van het orgel dat velen tegenstond verdwijnt door de sluiting van kerken en dat biedt volgens de krant juist nieuwe kansen. En van kerkorgels naar kunstmatige intelligentie. Wij gaan het daar straks ook over hebben hier in Utrecht is Wakker. Tijd even voor de Volkskrant. Heeft Nederland een AI-gigafabriek nodig? Kopt de Volkskrant op de voorpagina. De opkomst van kunstmatige intelligentie leidt tot een enorme behoefte aan datacenters. En in Europa en Nederland dus worden plannen gemaakt om zulke gigafabrieken te bouwen, meldt de krant. En terwijl de droneoorlog een nieuwe fase ingaat, veroorzaakt president Zelensky een politieke crisis met het ontslag van zijn defensieminister, schrijft de Volkskrant. En de krant besteedt uitgebreid aandacht aan de gevolgen van die beslissing. Shakira, Bernie Boys en Justin Bieber eisen zondag hun plek op tussen Messi en Jamal, kopt de Volkskrant vrolijk. De krant vraagt zich af of dat de sfeer rond de WK-finale nog gaat beïnvloeden, nu grote artiesten zich mengen in het voetbalfeest. En dan een krant met wat harde nieuws uit binnen- en buitenland. De Telegraaf ligt er ook nog met een pittige voorpagina. De VS waarschuwen voor een Russisch geheim nucleair ruimtewapen, kopt de Telegraaf groot. 1 explosie kan duizenden satellieten uitschakelen, staat er nadrukkelijk bovenaan de voorpagina te lezen, waarbij de krant ook de recente uitspraak van Trump over Rusland aanhaalt. En sociale media van ministers kosten de belastingbetaler miljoenen, meldt diezelfde Telegraaf. Dat is veel geld voor het intikken van wat letters, klinkt het kritisch in het artikel over die uitgaven aan online communicatie. En dan dichter bij huis, de laatste krant van vanochtend, het AD met Utrechts nieuws en ligt als laatste op het stapeltje. Ja, het was niet een hele dikke stapel, hoor. Adieu, Mr. FC Utrecht, kopt het AD groot. Oud-topspits Leo van Veen kreeg een indrukwekkend eerbetoon in stadion Galgenwaard, waar honderden supporters gisteren persoonlijk afscheid van hem namen voordat zijn kist onder applaus het terrein verliet. En dan dwarslezie of niet, Daan loopt weer, kopt het AD. Een robotpak van de TU Delft biedt perspectief voor verlamde mensen. En volgens de krant loopt Daan er inmiddels weer, dankzij dat bijzondere pak, gewoon bij. Nou, dat waren de krantjes. Ik berg ze weer eventjes op en je weet nu precies wat er speelt deze ochtend in de ochtendkranten. We gaan door, het loopt alweer tegen 6:30. Even lekker.

0: Even naar Jamaica op de vroege ochtend. Het is 6:30 precies. Ik kreeg al een mailtje van Gita Spannenburg. Die gaat straks over het weer praten, zo over een minuut of 20. En zij schrijft, er is vandaag flink wat zonneschijn, wel in de middag ook afgewisseld met stapelwolken. En er steekt een matige noordwestenwind op. Het blijft droog en het wordt zo maximaal 23 tot 26 graden.
1: Utrecht is wakker.
0: Mooi hoor.
1: Koop Geersing.
0: Ja, goedemorgen.

0: Marcia Hines. Your love still brings me to my knees. Ik ga nog steeds voor jou op de knieën. Nou, dat is een hele mooie uitspraak. En dat is een mooi bruggetje ook even naar onze Facebookpagina. Vandaag even kijken naar de dagvraag. Radio M Utrecht. Wij zijn zo benieuwd naar waar of wanneer ontmoette jij de liefde van je leven? Hoe ging dat? Nou, straks ga ik wel wat reacties voorlezen. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
1: Ja, een goedemorgen, Koop.
0: Ik zit me net te verbazen over het feit hoe je toch maar volhoudt om hier iedere ochtend zo vroeg te zitten. Ik ervaar het een beetje deze week als een jetlag.
1: Oh ja?
0: Ja, ik sta wat later op doorgaans.
1: Ja, ja.
0: Maar dat lukt je toch altijd. Maar jij gaat ook volgende week even een tijdje offline, hè?
1: Ja, 3 weken vakantie, inderdaad.
0: Heerlijk.
1: Dus dan kunnen we even wat langer blijven liggen.
0: Ja, en Anne Mulders die gaat jouw taak even waarnemen. 3 weken gaat zij op reportage in deze
1: dat
0: show.
1: Ja, ja, dus die gaat niet in de studio verblijven, maar die gaat er lekker op uit.
0: Ja, maar jij zal moeten afkicken dus, 3 weken lang.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Want ja, normaal gesproken gaat het 4:15 de wekker. Nou, die kun je gewoon lekker blijven liggen.
0: Ja.
1: En ja, meeste praktijk wijst uit dat het niet tot 11 uur 's ochtends is, bij wijze van spreken.
0: Nee. Dus, dat zit toch in je biologische klok op tegen.
1: Ja, inderdaad, ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, ja.
0: Hey, als je op vakantie gaat, gewoon even. Hè.
1: Ja, ja.
0: Ben jij dan heel snel los van het werk?
1: Nou, daar wel een paar dagen voor nodig.
0: Ja.
1: Om echt weer even in die vakantiehouding te komen.
0: Dat herken ik ook, ja.
1: Ja, ja, ja. Dat is dus eigenlijk, die gaan nu 3 weken. Ja, als het een weetje zou zijn, zou dat te kort zijn eigenlijk. Want dan ben je de eerste dagen nog inderdaad bezig.
0: Ja.
1: Onbewust. Met werk, inderdaad.
0: Ik had zelfs in de laatste week van de vakantie dat ik alweer begon te denken aan volgende week begin ik weer. Dat ging ik alweer aftellen. Dus
1: ja, ja,
0: jij hebt die tijd ook nodig om een beetje te recupereren.
1: Recupereren, ja, precies, ja. Dus dat gaan we lekker doen.
0: Dat is wel een woord wat bij jou past, hè? Dit hoort een beetje in jouw stijl.
1: Ik moet een beetje denken aan raffitering automatisch. Ik weet niet wat het is.
0: Nou, wij epibreren ons door dit onderwerp. Ik begrijp dat jij zo meteen op het fietsje naar Amersfoort gaat.
1: Nou, niet op het fietsje. We gaan met de voituur. Maar inderdaad, Amersfoort, dat klopt. We gaan naar Museum Amersfoort. Nou, denk jij natuurlijk. Ja, ik heb
0: dat ken ik helemaal niet.
1: Nog nooit van Museum Amersfoort gehoord.
0: Nee.
1: Nou, dat kan kloppen, want dit is de eerste dag eigenlijk dat het
0: Vandaag
1: Museum Amersfoort heet.
0: Want het heette?
1: Museum Vlehieten.
0: Natuurlijk.
1: Vanaf 1880 zo was, zeggen, was dat
0: al heel lang. Ja, waarom moet dat dan weer anders?
1: Ja, dat gaan we uiteraard vragen. Maar om eerlijk te zijn, Vlehieten, probeer dat maar eens even door te vullen op een verjaardag. En misschien denk je wel, als je uit het buitenland komt, Vlehieten of zo.
0: Hè? Nou ja, dat was de eerste gedachte toen ik ooit de naam van dit museum zag. Nee, hoe spreek je dat uit? Maar het is gewoon Vlehieten.
1: Ja, Vlehieten.
0: Maar na zoveel jaren dus, 150 jaar?
1: Ja, ik volgens mij vanaf 1880 zo'n beetje opgericht door een oudheidkundige vereniging met allerlei voorwerpen uit Amersfoort. Het is een stadsmuseum, hè, dus geschiedenis van Amersfoort wordt erin weerspiegeld.
0: Ja.
1: Maar nu zeggen ze kennelijk van dat moeten we toch eens eventjes wat makkelijker maken. Museum Amersfoort, dat bekt lekkerder en daar kunnen we ons meer bij voorstellen.
0: Ja.
1: Ze hebben ook een nieuwe tentoonstelling die vandaag voor het eerst te zien is.
0: Ja.
1: Heeft ook met Amersfoort te maken. Daarvoor is ook een enorm schilderij verplaatst. Gezicht op Amersfoort, was een aantal jaren ook wat over te doen. Van Wit, even kijken, Wit Huis, Wit Hoos, de heer Wit Hoos, de schilder.
0: Niet Windhoos, toch?
1: Nee, niet Wind, nee, Wit Hoos, Wit Hoos,
0: ja.
1: Windhoos, inderdaad.
0: Ja.
1: 1671 geschilderd. Nou ja, maar we gaan eens kijken wat de nieuwe opzet precies is in Museum Amersfoort.
0: Ik ben ook wel benieuwd of er mensen zijn die daar misschien werken die zeggen van ja, ik vind dat heel lastig. Het heeft altijd Vlehieten geheten. En jammer eigenlijk dat het nu verandert.
1: Ja, de conservator die we spreken, die heeft ook bij het Amsterdam Museum gewerkt. De naam zegt het al, dus die is wel het een en ander gewend.
0: Ja. Stadsmuseum Amersfoort, ik snap het wel.
1: Ja, absoluut, absoluut. Het is duidelijker, het bekt lekkerder.
0: Je weet meteen waar het over gaat.
1: Misschien past het ook wel een trend om Amersfoort nog beter onder de aandacht te brengen de toeristen. Want dat is volgens mij wel een ambitie van Amersfoort.
0: Oh, okay. Zou het al op de gevel staan, denk je?
1: Ik ben heel benieuwd. En zo ja, hoe ziet dat er dan uit?
0: Ik ga jou over zo'n 20 minuten eens even bellen en kijken of je al bij Amersfoort in de buurt zit.
1: Daar gaan we.
0: En we gaan even kijken wat jij vanmorgen voor ons naar boven kan halen allemaal bij Museum Amersfoort.
1: Merci beaucoup.
0: Goeie reis. Dat was dinsdag, de Franse dag. Robert-Jan, blijf nou even.
1: Oh, wacht.
0: Let nou toch.
1: Wacht, even. Ja. Tot zo.
0: Op weg jij.

0: Happy, voel jij een beetje happy? Pharrell is dat. Radio M Utrecht, luister je. En dit is Utrecht is wakker. Ach, wie loopt daar de studio binnen? Dat is Gita. Goedemorgen, Gita.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Je bent er alweer vroeg bij.
1: Zeker.
0: We gaan zo meteen even naar het weer, maar ik heb eerst onze Facebookpagina. Zal ik daar even met jou naar kijken?
1: Helemaal goed.
0: Kijk even op Radio M Utrecht, want onze dagvraag van vandaag met hele mooie verhalen, die gaat over de liefde. De een ontmoette de liefde bij de bushalte, de ander pas na 3 keer nee. Waar begon het bij jou? Op je werk, op een feestje of ergens waar je het misschien nooit had verwacht? Nou, 4 prachtige verhalen weer op deze vraag. En wat een reis maken we langs die antwoorden. Johanna die trapt af met een verhaal uit de jaren 60. Zij ontmoette haar liefde in de chique dansgelegenheid Pam Pam in Scheveningen. Al werd er niet samen gedanst. Het eerste afspraakje was bij bioscoop Asta in Den Haag. 2,5 jaar later trouwden ze. En afgelopen zondag liepen ze er nog eens even langs. De bioscoop is verdwenen, maar de metalen naam prijkt nog altijd boven op het gebouw. Dat is mooi, hè? En Dirk-Jan die vond zijn liefde 36 jaar geleden op een heel andere plek. Het bejaardenhuis in Vianen, waar zij achter de receptie werkte, terwijl hij steeds vaker bij zijn oma op bezoek ging. Het eerste uitje was op Koninginnedag en later trouwden ze. Beide vaders waren toevallig allebei trouwambtenaar in hun eigen gemeente. Wat bijzonder. En Elze die schrijft over een liefde die kwijtraakte en na 60 jaar toch weer voor de deur stond met een bos bloemen. De vlinders waren meteen weer terug, al moest hij helaas weer terug naar Portugal. En via Facebook houden ze nu nog steeds contact. En Anke die ontmoette haar liefde in 1976 op een internationaal jeugdkamp in Zweden. Verloofd in 77, getrouwd in 78. En een week later vertrokken ze samen naar hun nieuwe leven in Zweden. En over 2 jaar hopen ze hun gouden huwelijksfeest te vieren. Nou, deel de verhalen maar op Facebook. Aard neemt jullie het eind van de dag even mee in de liefdesverhalen. In Utrecht komt thuis tussen 5 en 7. Oh, wat, dat smelt je toch bij, Gita.
1: Vooral met die muziek daarachter. Ja, ja, helemaal goed.
0: We versterken het eventjes.
1: Ja,
0: hè?
1: Mooi. Ja, heel goed, heel goed.
0: Nou, is mooi hoor. En iedereen die luistert en denkt, oh, ik heb ook wel een mooi verhaal over mijn grote liefde. Laat het ons weten, want we delen dat graag vandaag. En het heeft allemaal te maken met, het heeft een aanleiding ook. Die moet ik heel snel weer eventjes opzoeken, want het gaat geloof ik over een blind date die je vandaag kunt hebben ergens. Babbel de babbel de babbel.
1: Ja. Zoek, zoek, zoek.
0: Ja. Het Centraal Museum, daar kun je vanmiddag op blind date. Ben je wel eens op blind date geweest?
1: Nee. Jij?
0: Ja, nee. Ik vind mezelf weer zo saai in één keer. Nou, laten we gauw naar het weer gaan.
1: Ja, we gaan.
0: Daar hebben we vandaag een afspraakje over. Ja,
1: klopt.
0: Ik laat maar beginnen met het feit dat die zon er niet is op dit moment in de Hengeveldstraat.
1: Nee, er zijn her en der zijn er wolkenvelden binnengeschoven vanuit de nacht. Ja, je ziet al langzaam, dat zagen we gisteren natuurlijk ook, dat er langzaam wat dingen gebeuren. Gisteren hadden we natuurlijk ook lange tijd wolkenvelden vanuit het noorden. Had te maken met buien boven Duitsland, waarvan de restanten in de wolkenvorm bij ons terechtkwamen. En je ziet dat er een hele slinger aan bewolking rondom ons land eigenlijk ligt en deels boven ons land tegen de westkust aan, over het noorden en delen van Overijssel en ook over de oostelijke helft van Midden-Nederland ligt die bewolking. Dus het is her en der grijs, maar de westelijke helft van Midden-Nederland zit voluit in de zon en de oostelijke helft van onze provincie, ja, daar drijven wolkenvelden over.
0: Ja.
1: Ik heb het idee dat het straks een beetje geëffend wordt, in de zin dat het wat eerlijker verdeeld wordt. We krijgen overal de zon te zien.
0: Trek
1: en zon
0: open.
1: En stapelwolken die gaan elkaar afwisselen.
0: Ja, ja. Maar goed, we gaan toch volgens mij een dag tegemoet met aardige temperaturen.
1: Zeker. Ja, we zijn al aardig begonnen natuurlijk. In het oosten van het land zijn de temperaturen lang gezakt richting de 11, 12 graden. Bij ons zit altijd wat milder, ook in de steden, met 14, 15 graden. En op dit moment is de temperatuur al richting de 17 graden aan het stijgen. Nou, dik dikke twintigers nog vanmiddag. Van west naar oost in onze regio 23 tot 26 graden. En dat is alweer iets minder warm dan gisteren. En de wind die gaat opsteken vandaag niet uit het noordoosten, maar uit het noordwesten. Dat is de nieuwe hoek, dus de richting van waaruit de wind de komende tijd waait en ons wat frissere lucht aan gaat sturen.
0: Ja, maar het komt toch via die zee bij ons dan, hè?
1: Ja, het komt via de zee. Nou is de zee niet eens echt koud.
0: Maar ja,
1: die zee, de zee is niet 5, 26 graden. Dus er is, en het heeft natuurlijk ook nog met de oorsprong van je lucht te maken. Waar komt die precies vandaan? Nou ja, ergens uit de buurt van Schotland, IJsland. Dus die lucht heeft een behoorlijk lange weg over zee afgelegd. En aan onze westkust is de temperatuur van de zee dan wel 20 graden. Maar verderop op zee is het een stuk koeler.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval lekkere temperaturen vandaag. Wat beter dan dat hele hete. Hè? Maar afgelopen week was het best lekker hoor. Maar ik vond in de zon toch wel erg warm.
1: Maar het was wel een verschil met die klamme periode van eind juni.
0: Eens.
1: Wat een groot verschil. En ook 's avonds die afkoeling. Dit was echt een hele andere type warmte dan eerder. En nu zie je langzaam dat we richting temperaturen gaan van 20 tot 22 graden.
0: Ja, want dat wordt een beetje het weekend, hè, ook.
1: Ja, dat wordt een beetje het weekend. Ja, we gaan afkoelen. We gaan eventjes, misschien zijn we net een beetje geacclimatiseerd. En nu gaan we een koelere fase van de zomer in. Met Noordzeewolken, met bijtijden zon. Ja, en met soms een buitje. Ik denk vandaag niet. Misschien in het weekend is een enkel buitje, maar je moet een beetje zoeken. Het zijn lichte spattenbuitjes, dus vang vooral de regen op die er valt.
0: Ja.
1: Alle beetjes helpen.
0: Het is natuurlijk erg droog.
1: Ja.
0: Je kan makkelijk zeggen van alle beetjes helpen, maar het is te weinig toch?
1: Ja, het is te weinig. Kijk, er spelen meerdere dingen natuurlijk. Je wilt ook water via de Rijn bij Lobet ons land in hebben. Dan vallen er vandaag en morgen ook wel buien in het brongebied, in de stroomopwaarts van de Rijn. Dat scheelt ook alweer een beetje. Maar ja, we hebben natuurlijk veel meer nodig dan een beetje. En de komende tijd kan er soms dus een buitje vallen, maar ik zie voor de komende, zeg maar, maar tot en met dinsdag, woensdag nog geen neerslag van echte betekenis op ons afkomen.
0: Maar betekent dat dinsdag, woensdag misschien wel de kans groot is dat het wat natter wordt?
1: Ja, langzaam maar zeker zie je iets wat meer neerslag in de kaarten van de komende twee weken verschijnen. Het gaat met hangen en wurgen, het gaat moeizaam, maar er komt wat meer neerslag in. Dus dat is dan weer positief.
0: Ja, want de komende week dan gaan natuurlijk veel mensen uit onze regio met vakantie.
1: Ja.
0: En je kan in de tent terechtkomen ergens hier in Nederland. Maar dan moet je dus een beetje rekening houden met het feit dat je nog laarsjes nodig hebt.
1: Ja, een beetje. En ik denk dat ook heel veel Nederlanders richting Frankrijk gaan. Daar was het natuurlijk anderhalve maand lang niet te doen.
0: Nee.
1: Maar de komende tijd wordt dat, want die krijgen ook een deel van die noordwestelijke wind mee. En daar wordt het ook een heel stuk schappelijker. Dus de mensen die zuidwaarts afreizen, die gaan ook een betere tijd tegemoet in ons land. Ja, gewoon ons Hollands zomer.
0: Ja, ik ben er wel weer blij mee hoor.
1: Ja, ik denk velen met heerlijk. Jou.
0: Ja, zeker. Hey Gita, dankjewel voor nu. En wat doen we over een uurtje?
1: Een date? Een gesprek.
0: Niet blind, hè?
1: Nee.
0: Tot straks.
1: Tot zo.

0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Hoi Judith.
3: Dag lieverd. Was het leuk op school?
2: Nee, we moesten stomme dingen doen.
3: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
8: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
7: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
9: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
7: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dank je wel. En hier schijnt het zonnetje nog niet in de Hengeveldstraat, want hier zitten wij, Radio M Utrecht. Een hele goeiemorgen, 7:02. Goedemorgen, Marije Drent.
11: Goedemorgen.
10: Jij bent alweer aangeschoven om 19:30 het regionieuws. Wat zit daar alvast in?
11: In Maarsbergen is gisteravond brand uitgebroken in een stal. Het vuur ontstond rond 8:00 in het dak van het gebouw aan de Slappe Del. En daar kwam veel rook bij vrij, door brandend hooi. Niemand raakte gewond. De eigenaar wist veel van zijn landbouwmachines te sparen door ze uit de brandende stal te rijden. Een 37-jarige vrouw uit Bunschoten moet 2 jaar de gevangenis in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor poging tot doodslag op haar man. Ze stak hem vorig jaar tijdens een ruzie met een keukenmes in zijn buik, armen en nek. Volgens haar deed ze dat uit zelfverdediging. Maar volgens de rechter valt dat niet te bewijzen. En bij stadion Galgenwaard is gisteren afscheid genomen van Leo van Veen, de topscorer aller tijden van de club. Hij overleed vorige week, hij was 80. En meer hierover om 19:30.
10: Mister FC Utrecht, hè?
11: Precies.
10: Ja, zeker. Oké, dan zie ik jou over een klein half uurtje. Tot zo!
12: Veilig wonen begint vandaag.
5: Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: actualiteit, het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
2: Ja, opnieuw een goedemorgen. Het is alweer 7:00 geweest. En Utrecht is wakker, is er nog steeds. Tot 9:00 vandaag. Daarna Edwin tot 12:00. Een hele fijne dag hier op Radio M Utrecht. Vrijdag, hè, de stemming zit er natuurlijk goed in. En de eerste mensen uit onze regio die zijn al op pad richting vakantieadres. Hele fijne vakantie gewenst. Zo dadelijk neem ik je mee het donker in. Vannacht worden bij Houten de nachtvlinders geteld. En dat blijkt verrassend spannend werk. En verder natuurlijk heerlijke muziek. Het weer van Gita, je hebt er al gehoord. En files, die zijn er niet. En dan gaan we naar Robert-Jan Boy. Die is ook onderweg, maar dan naar Amersfoort. Naar een museum dat vandaag zijn oude naam inruilt. Goedemorgen weer, Robert-Jan.
3: Ja, goedemorgen, Koop. Inderdaad, Museum Amersfoort. De naam zegt het al. Tot voor kort, tot gisteren eigenlijk, Museum Vlehieten. De naam voor het Stadsmuseum vanaf zo'n beetje 1880. Maar ja, dat dekt toch niet lekker. Museum Vlehieten vinden ze. Dus Museum Amersfoort. Nou ja, er is een nieuwe tentoonstelling speciaal voor deze gelegenheid. We gaan het hebben over de naamsverandering. En over wat er nou precies te zien is.
2: Zicht op Amersfoort in ieder geval, begrijp ik. Hè?
3: Dat enorme schilderij inderdaad. Van Withoos.
2: Dat krijg je, neem ik aan te zien.
3: Absoluut, want het is een metersgroot schilderij. Maar ze hebben natuurlijk nog veel meer.
2: Goeie reis.
3: We gaan het horen.

0: Rick Astley. Dat is de titel. En ik had het singeltje destijds gekocht in de jaren 80. Maar ik vond er niet zoveel aan. Nu wel hoor, want met terugwerkende kracht waardeer ik het enorm. Maar ja, ik kocht destijds alle singles die op 1, 2 of 3 terechtkwamen in de hitparade. En daarom stond dit singeltje ertussen. Ik denk niet dat ik het gedraaid heb ooit. Maar ik ben wel blij dat het vandaag te horen is hier op Radio M Utrecht. Het is bijna alweer 7:15 op de vroege vrijdagochtend. Veel mensen gaan vandaag op pad. Ik heb een vraag voor je. Heb je wel eens een witte tijger of een bruine snuituil gezien? Of in de nacht een huismoeder, een rode weeskind? Nou, je denkt er niet meteen aan, maar dat zijn allemaal soorten nachtvlinders. En vanavond, als de Nationale Nachtvlindernacht begint, zijn ze hopelijk te zien in het Nieuw Wulverbos in Houten. Els Tover, die heb ik aan de telefoon van Milieuwerkgroep Houten. Die is betrokken bij de organisatie en vanavond dus in Houten. Goedemorgen, Els.
1: Goedemorgen.
0: Jij moet nog een hele dag voordat het avond is. Je bent van de Nachtvlinderwerkgroep. Hoe zeldzaam zijn vlinders tegenwoordig? Gaat het goed met ze, denkt u?
1: Ze zijn zeker niet zeldzaam, maar het gaat wel minder goed met hun vlinders dan vroeger.
0: Ja. Ja, ja. Ik kom nog wel eens in een vlinderbos en jaren geleden kon je bijna door de vlinders het bos niet zien. Maar het is tegenwoordig toch zoeken hoor.
1: Ja, ze zijn er iets minder dan dat ze er eerst waren. Maar toch zijn er gelukkig nog wel heel veel nachtvlinders. Er zijn sowieso ook heel veel soorten nachtvlinders. Als je bedenkt dat van de dagvlinders zijn er 50 soorten. Maar van de nachtvlinders zijn er 2400 soorten.
0: Zo, ja, dat is een groot verschil.
1: Ja, en als wij een nachtvlindernacht houden, vinden we sowieso meestal rond de 85 vlindersoorten.
0: En je kunt ze herkennen aan vleugels, kleuren, dat soort dingen?
1: Ja, ze hebben sowieso een beetje andere kleuren ook. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld andere manier van waarop ze zitten. Bijvoorbeeld als een dagvlinder zit, dan klapt hij zijn vleugels dicht. En als een nachtvlinder zit, zit hij vaak gewoon helemaal recht.
0: Uitgespreid, zeg maar.
1: Uitgespreid zit hij vaak. Hoewel sommigen rollen wel hun vleugels een beetje op. Dat hangt van de soort af. En dagvlinders, die hebben ook knopjes aan hun antennes. Dat zijn de voelsprieten. En dat hebben de meeste nachtvlinders niet. Nee. Enkele soorten uitgezonderd. Sommige mannetjes hebben zelfs mooie veren aan de antennes, aan de voelsprieten. Dus daar zitten een beetje de verschillen in. En natuurlijk dat nachtvlinders zijn 's nachts actief en dagvlinders overdag.
0: Ja,
1: maar je hebt ook dagactieve nachtvlinders. Dat zijn nachtvlinders die ook overdags vliegen. Zoals bijvoorbeeld de mooie kolibrievlinder.
0: Oh jee, ik begrijp dat er heel veel soorten zijn. Je hebt al verteld, hè, 2400 versus een heel laag getalletje eigenlijk van dagvlinders. Hoe navigeren die nachtvlinders in het donker?
1: Ja, een beetje met het licht.
0: Toch.
1: Dus ze vliegen een beetje op het licht en op de maan. En als ze dan, zeg maar, maar in het donker kunnen ze toch wel vrij goed zien met de sterren. Als het te licht is, dan trekken ze zich juist terug. Dan gaan ze stilzitten. Dus eigenlijk, als je licht maakt, dan vliegen ze juist eerst op het licht af. Omdat ze denken, daar moet ik naartoe en dan moet ik een schuilplaats gaan vinden. En dan gaan ze juist dan stilzitten daar.
0: Oh, grappig.
1: Dus een beetje tegenstrijdig eigenlijk.
0: Ja.
1: Omdat ze het niet begrijpen.
0: Ik snap toch die gedachte wel die erachter zit. Ja, vlinders, nachtvlinders. Wat is hun rol eigenlijk in het grote dierenrijk? Waar zijn ze eigenlijk voor? Wat doen ze?
1: Ja, ze zijn natuurlijk in de eerste plaats zijn ze er gewoon voor zichzelf, hè? Net als dat wij dat ook hebben als mens zijn.
0: Ze moeten overleven.
1: Ik bedoel te zeggen dat als je aan een mens denkt, denk je ook niet meteen aan, maar waarom is er een mens? Wat is het nut van de mens?
0: Oh, dat denk ik wel eens. Ja,
1: dat denk jij wel.
0: Soms denk ik dat wel, maar ik vraag me dat bij vlinders iets meer af, hoor.
1: Precies. Dus een vlinder is er in de eerste plaats gewoon om zichzelf, om zijn eigen bestaan. Maar een vlinder heeft wel een functie in de natuur. Hij draagt bij aan de bestuiving van de bloemensoorten. En ja, hij dient ook als voer voor vogels.
0: Ja.
1: En vleermuizen.
0: Het laatste is natuurlijk een beetje sneu eigenlijk, hè, dat je daarvoor dient. Want dat betekent dus dat je voortdurend op je hoede moet zijn.
1: Klopt, en dat is een nachtvlinder ook.
0: Ja.
1: Daarom hebben veel nachtvlinders schutkleuren. Dat als ze tegen de bomen aan zitten, dat je ze niet ziet. Of ze bewaren hun kleuren onder hun vleugels, dus bij de ondervleugels.
0: Oh, ja.
1: Dus als die dan dichtgevouwen ziet, dan ziet hij eruit als boomschors.
0: Ja.
1: En dan spreidt hij zijn vleugels uit. En dan zie je in één keer hele prachtige kleuren eronder.
0: Oh, heerlijk. Ja, jij bent lid van de nachtvlinderwerkgroep. Wat is, vind jij, zo ongelooflijk leuk aan een vlinder, Els?
1: Ja, nou, wat ik leuk vind aan nachtvlinders is dat er zoveel verschillende soorten zijn. Sowieso vind ik dagvlinders ook heel leuk, hè? Maar om het even bij de nachtvlinders te houden. Het is echt onbekend maakt onbemind. Mensen denken alleen van, oh, het is een bruine mot die ik ergens zie vliegen.
0: Ja.
1: Maar als je van dichtbij kijkt, zijn al die vlinders vaak heel mooi getekend en zien ze er heel bijzonder uit. Dus hoe meer je heel gericht gaat kijken, hoe bijzonderder die vlinders eigenlijk worden. En dan is het gewoon heel leuk om te kijken van, hé, deze heb ik nog nooit gezien en deze heb ik nog nooit gezien. Dus je kunt allemaal verschillende soorten vlinders tegenkomen die, zeker als je het nog nooit gedaan hebt, vrij nieuw zijn.
0: Ja.
1: Maar die ook allemaal er anders uitzien. En ja, ook hun gezichtje is vaak heel bijzonder om te zien. Ze zijn vaak heel mooi. Maar je ziet het pas als je van dichtbij kijkt of als je een foto maakt en die inzoomt.
0: Je maakt me wel enthousiast. Ik zal heel eerlijk zijn, maar als je het hebt over gezichtje en over al die verschillende soorten, je raakt natuurlijk niet uitgekeken. Nou ja, we gaan natuurlijk vanavond die nachtvlindernacht tegemoet. Hè? In dit geval
1: ja.
0: In Houten. Je gaat met een groep liefhebbers het Nieuw Wulvenbos in. Ik ben zo benieuwd, stel dat ik deel uitmaak van die liefhebbers. Hoe ziet die avond en begin van de nacht er dan voor mij uit? Wat gaan we doen?
1: Ja, iedereen is welkom. Dus ook de mensen uit Utrecht zijn welkom. We spreken af in het bos Nieuw Wulven. Dat is bij Houten. En het begint om 9:30. Het adres is het bos 1. Dus het is het bos 1
0: kan
1: in Houten.
0: Ja.
1: Ja. En dan vanaf 9:30 is de inloop. We hebben een parkeerplaats naast de werkschuur waar we starten. Maar die parkeerplaats die gaat tussen 10:30 en 11:30 gaat die dicht om in te rijden. Maar je kan er dan nog wel uitrijden.
0: Okay.
1: Kom je nou later, dan moet je gewoon een andere parkeerplaats nemen. Want er zijn nog twee parkeerplaatsen. Op de Rijsbruggerweg is er nog één.
0: Ja.
1: En op de Marsdijk is er nog één.
0: Goeie
1: en met
0: tips.
1: De fiets kan je sowieso altijd komen.
0: Het bos 1, daar moeten we zijn.
1: Het bos 1.
0: Ja.
1: En dan hebben we vanaf 9:45 tot 9:50 een diapresentatie, waarin verteld gaat worden over het leven van een nachtvlinder. Dus dan krijgen mensen al een beetje een idee waar ze naar gaan kijken. En dan vanaf 9:45 dan begint het een beetje donker te worden. En dan gaan we starten met vlinders kijken. En dat doen we met 3 verschillende lakens waar we een lamp op hebben gericht. Dat is een speciale nachtvlinderlamp, waar ze zich ook niet aan kunnen verbranden en zo, en die een bepaalde lichtsterkte heeft. En daar komen de vlinders op af, want ze denken dan, oh, er is licht, ik moet een schuilplaats zoeken. En dan vliegen ze naar het licht toe en dan gaan ze juist stilzitten een tijdje op dat doek. Dat is voor ons dus eigenlijk erg handig. Dan heb je meer tijd om ze te bekijken. En dan hebben we ook nog een route uitgezet op de bomen met vlinderstrook, die we er speciaal voor gemaakt hebben. Die route herken je dan aan grote vlinders van papier die we erboven hebben gehangen. Dus dan kun je zien op welke boom strook zit. En dan ga je leuk met je zaklantaarn overal langs om vlinders te spotten.
0: Leuk hoor.
1: En je kunt gewoon of meelopen en gewoon alleen vlinders bekijken. Maar als je graag wil weten waar je eigenlijk naar kijkt, dan kun je de Obsidentify app installeren op je telefoon.
0: Hoe heet
1: en
0: die?
1: Obsidentify met een B.
0: Oh, oké. Okay.
1: Obsidentify.
0: Ja.
1: Dat is een app waarmee je alle soorten van de wilde dieren en planten kunt determineren.
0: Geweldig.
1: En als je dan een foto van die vlinder inlaat, dan vertelt hij meteen naar welke vlinder je kijkt.
0: Ja.
1: Je kan ook die gegevens invoeren voor waarnemingen.nl. Dat zit er aan vastgekoppeld. En de Vlinderstichting gebruikt alles van waarneming.nl om te zien hoe het met de vlinders gaat. Het is dus een nationale nachtvlindernacht. En in heel Nederland worden vanavond vlindernachten gehouden. En aangaande daarvan telt de Vlinderstichting dus welke soorten er allemaal nog steeds zijn.
0: Ja, het is dus een zinnige bijdrage en een hartstikke leuke tocht in het donkere bos. Nachtvlinders, die kun je bekijken vannacht. En Els Tove, die is van die club. Dank je wel voor je warme verhaal, Els. En ik wens je bij de Nachtvlindernacht in Houten heel veel plezier ook, hè, vannacht.
1: Ja, ik wens iedereen ook heel veel plezier die komt kijken. En wat ik nog wil zeggen is dat als je niet meer precies weet waar het ook alweer was, op de website van de Milieuwerkgroep Houten kun je alles nog teruglezen.
0: Dat is goed om te horen. En heel veel succes ook vanavond.

0: Tu te reconnaîtras. En dat was natuurlijk een songfestival liedje. En die moest zo'n beetje 2,5 minuut zijn. Nou, dat is deze ook. En een mooi liggend slot hebben in dit geval een orkest erbij. En je weet hoe het destijds ging, hè. Dan kwam eerst natuurlijk de orkestleider kwam op. En die zette een koptelefoon op. En dan begon het orkest live te spelen. En dan deze mevrouw, Anne-Marie David. Ja, uit een andere tijd, hè. Als je tegenwoordig naar het Songfestival kijkt, dan ziet dat er allemaal wat anders uit. Het loopt alweer tegen 7:30. Je luistert naar Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Utrecht is wakker tot 9:00. En ik heb al inmiddels in de studio Marije. Marije, goedemorgen weer.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen in het regio nieuws een tipje van de sluier.
1: Ja, daarin heb ik het over een brand in Maarsbergen gisteravond. En in de Galgenwaard is afscheid genomen van Mr. Utrecht.
0: Ah, ja, dat is waar. We gaan het zo horen in het regio-nieuws.

0: en weer door met de ORA autoverzekering.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: De ORA autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Het is precies 19:30. Je luistert naar Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Ja, Marije, we hebben al even goedemorgen gezegd, maar toch opnieuw goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Het regionieuws. En we beginnen met een brand in Maarsbergen.
5: Ja, die woedde gisteravond in een stal aan de Slappendel. De brand ontstond iets na achter in een deel van het dak. Het brandend hooi in de schuur zorgde voor veel rook. De eigenaar wist schade aan veel van zijn landbouwmachines te voorkomen door ze uit de brandende stal te rijden. Bij de brand waren geen dieren betrokken. Ook raakte niemand gewond. De brand was iets na negenen onder controle. Een 37-jarige vrouw uit Bunschoten, die haar man vorig jaar stak, moet de gevangenis in. Ze stak haar man tijdens een ruzie met een groot keukenmes in zijn buik, armen en nek. Volgens de vrouw deed ze dat uit zelfverdediging omdat haar man agressief was. Maar volgens de rechter valt dat niet te bewijzen. De vrouw krijgt 2 jaar cel voor poging tot doodslag, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ook moet ze haar man ruim €7.000 schadevergoeding betalen. Bij stadion Galgenwaard is gistermiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mr. FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Supporters, oudspelers en medewerkers kwamen naar de Galgenwaard voor het afscheid waar ze een erehaag vormden. Volgens Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging, zal van Veen worden herinnerd als topscorer aller tijden.
6: Leo van Veen wordt herinnerd als Mr. FC Utrecht. All-time topscorer nog steeds. En ik denk dat hij niet zomaar ingehaald gaat worden. Want tegenwoordig spelen voetballers niet zo lang bij een club. Dus zeer verdienstelijk en van hele grote waarde geweest voor FC Utrecht.
5: Van Veen speelde ruim 600 wedstrijden in het betaald voetbal en scoorde meer dan 200 keer. En na 6 dagen komt er vandaag een einde aan het Nationaal Hitteplan. Ook code geel is niet meer van kracht. Na een warme week koelt het vandaag namelijk af. Het RIVM voert het Nationaal Hitteplan in zodra er minstens 4 dagen lang een temperatuur van 27 graden of warmer worden verwacht. En dan geldt automatisch ook weer code geel bij het KNMI. Het advies is dan om extra goed op elkaar te letten. Het hitteplan gold ook al tussen 18 en 29 juni. Het weer dan nog. Flink wat zon vandaag. In de middag afgewisseld met stapelwolken en een matige wind. Het blijft droog en het is inderdaad minder warm. Want het wordt maximaal 23 tot 26 graden.
4: Nou, dat is nog steeds een mooie temperatuur. Marije kreeg nog een appje van Anja van Rotterdam. En die stuurt een paar foto's. Zegt hier in Achterberg is zelfs laaghangende mist vanochtend. En het lost wel snel op. Dus dat is wel weer mooi om te weten. Hè?
5: Nou, dat is ook wel mooi om te zien.
4: Ja, zeker weten. Mooie foto's. Dankjewel Anja en dankjewel Marije, tot over een half uurtje.
5: Tot zo.
7: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want

0: zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

Ja, welke band is dit ook alweer? Ja, denk er maar over na. En hoe heet die andere hit ook alweer van deze band? Weet je het? Nou, laat me even weten via de app. De eerste die met een goed antwoord komt, die krijgt van mij een koeltasje. Dat is lekker voor de zomer, toch? Kun je een paar blikjes in meenemen en zo. Ja, daar doen we in Utrecht. Zo zijn wij, hè?

0: waar Robert-Jan Boy aan de gevel van het Stadsmuseum staat. Bijna 150 jaar heette het Vleehieten, maar sinds vandaag prijkt er een nieuwe naam. Museum Amersfoort. En dat wordt gevierd met een toepasselijke openingstentoonstelling. En Robert-Jan die is een van de eerste bezoekers. Robert-Jan, staat die nieuwe naam eigenlijk al op de gevel? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop. Ja, zeker staat hij op de gevel. Ik aanschouw me nou hier aan de Westsingel, te Amersfoort, het centrum. Naar dat mooie pand met die glas- en loodraampjes, met die luikjes, trapgeveltje. Dat is het museum. En ik spreek zojuist een meneer aan, eventjes. Die woont hier min of meer tegenover.
2: Ja, ik woon hier tegenover.
1: Ik zeg net tegen meneer, er is hier wat veranderd. En toen begon hij een beetje glazig te kijken. Een nieuw bankje, zei u toen.
2: Ja, maar
1: heeft u het al ontdekt?
2: Inmiddels heb ik het gezien, ja. Staat Museum Amersfoort op de gevel.
1: Er staat Museum Amersfoort?
2: Ja.
1: Het is vers van de pers.
2: Het was het al een tijdje bekend dat het zou veranderen. Want de gemeente, of iemand heeft er een besluit over genomen. En dat was ook wel in de media. Maar ja, het is inderdaad Museum Amersfoort.
1: Nu is het moment. Daar, vandaag.
2: Ja.
1: Eerst was het Vleehieten.
2: Ja, dat klopt.
1: Wat vindt u van de naamsverandering?
2: Ja, dat maakt niet zoveel uit. Vlieten zit wel in ons systeem. Dat is natuurlijk al sinds jaar en dag bekend. Dus het zal even wennen worden. Maar ja, het staat wel voor Amersfoort.
1: Ja, maar het zal wel een reden hebben natuurlijk dat ze dat gedaan hebben. Dit is Dorine Maat, de conservator. Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Is het de felicitatie waard eigenlijk?
3: Zeker is de felicitatie waard.
1: Ja?
3: Ja, nee, het is een heel mooi moment. En we hebben hier heel lang naartoe gewerkt. Dus,
1: er is lang over vergaderd.
3: Er is lang over vergaderd, er is veel over nagedacht, over wel of niet en over de meerwaarde. Maar ja, ik denk dat het een hele goede keuze is geweest.
1: Wat is de meerwaarde? Want meneer is een beetje benieuwd volgens mij naar de meerwaarde.
2: Ja, die kan ik zelf wel invullen, maar dat is waarschijnlijk voor de naamsbekendheid. Vlieten is toch buiten Amersfoort niet zo als naam bekend, maar Amersfoort Museum. Net als bijvoorbeeld het Groningen Museum, daar zullen ze het wel van afgekeken hebben.
1: Zal dat het wel zijn?
3: Zeker, ja. Het is echt bedoeld voor de duidelijkheid. Om voor bezoekers gelijk te zien waar het over gaat. Dat wij een stadsmuseum zijn van Amersfoort. Dat is met deze naam.
1: Want Vleehieten, ja, dat bekt inderdaad niet, hè?
3: Nee, het is ook nog fout.
1: Is het Vleehieten?
3: Nee, het is Vleehieten, maar eigenlijk slaat het op het gebied zoals het hier heette tijdens Karel de Grote. En dat heette toen Vleehieten. Maar er is een schrijffout in een document opgedoken. En nou ja, toen is het Vleehieten geworden.
1: Ja.
3: Dus ja, dat is best onduidelijk.
1: En dan praten we over de 19e eeuw of zo?
3: De eerste keer dat dat voorkwam, die naam, was 777. Dus dat is al een tijdje terug. Maar de oudheidkundige vereniging ging zich zo noemen in 1878.
1: En toen kwam het hiervan. Nou, u heeft een beetje haast volgens mij.
2: Ja, ik moet met de bus mee.
1: Ja. Kunnen we u ook feliciteren met de nieuwe naam?
2: Ja, gefeliciteerd.
1: Bent u wel eens binnen geweest?
2: Ja, ik ben al een paar keer binnen geweest.
1: Ah, kijk. Is het leuk?
2: Ja, het is een mooi museum. Heel intiem, knus museumpje.
1: Oh, kijk. Oh, wel uitkijken, heren, hoorden we. Maar fietsen aan. Ja, we zaten er middenin. Natuurlijk de diepte in, dus hoe reis je dit? Zeg, bedankt. Ik ga even naar binnen toe. Kijk uit. Morgen. Weer een fietser, wat een drukte hier zeg.
3: Ja, het is toch echt ongespits nu.
1: Maar Vleehieten, hoeveel bezoekers trok het eigenlijk? Is dat wat over de
3: 40.000 per jaar.
1: Ja.
3: En dat hopen we toch wel op te hogen naar 60.000 per jaar.
1: Wat is nou precies de aanleiding geweest om dat nu te doen? Ja, oké, je komt erachter in die naam Vleehieten. Die bekt niet zo lekker. Maar is er een bepaald moment geweest?
3: Nee, ik denk dat het tijd werd om weer eens te kijken naar hoe het museum in elkaar steekt. En ja, een andere aanleiding is denk ik dat ik hier ook kwam 1,5 jaar geleden. Dus toen was het proces al in gang gezet.
1: Ja.
3: Maar met de komst van mij, met de andere nieuwe conservator, zijn we wel echt gaan kijken van hoe gaan we het ook echt tot uitvoer brengen.
1: Dus mede dankzij Dorine Maat, die hier naast ons loopt, is dit eigenlijk gebeurd. Het is ongelooflijk.
3: Ja.
1: Wij gaan naar binnen toe. Wat de hoogte in. Wij komen in een grote hal. Kijk eens, wij zien een tafel. Wij zien een gang naar rechts. Er is een speciale tentoonstelling ingericht.
3: Ja, zeker.
1: Voor deze gelegenheid.
3: Ja, een nieuwe stadspresentatie. Amersfortia heet die. En dat gaat over de geschiedenis van Amersfoort. Dus...
1: Want dat is de kern van het museum? De geschiedenis van Amersfoort?
3: Nee, de kern van het museum is dat we een stadsmuseum zijn. En dat gaat over Amersfoort. Dat gaat over het verleden van Amersfoort. Maar zeker ook over het heden. Maar het is wel dat we dachten, als iemand binnenkomt, dan moet hij begrijpen hoe die stad in elkaar steekt, hoe dat werkt, waar we vandaan komen. Dus we wilden een basis meegeven, een soort spoedcursus Amersfoort voor iedereen die hier binnenstapt.
1: En het kan in principe gaan van Johan van Oldenbarneveld tot Withoos?
3: Ja, zeker. Ja. En alle mensen die daar omheen en tussenin zitten.
1: En de mensen die denken, Withoos, wat is dat nou weer zeg? Dat is een enorm schilderij, gezicht op Amersfoort, dat hier ook moet hangen. Wij gaan zo verder kijken in de zaal naar die gloednieuwe tentoonstelling in Museum Amersfoort.

0: Hey, met die mooie rijmelarij. Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk. En het gaat natuurlijk over de liefde. Ja, dat kan ik wel zeggen, inderdaad. Radio M Utrecht, bijna 7:50. We gaan zo meteen schakelen met Gita. Goedemorgen, Gita.
1: Goedemorgen, Wico.
0: Even de liefde erbij halen, hè.
1: Doe dat maar eens.
0: Wat een liefdesverhalen weer op onze Facebook-vraag vanochtend. En wat een variatie aan plekken waar het ooit begon. Want dat is de vraag, hè. Waar ontdekte jij jouw eerste liefde? En dan natuurlijk love of life, hè. Gerard vertelt over de voetbalkantine van de Stormvogels tijdens een dansavond in 1972. Zij kwam naar hem toe en vroeg of hij degene was die elke dag om 5:00 op zijn poegbrommer langs de hoofdweg reed. Na wat hobbels werd het toch wat. Een maand geleden vierden ze hun 50-jarige huwelijk met toepasselijk de song Dream Lover. Leuk hoor. Bernadette, dankjewel ook, ontmoette haar liefde 32 jaar geleden op vakantie tijdens een verzorgde reis naar Spanje. En in Barcelona kreeg ze zijn eerste kus. Oh. Je zou ook smelten, hè? Morgen zijn ze 30 jaar getrouwd. En Petra hield het kort en krachtig op Koninginnedag in 2010... midden op straat bij de Waterput in IJsselstein. Nou, dan kom ik nog wel eens langs, dan zal ik daar even aan denken, Petra. En dan Jeroen met een bijzonder en openhartig verhaal. Als je het helemaal wil lezen, moet je even naar Facebook gaan. Komt hierop neer naar een relatie die uiteindelijk stuk liep... ontmoette hij binnen 2 dagen zijn huidige partner... Een Oekraïense vrouw die hij leerde kennen op een bankje. Ondanks de taalbarrière voelden ze meteen een klik. En inmiddels wonen ze samen in Dronten, waar romantische avondjes aan het water en samen zwemmen inmiddels een vast ritueel zijn geworden. Wat mooi, van een brommer op de hoofdweg tot een bankje in Dronten. De liefde blijkt overal net iets anders te beginnen, maar altijd met dat ene onverwachte moment. Ah. Ik lees het toch hartstikke graag, Gita.
1: Ja, en je doet het ook met volle charme.
0: Ja, maar dat gaat
1: dan
0: vanzelf, hè?
1: Dat is mooi. Je zit er goed in. Heel
0: een
1: goed.
0: Een deuntje eronder en die mooie stukjes. Ik hoef ze alleen maar uit Facebook te lichten. En als jij thuis denkt, ja, maar ik heb nog veel mooier, spannender verhaal, bijzonderder. Laat maar weten, hoor. Of als je zegt, ik heb eigenlijk een heel gewoon verhaal. Het gaat om die liefde. Het gaat nu om het weer. En het zonnetje prikt hier door de wolkjes heen.
1: Ja, mooi hè?
0: Dat is mooi.
1: De julizon komt erbij. Er zijn her en der wat wolkenvelden. Vooral over de oostelijke helft van Midden-Nederland aan het schuiven. Dat is laaghangende bewolking. Die inderdaad vrij snel door die zon aan het oplossen is nu. En er ligt ook bewolking boven Noord- en Zuid-Holland. En die gaat vanuit het westen ook een beetje over ons heen trekken. Dus het is een wisselend weerbeeld. Rustig nog wel van wolkenvelden en flink wat zon. Ik denk dat de zon er echt best wel bij blijft vandaag. Maar wel in afwisseling. Met die wolkenvelden. Stapelwolken, zon. Nou, er was ook lokaal in de heldere gebieden vanochtend wat mist. Anja van Rotterdam meldde uit Achterveld wat mist in de vroege ochtend. Die is nu alweer weg. Maar het geeft wel aan ook dat er vocht in de lucht zit. Dat er wat dauw her en der is. Nou ja, van die dauw en dat vocht moet het een beetje hebben qua vocht voor de natuur en de landbouw, zeg maar. Want vocht uit de lucht in de vorm van een bui, ja, dat is allemaal een hele kleine kans. En vandaag is de kans, denk ik, bijna nul.
0: Nou, kijk eens aan, zeg. Wordt een lekkere en een mooie dag. Ik hou van de zon.
1: Wordt een vriendelijke dag.
0: En niet zo heel erg bloedheet, begrijp ik.
1: Nee, 23 tot 26 graden heb ik staan met een matige noordwestenwind. Wel een windje wat gaat opsteken en wat we de komende tijd houden.
0: Ja, want dat geeft ook natuurlijk de temperatuur aan van het weekend, denk ik.
1: Ja. Ja, we gaan even gevoelig omlaag. Ik denk dat als je nu van het weekend zo'n romantische duik neemt, dat het water een stuk warmer is dan dat de luchttemperatuur is. Voor morgen heb ik uitstaan een graadje of 22. Zondag een graadje of 20 ongeveer. En daarbij vrij veel Noordzeewolken die overdag opbrokken in stapelwolken en wat zon. En dan kan er een enkel buitje vallen. Zowel de zaterdag als de zondag is er af en toe een licht buitje mogelijk. Het stelt niet al te veel voor. Maar vooral de wolkenvelden en de temperatuursdaling, die is markant bij die noordwestenwind. Ik zag ook dat die noordwestenwind zijn oorsprong heeft vanaf het Noordpoolgebied. Hij heeft een tijdje boven de Groenlandse ijskap lopen ronddartelen. Is toen via IJsland en over onze Noordzee naar ons op weg. En vandaar ook dat die temperatuur dus echt wel significant killer is dan de afgelopen tijd.
0: Nou, dat geloof ik graag. Ja, we gaan er ook op rekenen. Want je hebt het nu verteld, dus dat komt wel goed. Hè? Heb jij voor ons nog iets wat ik op zo'n tegeltje kan schrijven?
1: Nou ja, als we toch nog eventjes hopen dat er wat neerslag aankomt, moet toch even naar de natuur kijken en luisteren. Zingt de vink in de ochtendstond, zij wis en zeker regen verkondt.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
8: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
7: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
9: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
7: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dank je wel. 8:02 geweest. Je luistert naar Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Utrecht is wakker nog tot 9:00. Marije Drent, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Over een half uur weer een verse hoeveelheid regionieuwtjes. Wat zit erin?
11: Nou, de wintertuin in Baarn is per direct gesloten vanwege verzakkingen. De fundering verzakt al langer, maar de situatie is volgens de gemeente verslechterd. Daarom moet de historische kast dicht. In augustus beginnen de werkzaamheden om de fundering te herstellen. Er worden niet direct maatregelen genomen om de draaiweg in Utrecht veiliger te maken. De oppositie in de gemeenteraad had erom gevraagd, maar de nieuwe coalitie gaat daar niet in mee. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Vorig jaar gebeurde er een dodelijk ongeluk op de draaiweg. En in Maarsbergen is gisteravond brand uitgebroken in een stal. Het vuur ontstond rond 8 uur in het dak van het gebouw aan de Slappe Del. En daar kwam veel rook bij vrij door brandend hooi. Niemand raakte gewond. De eigenaar wist veel van zijn landbouwmachines te sparen door ze uit de brandende stal te rijden. Tot zover.
10: Dankjewel, Marije. Ik zie je zo rond 8:30 wel weer verschijnen, denk ik, hè?
11: Tot dan.
10: Tot zo.
12: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten.

0: Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
2: Goedemorgen. Utrecht. Ja, en Bob is er weer maandag hoor, maandagochtend. En Anne die is dan verslaggever en Robert-Jan die is dan vrij. 8 uur geweest, 8:05 om precies te zijn. Het laatste uur van Utrecht is wakker. 9 uur begint het Nederlandse muzikale geweld weer met Edwin Meerman. En voor veel mensen is dit het laatste zetje richting het weekend. Ja, zo is het toch. Zo dadelijk spreek ik het UMC Utrecht over slimme computers die voorspellen welke ziekenhuisafspraken worden gemist. En zo duizenden gaten in de agenda zullen voorkomen. En verder muziek, het weer van Gita en de laatste stand op de weg. Nou, ik kan je melden, het is hartstikke rustig. Ja, Robert-Jan Boy, ik heb hem al eerder aangekondigd. Hij houdt stand in Amersfoort bij het museum dat vandaag onder een nieuwe naam opengaat. Robert-Jan!
3: Ja, Koop, het staat met grote witte letters op de gevel Museum Amersfoort onder elkaar. Met rechts daarboven een soort trapgevelachtig motiefje. Wat hier ook op het terras is eigenlijk is aangebracht met gele, ja, het lijkt wel een soort duct tape eigenlijk. En daar begrijpen ze een hele filosofie achter, want het terras hier aan de Wessingel, historisch Amersfoort, wordt helemaal opengesteld voor iedereen. Het moet een place to be worden. En dan ga je hier naar binnen, in de hal van het museum, dan zie je daar een grote tafel staan. Dan zie je daar een koffieapparaat, je ziet daar een boekenkast. Ik begrijp door iemand, de conservator. Dan kunt u gewoon gaan zitten met een boekje. Je hoeft geen eens naar het museum te gaan.
4: Nee. Een van onze voornaamste doelen was ook om de drempel te verlagen om binnen te komen. Wij hebben een fantastisch terras, dus daar mag je komen zitten met je picknickmandje.
3: En je kunt zelf van het koffieapparaat gebruik maken.
4: Ja, je kunt hier binnen koffie pakken, je mag betalen naar wat je kan betalen.
3: Je hoeft helemaal niet te betalen voor de koffie.
4: Als je dat niet kan, dan hoeft dat niet.
3: Hoor je dat helemaal, Koop? Het is ongelooflijk. Het concept van Museum Amersfoort is ook geheel nieuw. Het is aan alle kanten is het vernieuwing.
2: Nou, het is dus een compleet nieuw museum, zou je kunnen zeggen. In een oud jasje, of een oud museum in een nieuw jasje. Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Nou ja, over een half uurtje maar eventjes terugkomen dan, Robert-Jan. En het uitgebreid bevragen daar, denk ik, hè?
3: Dat lijkt me zeer verstandig, want het is ook een gloednieuwe tentoonstelling.

0: gedateerd liedje, zou je kunnen zeggen. Oud liedje of een senior liedje. Sugar and Spice, The Searchers. Bijna 7:15, Radio M Utrecht. Goedemorgen als je net luistert. En als je al heel lang luistert, ook een hele goede morgen. De vraag naar zorg groeit. Het aantal zorgmedewerkers groeit niet mee. AI, of AI zo je wilt, helpt al in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld tijdens operaties en in het stellen van diagnoses. Maar het kan nog meer helpen. In het voorkomen van gemiste afspraken bijvoorbeeld. Of het slim plannen van personeel. Dat gaan het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht onderzoeken in een nieuwe omgeving. Het AI Lab for Clinical Operations. Datawetenschapper Erik Wolters is coördinator van het lab namens het UMC Utrecht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat moet ik me nou voorstellen bij zo'n laboratorium, zo'n lab? Een kantoor met pc's?
1: Goede vraag. Eigenlijk is het meer een brug tussen de wetenschap en de praktijk. Het is niet een fysieke ruimte, maar het is eigenlijk een brug waarin wij onderzoekers uit de Universiteit Utrecht, die eigenlijk heel goed weten wat kan er met AI, verbinden met de praktijk uit de Universiteit Utrecht, waar heel goed bekend is wat speelt er nou echt in de zorg en wat hebben we daarin nodig.
0: Ja, ja. Waar gaan die onderzoekers die dus meewerken hieraan zich op focussen? Wat zijn de belangrijkste plannen en waarom?
1: Ja, ik denk dat de introductie dat eigenlijk al heel goed vertelde. Het punt is eigenlijk inderdaad een toenemende zorgvraag. Er wordt altijd gezegd, mensen worden steeds ouder in deze tijd. Oude mensen worden zieker en zieke mensen blijven langer leven. Nou, dat zorgt er allemaal bij elkaar voor dat er steeds meer mensen in een ziekenhuis komen en er ook steeds minder mensen zijn die dat kunnen faciliteren. En daarom gaan wij echt focussen op het slimmer plannen van mensen en middelen. Om dus met minder mensen zo meer zorg te kunnen leveren. Maar ook beter inzicht krijgen in de zorgvraag. Dus hoeveel mensen kunnen we verwachten de komende week, maand of jaar.
0: Ja, dus je gaat uit die hoeveelheid data ook kennis halen waar je mee kunt programmeren, instellen in de toekomst. Een van de innovaties waarmee u aan de slag gaat is een AI-model dat gaat helpen bij het voorkomen van, dat noemen ze dan no-shows. Hè? Iemand heeft een afspraak gemaakt en komt niet opdagen wanneer patiënten dus niet komen in het ziekenhuis. Dat levert heel veel gaten op in de agenda. Hoe groot is dat probleem in het UMC Utrecht op dit moment?
1: Ik denk groter dan mensen denken. In het UMC Utrecht gaat het om ongeveer 30.000 afspraken per jaar. Dat is zo'n 3% van de afspraken. En de gemiste afspraak heeft inderdaad gevolgen. Allereerst is er een patiënt die eigenlijk zorg had moeten hebben en die krijgt dat niet. Maar ja, ook een leeg gat in de agenda van de arts en een behandelkamer die leeg staat. Dus zo is een no-show eigenlijk een dubbel pech.
0: Ik sta daarvan te kijken hoor trouwens. Want als ik een keertje al naar het ziekenhuis moet, dan zorg ik altijd dat ik dat 3 dagen van tevoren al plan. En dat ik op tijd wakker ben. Ik ben vaak ook een uur te vroeg en zo. Maar er zijn dus mensen die gewoon niet komen. Hoe kan een machine voorspellen welke afspraken gemist gaan worden? Want dat is het eigenlijk wat AI gaat doen, hè? Een voorspelling.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat?
1: Er wordt gekeken naar een combinatie van factoren. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld leeftijd, gedragskenmerken, maar ook afspraakkenmerken. Grappig genoeg zien we dat een afspraak maandagochtend om 9:00 vaker gemist wordt dan een afspraak, laten we zeggen, donderdagmiddag. Maar bijvoorbeeld wanneer de afspraak is gepland is ook belangrijk. Als de afspraak een week geleden is gepland, dan zie je minder no-shows dan een afspraak die een jaar geleden is gepland. Uiteindelijk het belangrijkste is gedragskenmerken. Dus als we zien dat iemand in het verleden meerdere no-shows heeft, dat is een goede voorspeller dat het weer zou kunnen gebeuren.
0: Ja.
1: Wat ook nog goed is om te benoemen is, heel leuk zo'n voorspelling, maar wat doen we ermee? Wat we nu doen is 3 werkdagen van tevoren nog een extra persoonlijk telefoontje om mensen te herinneren aan de afspraak.
0: Ja.
1: We geven al standaard herinneringen met sms'jes of per post. Maar we zien dat een persoonlijk telefoontje 3 werkdagen van tevoren toch nog wel een stuk beter werkt.
0: En zou AI dat dan gaan doen?
1: Nou, op dit moment kiezen we er toch bewust voor om dat wel door een mens te laten doen.
0: Ja.
1: Ook omdat er een bepaalde doelgroep is die bijvoorbeeld de Nederlandse taal minder vaardig is. En dan is het toch echt wel fijn om een mens aan de lijn te hebben en niet een robot.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel. Ik geloof dat ik dat zelf ook prettiger vind.
1: Ja.
0: Even naar die data. Hè? Je hebt dus heel veel data nodig. En u hebt al gezegd, ja, die gedragskenmerken en zo. In hoeverre is dat een beetje link als je het hebt over de wet op de privacy bijvoorbeeld?
1: Ja, goede vraag. Wat belangrijk is ook zeker voor dit no-show-model is dat we geen gevoelige persoonsgegevens meenemen. Dus niet dingen als postcode waar iemand woont of achtergrond van iemand. Zo zorgen we ervoor dat dat soort gevoelige informatie niet mee wordt genomen in de voorspelling.
0: Nee, maar ik begrijp dus wel dat als iemand wat 3 keer eerder heeft, niet is opkomen dagen, dat wel een soort dossiervorming van die persoon kan zijn.
1: Indirect heeft het in dit geval wel een gevolg op de voorspelling. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, heel veel
1: daarin,
0: mensen.
1: Ja.
0: Ja, nee, gaat u gang.
1: Daarin wil ik wel noemen dat er genoeg interne procedures zijn waarin afspraken zijn met mensen die verstand hebben van dit soort wet- en regelgeving die met ons meekijken in de dataverzameling.
0: Ja.
1: Om dit wel goed te laten verlopen.
0: Ja, dat snap ik. Veel mensen zijn een beetje bang voor AI. Hè? Onbekend maakt ook vaak onbemind. Maar mensen zeggen dan, het zou ook banen kunnen kosten en zo. Begrijpt u dat?
1: Ja, dat begrijp ik zeker. Ook met zo'n lab waar we nu mee bezig zijn. Maar het is goed om te weten dat het doel is vooral een hulpmiddel. Minder tijd kwijt aan het puzzelen en plannen en meer tijd voor de patiënt.
0: Ja.
1: We zien dat de zorgvraag zo groot is dat als er tijd vrijkomt voor iemand, dan is er altijd wel een ander klusje wat opgepakt kan worden. Ja. Zodat de zorg niet doet over te werken wat we nu al zien gebeuren.
0: Je zou dus kunnen zeggen dat de daadwerkelijk te geven zorg in kwaliteit vooruit kan gaan.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, dat is een mooie. Erik Wolters, datawetenschapper, coördinator van het nieuwe AI Lab van het UMC Utrecht en Universiteit Utrecht. Dank voor de toelichting en heel veel succes met het AI Lab, zo mag ik het ook noemen, toch?
1: Zeker.
0: Een hele fijne dag vandaag.
1: Ja, hetzelfde.
0: Susanna Freek nu, als het avond is.

Het loopt tegen 8:30. Je luistert naar Radio M Utrecht. Goedemorgen. Utrecht is wakker nog tot 9:00. Daarna Edwin. Ja, zo dadelijk schuift Marije weer even aan. De problemen met de fundering van de wintertuin in Baren gaat zij zo dadelijk eens eventjes neerzetten. Want er is een einde gekomen aan ja, de veiligheid daarvan. Ik weet het niet, maar ik ga het vragen in ieder geval. Het is gesloten voor het publiek, dat zo dadelijk in het regionieuws. En er is een einde gekomen aan het Nationaal Hitteplan. Want het voelt vandaag al een stuk anders dan gisteren. Het koelt af namelijk. Ja. Dat kun je zo hebben, hè. En we kijken er soms ook wel een beetje naar uit. Het wordt allemaal wat minder het weekend. Dat zijn meer temperaturen die horen bij de maand juli. En vandaag gaan we op vakantie met elkaar. Tenminste, onze regio, de school, heeft vrij.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage.

0: Specsavers. Dus kom langs.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: 8:30 geweest. Goedemorgen, Radio M Utrecht. Nou, op de weg is het zo rustig. Ik kan geen file voorlezen. Maar we hebben natuurlijk wel lekker de regio-nieuwtjes. Marije, opnieuw goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Nou, wat is dat nou? De wintertuin in Baarn is per direct gesloten voor publiek?
5: Ja, dat is vanwege problemen met de fundering. Die verzakt al langer en dat leidde al tot zichtbare schade als loslatende tegels en klemmende deuren. Het onderzoek is nu gebleken dat de situatie verslechtert. Volgens het gemeentebestuur zijn de risico's nu te groot geworden en daarom moet de historische kas dicht. In augustus beginnen de herstelwerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de wintertuin weer voor 12 september open is. Dan is het Open Monumentendag. Er komt niet direct een oplossing om het verkeer op de draaiweg in Utrecht veiliger te maken. Oppositiepartijen in de Raad vroegen daar wel om. Maar gisteravond werd bij de raadsvergadering duidelijk dat de nieuwe coalitie daar niets voor voelt. Op de draaiweg gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de draaiweg moeten worden opgelost. In Maarsbergen is gisteravond brand uitgebroken in een stal aan de Slappendel. De brand ontstond iets na 8:00 in een deel van het dak. Het brandende hooi in de schuur zorgde voor veel rook. Bij de brand waren er geen dieren betrokken. Ook raakte niemand gewond. De eigenaar wist schade aan zijn landbouwmachines te voorkomen door ze uit de brandende stal te rijden. De brand was iets na 9:00 onder controle. Na 6 dagen komt er vandaag een einde aan het Nationaal Hitteplan. En ook code geel is niet meer van kracht. Na een warme week koelt het vandaag namelijk af. Het RIVM voert het Nationaal Hitteplan in zodra er minstens 4 dagen lang een temperatuur van 27 graden of warmer worden verwacht. Het advies is dan om extra goed op elkaar te letten. Het hitteplan gold ook al tussen 18 en 29 juni. En bij Stadion Galgenwaard is gistermiddag afscheid genomen van FC Utrecht-icoon Leo van Veen. Mr. FC Utrecht overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Zo'n 100 supporters, oud-spelers en medewerkers kwamen naar de Galgenwaard voor het afscheid, waar ze ook een erehaag vormden. Van Veen is de topscorer aller tijden van FC Utrecht. Hij speelde ruim 600 wedstrijden in het betaald voetbal en scoorde meer dan 200 keer.
4: Nou, dat is toch knap hoor.
5: Zeker.
4: 1 op de 3 wedstrijden en weer een doelpunt.
5: Nou, zo kun je het inderdaad wel zien.
4: Ja. Afscheid genomen van een grote voetballer.
5: Ja. Meer hierover en ook ander nieuws op de app en site van RTV Utrecht. Het weer dan nog. Flink wat zon vandaag. In de middag afgewisseld met stapelwolken en een matige wind. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden.
4: Ah, het wordt een fantastische dag. Dankjewel Marije. Over een uurtje ben jij te horen bij Edwin.
5: Dan ben ik er weer.
6: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
7: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer.

0: Zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip.
3: Utrecht is wakker, met Koop Geersing.
4: Goedemorgen.

0: uit de tijd van de zeezenders.
1: Radio 2 Kleine.
0: Leuk, hè? Ja, dat soort herinneringen. Los Bravos was dat uit Spanje met Black is Black. We gaan nog één keer naar Amersfoort. Hier in Radio M Utrecht in Utrecht is Wakker. Waar Robert-Jan Boy tussen de verse letters op de gevel staat. Een museum dat bijna anderhalve eeuw Vleehieten heette, durft het aan om vanaf vandaag simpelweg Museum Amersfoort te zijn. En opent meteen met een tentoonstelling die daar naadloos bij past. Wat vertelt zo'n naamswissel eigenlijk over de stad zelf? Robert-Jan, neem ons mee.
2: Ja, neem ons mee. We zitten er eigenlijk al middenin. Want ik heb zojuist de kelder verlaten. Daar hebben we een enorme maquette gezien van Amersfoort. In diverse kleuren. Je kunt op klopjes drukken en dan gebeurt er weer wat.
3: Gaat er een hele mooie film over de stadsgeschiedenis spelen?
2: Ja. Dit zegt Dorine de Maat, de conservator. En dan zie je allerlei voorwerpen ook in die kelder liggen. Dat gaat van een hele oude telefoon tot bushalte tot een stenen pijp. Zeg maar, dan krijg je al een indruk van jongens, Amersfoort is toch wel tamelijk oud.
3: Ja, zeker. Ja. En het is ook, als museum hebben we ook 27.000 objecten in de collectie. Dus in die kast zie je al een eerste greep. Ja, en vanaf daar ga je dan naar boven. En dat is waar wij nu staan.
2: Ja, dat is dus de ruimte waar je gratis bij wijze van spreken koffie kunt drinken. Waar je de krant kunt gaan lezen. Hele kleurige, toegankelijke ruimte. En dan kom je hier. En dan zie je daar met grote letters staan Amor Fortia. En ja, dat heeft te maken met Amersfoort toen. Ja. Amor, liefde zit erin.
3: Ja, amor en fortia. Nou, als je dat een beetje vrij vertaalt uit het Latijn, dan wordt het sterke liefde. En dat is de naam van Amersfoort op de tweede stadskaart uit 1588. En ja, een hele mooie kaart. En ik vond dat zo sprekend, die sterke liefde die mensen hebben voor de stad, voor elkaar.
2: Ja.
3: Ja, dat is toch het mooiste wat er is.
2: Maar dan begint het met een urn. Ik zie hier een grote stenen urn staan, een grote pot.
3: Dat klopt.
2: Waarom begint het daarmee?
3: Die urn is de oorsprong van ons museum en ook al van onze geschiedenis. Begonnen ooit met de oudheidkundige vereniging Vleehieten. Die deden opgravingen en die kwamen dit soort urnen tegen. En ja, wat ik er heel mooi aan vind, je ziet in die urn nog de nagels staan van de mensen die ze gemaakt hebben. Dus duizend jaar geleden hebben mensen hun geliefde begraven en zo ziet dat eruit.
2: Hier staat een potje. Een aparte geur is dit.
3: Ja, zeker.
2: Er zit wat in.
3: Er zit wat in, ja, er zit hop in.
2: Hop? Is dat het wat het zo lekker maakt?
3: Ja, als bierliefhebber vind je dat vast lekker ruiken, inderdaad. We hebben hier een stukje over de bierbrouwers van vroeger. Ook de vrouwelijke bierbrouwers overigens. En daar kun je de ingrediënten ruiken.
2: Dat is de beleving die je ook meemaakt, ook belangrijk in het museum. Terwijl we hier verder lopen naar een volgende zaal. Ja, het is even in vogelvlucht allemaal. Schilderijen, daar een hele oude, grote, zware kist. En hier, nou ja, 1, 2, 3, 4. Nog meer dan 4 meter het gezicht op Amersfoort. Dat reusachtige schilderij dat op een heuvel staat. En je kijkt uit over de oude stadsmuren.
3: Zeker.
2: Verlicht van boven, heel goed geschilderd door die Withoos.
3: Ja, dat is een fantastisch stuk. Je ziet echt zo het licht over de stad. De kerk, 1671 is dit gemaakt. En die is hier echt
2: omringd door andere schilderijen?
3: Omringd door de panelen van Jacob van Kampen. En dat was de leermeester van Withoos die hier achter het grote werk heeft gemaakt.
2: Ja.
3: En hij maakte alles trompe-l'œil. En daarmee bedoelen we dat deze werken zijn bedoeld om hoog op te hangen. En de manier waarop hij ze heeft geschilderd lijkt het alsof het allemaal uit het doek komt en naar beneden valt, die wijnranken hier.
2: Inderdaad, allemaal fruitmanden, laten we zeggen, daar een stalen. Wat is dat? Een soort torenspits?
3: Dat is de
2: miniatuur van staal. Mag die niet aanzitten?
3: Nee, maar ja, dat komt omdat ooit is hier de bliksem ingeslagen. En toen heeft Leendert Nicasius met gevaar voor eigen leven die brandende torenspits weggehakt.
2: Ja.
3: En zo wist hij de stad van de Vlammenzee te redden. En toen heeft Van Kampen een nieuwe voor ons ontworpen. En zo ziet onze lieve vrouw
2: het. We gaan nu door. Het is een grote ruimte. We komen hier aan. Hier allemaal panelen weer. Hier, kijk, een geweer hangt hier. Hier een buisje. Wat ziet er dat reageerbuisje?
3: Er zit opium in.
2: Opium?
3: Ja, opium.
2: Wat zullen we nou weer hebben?
3: Ja, drugs in het museum. Het is onderdeel van het Nederlandse koloniale verleden. Waarbij opium werd verkocht in de gebieden rond Nederlands-Indië, China. Daar raakten mensen verslaafd aan. Heeft de Nederlandse staat erg veel geld aan verdiend.
2: Daar hangt hij.
3: Oldenbarneveld.
2: Johan van Oldenbarneveld. Een bekende portret met de baard.
3: Ja, zeker.
2: Mevrouw ernaast, wie is dat?
3: Dat is Maria van Koevoorde, dat was zijn vrouw. En die heeft geprobeerd om hem van het schavot te redden. Is haar niet gelukt,
2: helaas. Het beroemde verhaal van de raadspensionaris.
3: Ja, ja zeker. Ja. En hij zit ook hier in dit gedeelte omdat hij ook de drijvende kracht was achter de oprichting van de VOC. Maar ja, hij is inderdaad onthoofd door de Oranjes.
2: Een klein wandelstokje zien we daar.
3: Daar schijnt hij op geleund te hebben toen hij naar het schavot werd gebracht, inderdaad.
2: Het stoksken.
3: Het stoksken, ja.
2: Ja, is dat het echte stoksken?
3: Er is nog een stoksken, dus er is wel wat discussie over of wij nou de echte hebben of dat hij toch bij het Rijksmuseum in Amsterdam ligt.
2: Dorie Maat, het gaat maar door deze tentoonstelling. We zien daar weer een hele oude deur staan.
3: Ja, ja.
2: Die je kunt beruiken. Je mag overal niet aanzitten.
3: Nee, ja, behalve aan al onze 3D-objecten. Daar mag je wel aan zitten, maar dit is de celdeur van de Dieventoren. Ja, daar werden mensen in opgesloten. Meestal werden mensen liever trouwens vroeger gewoon verbannen of kregen ze een boete. Want ja, gevangenen bewaren is duur. Maar dan zaten ze hier in deze cel. En je kan de krasjes van de mensen die hun dagen telden er nog in zien.
2: Ongelooflijk allemaal. Nou, gefeliciteerd met deze uitgebreide tentoonstelling. Er hangen teksten bij, ook in het Engels voor het eerst, heb ik begrepen.
3: Ja, klopt.
2: Wat dat betreft gaat Museum Amersfoort, of Museum Amersfoort is een hele nieuwe weg ingeslagen.
3: Ja, ja.
2: Eerst nog Museum Vlehieten,
3: ja.
2: 40.000 bezoekers per jaar.
3: En nu Museum Amersfoort. En,
2: verdubbeling?
3: Ja, dat zou heel mooi zijn inderdaad.
2: De zomer komt eraan.
3: Ja, en we hopen hier heel veel bezoekers te trekken in deze mooie periode.
2: Museum Amersfoort, we hebben een klein inkijkje kunnen kijken. Nogmaals gefeliciteerd. Het is een boeiende tentoonstelling, zonder meer de moeite waard. En op een kopje koffie drinken, het kan allemaal.
3: Ja, nou, dankjewel.
0: Dankjewel Robert-Jan. Kijk nog maar even lekker rond, zou ik zeggen. Ja, waar Robert-Jan, daar geluid. In Museum Amersfoort. En Robert-Jan die vertrekt straks weer richting de redactie van Radio M Utrecht. Muziek, Bruno Mars.

0: liefde, daar gaat het allemaal over. Risk It All, Bruno Mars. Radio M Utrecht. Tot slot nog één keer onze dagvraag van vandaag. De hele ochtend deelden jullie op Facebook waar de vonk oversloeg bij het koffiezetapparaat of in de kroeg of op de gekste plek die je maar kunt bedenken. Tineke en Jan uit Ermelo die ontmoeten elkaar in 1974 bij wederzijdse vrienden. En de eerste date was naar de bioscoop in Amersfoort. Over Amersfoort gesproken. Inmiddels 49 jaar getrouwd. En Carolien vond haar liefde 33 jaar geleden in het bejaardentehuis in Vianen, waar ze samen vakantiewerk deden. En Duda, die danste hem tegen het lijf in Club 70 in Leiden. Wat leuk, hè? Goedemorgen, Gita.
1: Goedemorgen,
0: Cor. Luister maar even lekker mee voordat we het weer bespreken.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Cor stuurt een appje. Goedemorgen, afgelopen 12 juni waren wij 50 jaar verloofd. En aankomende 25 augustus zijn we 49 jaar getrouwd. En hij heeft het over een hele lieve vrouw. Nee, je bent ook een hele lieve man, Cor, dus dat is mooi. Peter beschrijft precies hoe het ging. Op het werk bij OPG Utrecht. De vonk op de tribune tijdens een voetbaltoernooi. Pannenkoeken bij de muntkelder en een kusje naar de bioscoop. Sinds 1982 getrouwd, twee dochters verder, nog altijd gelukkig. Gerda leerde haar man kennen als collega en zag hem speciaal voor haar op badminton gaan. 41 jaar getrouwd inmiddels. Je moet wat voor elkaar over hebben.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Niet iedereen viert een jubileum. René zoekt nog altijd en hoopt dat de liefde ooit op zijn pad komt. Helma vond haar eerste liefde op de middelbare school en is na een latere relatie inmiddels 17 jaar gelukkig met haar huidige man. Dat is ook mooi. Het meest aangrijpende verhaal komt van Hans, die in 1979 zijn vrouw ontmoette via een advertentie. Toen zij later schizofrenie kreeg, werd het zwaar. Maar hij bleef. Schreef er zelfs een boek over en vond uiteindelijk ook voor haar meer rust. Prachtig dat je dat gedeeld hebt. Meer van dit soort verhalen lezen op onze Facebookpagina Radio M Utrecht. En heb jij je verhaal nog niet verteld? We lezen het maar wat graag. En Aart die sluit de week vanavond af met jullie liefdesverhalen in Utrecht komt thuis van 5 tot 7. En daarin ben jij ook weer te horen, Gita.
1: Zeker, de hele dag van de partij. Ja,
0: ja.
1: Hoor.
0: Ja, een lekker dagje zou ik het zo kunnen samenvatten met best toch wel aardige temperaturen ook. Hè?
1: Ja, ja, eigenlijk een beetje de overgangsdag richting een stuk frisser weekend, zeg maar. Echt eventjes dat je misschien even moet slikken bij de temperatuur. Zeker op zondag, denk ik. Van maximaal 20 graden. Dat is een temperatuur waar we nu al bijna bij zijn. En we gaan vandaag door naar 23 tot 26 graden, 23 graden meer in het westen van onze provincie. En 26 graden meer tegen Gelderland aan. Dus wat verschillen. Je ziet de verschillen ook terug in aandeel zon. We zijn begonnen met bewolking boven de oostelijke helft van de provincie. Dat is opgelost, maar ondertussen is er over de westelijke helft bewolking vanuit de westelijke provincies binnengekomen. En zo wisselt het zich een beetje af. Transformeert straks ook naar stapelwolken. Dus straks zijn we allemaal weer gelijk getrokken, zo rond lunchtijd. En dan zien we overal stapelwolken, periode met zon en een opstekende noordwestenwind.
0: Ja, die noordwestenwind gaat natuurlijk voor wat lagere temperaturen zorgen. Kan ik mij zo indenken.
1: Dat is het.
0: Want dat komt natuurlijk allemaal via IJsland over de zee onze kant op.
1: Het komt vanaf heel ver. En de lucht van zondag die heeft ook nog echt een hele tijd boven de Groenlandse ijskap gehangen. Nou wordt de soep niet zo koud opgegeten als dat die daar wordt gemaakt.
0: Het ijsje,
1: Het ijsje. Ja. Warmt wel een beetje op naar ons toe, maar die 20 graden heeft deels wel te maken met inderdaad de oorsprong van de lucht. En dan zie je dat of de wind uit het noordoosten waait of het noordwesten. Ja, dat is eigenlijk een heel klein verschil in je windrichting, maar toch wel een groot verschil in gevoelstemperaturen. En gemakkelijk krijgen we daarbij wolkenvelden, want ik denk dat we morgenochtend met noordzeebewolking beginnen.
0: Oh ja.
1: En die Noordzeebewolking, dat is laaghangende bewolking, stratusbewolking, een hele grote plak. En dan heeft de zon echt tijd nodig om de gaten in te branden. Morgenmiddag gebeurt dat wel, dan hebben we veel stapelwolken, bij tijden wat zon. Een spettenbuitje misschien, bij 1,22 graden, voorwaar, dat is wel fris. En zondag dan die 20 graden met vrij veel bewolking, af en toe zo'n beetje zon. En ja, ook die noordwestenwind en die noordwester, die houden we ook begin volgende week nog wel eventjes vast.
0: Nou ja, dat is dan zo.
1: Ja.
0: Hey, even voor de mensen die komende week ergens in een tentje gaan staan. Ergens een mooi huisje hebben in Nederland. Ja. Want de zomervakantie is ook begonnen voor regio Midden. Wat kun je die mensen vertellen?
1: Nou, denk niet dat het zomerweer gelijk op is. Hè. Het is eventjes een frissere fase. En het is niet zo dat er ineens een punt wordt gezet aan de zomerwarmte. Ik denk wel dat er bijvoorbeeld met name rondom de woensdag, komende woensdag, dat het wat natter kan zijn. Ook even tegen kan vallen. Een storing passeert dan met enige regen. En denk vooral volgende week aan temperaturen 's middags nou, tussen de 20 en de 23 graden. Stapelwolken en zon. Hollands zomerweer. 's Avonds even een jakkie aan om voor de tenten te gaan zitten. En ja, neerslag ja, nog steeds te weinig.
0: Ja, en gaat dat veranderen op den duur? Want jij kunt wel iets verder wegkijken. Het is dan misschien niet zo betrouwbaar. Maar wat kun je daarover zeggen?
1: Maar je ziet wel dat langzaam maar zeker in de weerkaarten wat meer neerslag langzaam tevoorschijn komt. Ook richting het einde van de maand bijvoorbeeld. Dat er wat, af en toe wat neerslaggebieden over ons heen kunnen trekken. Het is nog niet een verandering van een echte grote verandering. Maar het is wel zo dat de hitte, bijvoorbeeld de Franse hitte, die blijft voorlopig uit onze buurt. En is ook uit Frankrijk deels verdwenen.
0: Daar ja, is dat gewoon, zo?
1: Ja, die gaat verdwijnen, laat ik het zo zeggen. Het komende weekend krijgen zij langzaam ook met zo'n noordwest de wind te maken. En dan wordt het in Frankrijk ook allemaal wat schappelijker voor de mensen die daarheen op vakantie gaan.
0: Ja. Nou, dat is het weer, hè?
1: Ja.
0: Dat moet je nemen en zoals
1: ja,
0: het is. Ja, dat is niet anders.
1: Ja.
0: Maar je hebt het fijn verteld vandaag. Je bent tussen de middag te horen
1: Zekers.
0: Bij Joost en vanavond bij Aart. Ik wens je een hele mooie vrijdag.
1: En voor jou ook.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
12: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
11: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.

0: Met ook een vleugje One Way Wind hè, van dorpsgenoten The Cats. Canyon was dat en dat gedraaid vanuit het even zo mooie Utrecht. Overigens wel onder een wolkendekje.
1: Hits uit Holland.
0: 17 juli en de 17 graden zijn we ondertussen al wel weer gepasseerd. Dus het is zeker geen koude dag. De airco die gaat wel even aan hè, buiten de komende dagen. Ik denk zomaar dat heel veel mensen dat toch best wel aangenaam vinden. En wordt het ineens weer gewoon een ouderwets Hollandse zomer... zoals we die vroeger ook zo vaak hadden. Ik ben Edwin, vrijdagochtend 3 uur lang het Nederlandse lied. En dan zetten we ook ons complete arsenaal in. Dus niet alleen maar Nederlandstalig. En ook het nodige dat al even in de kast staat. Maar voor alle leeftijden... Koop was er net met het nieuws. Dus we weer terug naar de IJsselstein. Je weet wel, ook de woonplaats van deze Melanie Ryan. En Buckle Down.

0: Ja, de passie droop er vanaf, ook de titel van haar album uit 2009 alweer. Ruud Chagot was dat. De Seki Marina, we beginnen de dag nog helemaal graag met een dansje, zoals je weet.
1: In zee met...
0: En deze vrijdag ook de laatste schooldag. Eindelijk, het werd tijd. Ook in Midden-Nederland sluiten de deuren nu. Vanmorgen nog wel veel gezellige drukte gezien op de diverse schoolpleinen die ik altijd passeer onderweg naar de studio. En de vraag is dan altijd, waar gaan we dit jaar naartoe met vakantie? Nou, wellicht een leuke muzikale suggestie ook in onze zee. Luister goed, welke stemmetjes hoor je hier? Die bestemming hoef ik niet zozeer te horen. Wel graag de namen of de naam van dit gezelschap. Als je mij dat kunt vertellen, laat het even horen in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Dan niet vergeten even je telefoonnummer erbij te zetten. De studio@rtvutrecht.nl. En dat is de app van RTV Utrecht. Rechtsboven zie je dan app ons en dan kom je heel snel bij mij terecht. En ik heb hier in de etalage ook vandaag weer de sokken, de koeltas. Handig mee voor op vakantie. Een puzzelboekje, ook altijd leuk. Een notitieboek of een shopper, dus laat maar even van je horen. Dit zijn de Nits.

En ook met deze oude nationale nieuwe van Radio M Utrecht gaat het goed. Later deze ochtend hoor je ook weer de versen voor de komende dagen die we dan in het vakantiezonnetje gaan zitten. Dit waren Gordon en Replay. We hebben dus te maken met een watertekort in ons land. Dus niet te lang onder de douche, dat is het advies. 3 minuten 40 is misschien een mooie tijd. En dan kun je ondertussen meegalmen met... Dit is Immense Bed.

0: Pluk de dag, zong die. We hebben vanmiddag weer Pluk de middag met Erwin sowieso. En we waren even terug ook in mooi Volendam met Jan Smit. En zometeen vervolgen we met de hits uit Holland. Ik zal dat fragment nog een keer laten horen in onze zee van muziek. Daar kun je dus een leuk prijsje mee verdienen. Ja, en over water gaat het ook zometeen in het regionieuws. Vooral het watertekort. En daarom zet Rijkswaterstaat vandaag de stuw bij Hagestein open.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
7: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
6: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Maar mee?
7: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Het regio nieuws van 9:30 met Marije Drent. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: De gemeenteraad heeft gisteren gesproken over de veiligheid van de draaiweg in Utrecht.
9: Ja, er komt niet direct een oplossing om het verkeer op de draaiweg veiliger te maken. Oppositiepartijen in de raad vroegen daar wel om, maar gisteravond werd bij de raadsvergadering duidelijk dat de nieuwe coalitie daar niets voor voelt. Op de draaiweg gebeurde vorig jaar een dodelijk ongeluk. Een hardrijdende taxi schepte een fietser die daarna overleed. Alle partijen zijn het erover eens dat er maatregelen nodig zijn, maar verschillen nog van mening over de aanpak. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de problemen rond de draaiweg moeten worden opgelost. De wintertuin in Baarn is per direct gesloten voor het publiek door problemen met de fundering. Die verzakt al langer en dat leidde al tot zichtbare schade, zoals loslatende tegels en klemmende deuren. Uit onderzoek is nu gebleken dat de situatie verslechtert. Volgens het gemeentebestuur zijn de risico's nu te groot geworden en daarom moet de historische kas dicht. In augustus beginnen de herstelwerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de wintertuin weer voor 12 september open is, want dan is Open Monumentendag. Rijkswaterstaat zet vanaf vandaag de stuw bij Hagestein gedeeltelijk open. Daarmee moet het zoute water worden weggespoeld dat vanwege de aanhoudende droogte landinwaarts trekt. Zo stroomt er meer zoet water naar de mondingen van de Lek en de Hollandse IJssel. En is er in West-Nederland genoeg zoet water beschikbaar voor natuur, drinkwater en bedrijven. De stuw is normaal gesloten om het waterpeil van de Waal en andere waterwegen hoog genoeg te houden voor de scheepvaart. Het openzetten van de stuw in de Lek zorgt dan ook voor een lagere waterstand en dus mogelijk hinder voor schippers. Rijkswaterstaat zegt de situatie dagelijks te evalueren. Nederland kampt met droogte. Gisteren besloot de regering een feitelijk watertekort af te kondigen. En het houten scheepsonderdeel dat in maart werd gevonden in Wijk bij Duurstede komt van een eik uit Noord-Duitsland of Denemarken. De boom is in de winter van 760 na Christus gekapt. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek naar het stuk hout dat naar boven kwam bij werkzaamheden aan de promenade. De onderzoekers noemen de resultaten bijzonder, omdat ze laten zien dat er al eerder contact was met Noord-Europa dan tot nu toe werd gedacht, ongeveer 50 jaar eerder. Het onderzoek is nog niet klaar, zegt de gemeente. Dat duurt nog minstens 9 maanden. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog, flink wat zon vandaag. In de middag afgewisseld met stapelwolken en een matige wind. Het is trouwens nu nog erg bewolkt hier. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit

0: het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
1: Hoi Judith.
2: Dag lieverd. Was het leuk op school?
1: Nee, we moesten stomme dingen doen.
2: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
3: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Yves Berends is dat op Radio M Utrecht. Nou, water voldoende hier in ons bassin. Dus we kunnen gewoon ons spelletje spelen ook vandaag. De vraag is, wie horen we in de golven? Het gaat vandaag om een hele groep. Nou ja, wel zo gezellig en ook zeker wel zo veilig. En ze hebben allemaal hun diploma, hoor. En een mooie vakantiebestemming. Want die staat op punt van beginnen. Dus als je mij nog even kunt vertellen om wie het hier gaat. Je hebt nog een paar minuutjes de tijd daarvoor. Dan ben je welkom in onze app of mail studio@rtvutrecht.nl. Het zijn overigens niet de damrakkertjes. Dit is een wat latere generatie. En hier hebben we de president.

0: Ramses en Lisbeth vanuit hun hemelpaleis. En bij het water speelt een kind. Die alle schelpen die het vindt, het zoute zand kwam allemaal in voor.
1: In zee met.
0: Dan sluit dit spelletje daar mooi op aan. En ik heb aan de telefoon vanuit Utrecht ook André van der Linden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, en jij hebt ook een rustig ochtendje, vertelde je net aan mij. Heb je ook vakantie nu?
2: Nou, ik zit in de ziektewet, dus ja, is dat vakantie?
0: Ja, ja,
2: zo kun je het noemen.
0: Ja, je was
2: ik hoef in ieder geval niet te werken, nee, of te solliciteren of dat soort dingen.
0: Je was de krant even aan het lezen?
2: Ja.
0: Is dat digitaal of is dat nog gewoon oude papieren, ouderwetse?
2: Nee, dat is tegenwoordig digitaal.
0: Ja, en wat
2: viel je op? Een stukje in de kosten.
0: Dat is ook iets goedkoper, ja. Wat viel je op vanmorgen in de krant?
2: Ik zat net even een stukje te lezen over die Amerikaanse dienst ICE. Die heeft iemand doodgeschoten.
0: Ja.
2: En die ICE-agent die blijkt zelf ook een troebel verleden te hebben.
0: Oké, ja.
2: Die zee in Nederland hier zou die geen agent mogen zijn geworden.
0: Oké, die zee hier die wij hebben, die is ook enigszins vertroebeld. Maar ja, dat heb je wel eens, hè?
2: Ja. Ja.
0: De vraag is altijd, wie hoor je tussen de golven door? En toch waren er een heleboel mensen die het water helder genoeg vonden en dat hebben ontdekt. En jij dus ook. Kom je zelf ook graag aan de kust?
2: Helemaal naar de Noordzeekust vind ik een aan het weg. Maar ik woon aan de noordkant van Utrecht en daar heb je vlakbij de Maasmeese Plas. Dus daar fiets ik zo makkelijk met een fietsje naartoe.
0: Ja, en het water is ook niet zo zout, hè?
2: Nee, dat scheelt ook.
0: Ja, ja. Ja, Hauke, hier in de regio zijn er genoeg leuke strandjes waar je lekker een dagje kunt vertoeven met het mooie weer. Nou, zullen we maar eens even luisteren. Wie hoorde jij in onze zee morgen voorbij komen?
2: Ik hoorde Kinderen voor Kinderen.
0: Je zingt er meteen weer mee, hè? Het is lang geleden, maar dit vergeet je nooit meer.
2: Ja, het onbewoonde eiland.
0: Het is ook nog eens een hele beroemde van het koor. Een van de beroemdste liedjes zelfs, die ze toen al opnamen begin jaren 80. Onbewoond eiland, mooie vakantiebestemming misschien ook wel. Om lekker van een rustige vakantie te genieten, zeg maar.
2: Dat wordt wel een hele rustige vakantie dan op een onbewoond eiland.
0: En het is ook niet allemaal zonder problemen. We gaan zo meteen nog eens even luisteren naar de tekst. En ik stuur jou de koeltas, want die wilde je graag hebben.
2: Ja, dat is ideaal voor de zomer.
0: Heb je zelf nog vakantieplannen ook voor de komende weken?
2: Nee. Ik doe het even rustig aan.
0: Rustig.
2: Met dit zomerse weer kan ik en de Maasmeese Plas dichtbij. Dus dan heb ik al een mooie natuur bij me.
0: En dan kun je mooie koeltas meenemen. Hè?
2: Nou,
0: heb jij een leuke dag?
2: Is hij groot genoeg om een wijnfles erin te doen?
0: Volgens mij past hij er net in, ja. Maar je zal hem binnenkort. Zal je dat kunnen? Kun je het zelf zien, want dan gaan we hem naar je toe sturen. Dat zal zo snel mogelijk zijn. En we gaan de Kinderen voor Kinderen nog even laten. Hoe oud was je zelf toen, begin jaren 80? Was je er al, André?
2: Ja, toen was ik er wel. In 1980 werd ik 14.
0: Oké. Okay. Yes. Nou, helemaal jouw generatie. Ik wens je een fijne dag vandaag.
2: Ja, dankjewel. Ja.

Jaar Special was dat. Het Nederlandse lied als een van de specialiteiten ook van Radio M Utrecht. Zelfs ook voor de fijnproevers. En we gaan zo meteen lekker door hoor. Na tienen.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van de regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: De zomer.

0: En in de roos ook meteen deze voor ze in 1982 was.
1: Hits uit Holland.
0: De ochtend van Radio M Utrecht. Met de M van muziek en op vrijdag allemaal van eigen bodem het Nederlandse lied. Want de nationale muziekcultuur geven we dan maar liefst 3 uur de ruimte. En straks mag je ook weer even meehelpen het programma samen te stellen met onze keuze bij de koffie. Vandaag een beetje een schemergebiedje, maar wel allebei toch redelijk gezellig hoor. En later deze morgen ga ik ook weer de nieuwe nationale nieuwe bekendmaken. En een oude heb ik ook nog klaarstaan voor dit uurtje. En we zijn ook niet onregelmatig gewoon gezellig hier in Utrecht. Hier is Claudia de Breij, vandaag met Waylon.

en vuiltjes. Wel wat wolken vandaag, Justin de Wild. Gisteren was hij nog aan tafel bij Connie om te vertellen over zijn zomerhit Cheerio. Ja, bij hem was het al vrijdagavond zo te horen. Vooralsnog is het ochtend en zitten we netjes aan de koffie. En zoals je weet nuttigen we hier graag oude koek daarbij. En ik heb ook vandaag weer twee smaakmakers klaarstaan. De vraag is, welke zullen we straks doen? Dus dan mag je gaan kiezen. Deze twee zijn het. Eerst meteen even een jarige van morgen. Cesar Zuiderwijk van de Golden Ewing. Hij wordt 78.

Dus morgen gebak zelfs bij de koffie voor César Zuiderwijk. Wel de Nieuwing dus als eerste Twilight Zone. En in diezelfde tijd was er nog een liedje over het schemergebied vanuit Volendam.

Vandaag een Haags bakkie. Of heb je liever iets uit Volendam? Twilight Zone of Twilight. Je kan het even laten horen in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Meeste stemmen gelden en straks na 11:30 ga ik de uitslag bekendmaken. Guus Meeuwis is er zo meteen, want het leven is nog helemaal goed ook in het Brabantse land. Eerst nu even de jaren 70 en Johnny Kaagman, Earth and Fire.

Muziek uit het hart. Hits uit Holland van Radio M Utrecht. Guus Meeuwers. En zometeen het nieuws met Marije. Vier minderjarigen die in Duitsland vermist waren, die zijn in Utrecht. Daar hoor je zometeen dus meer over. We gaan nog even terug, ook hier muzikaal, naar de Domstad met het goede doel. De LP Mooi en Onverslijdbaar. 40 jaar geleden verschenen. Met daarop ook dit liedje over die Franse auto. Het is inmiddels een echte auto

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan.

0: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
1: geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Het nieuws van 10:30 met Marije Drent. Het aantal incidenten met personen met verward gedrag is toegenomen.
5: Blijkt uit de nieuwste cijfers. In Eemnes en Bunschoten waren er in de eerste helft van dit jaar zo'n 3 keer zoveel meldingen van incidenten met personen met verward gedrag als in dezelfde periode vorig jaar. In de meeste andere gemeenten in onze provincie nam het aantal incidenten ook toe. Maar in 7 gemeenten nam het af. Zo waren er in Lopik en Oudewater ongeveer de helft minder meldingen. In heel Nederland is het aantal meldingen van personen met verward gedrag afgelopen half jaar met 17% gestegen ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. De politie trok eerder dit jaar al aan de bel, omdat er veel problemen binnenkomen die zij niet kan oplossen. 4 vermiste jongeren uit Duitsland zijn vannacht gevonden op station Utrecht Centraal. Agenten troffen de jongeren aan. Na controle bleek dat ze uit Duitsland kwamen en daar werden vermist. Agenten hebben de minderjarigen terug naar Duitsland gebracht. Ze spraken op de grenzen af met de Duitse politie. Die heeft de jongeren vanaf daar naar huis gebracht. Het houten scheepsonderdeel dat in maart werd gevonden in Wijk bij Duurstede komt van een eik uit Noord-Duitsland of Denemarken. De boom is in de winter van 760 na Christus gekapt. Blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek naar het stuk hout dat naar boven kwam bij werkzaamheden aan de promenade. De onderzoekers noemen de resultaten bijzonder, omdat ze laten zien dat er al eerder contact was met Noord-Europa dan tot nu toe werd gedacht. Ongeveer 50 jaar eerder. Het onderzoek is nog niet klaar, zegt de gemeente. Dat duurt nog minstens 9 maanden. Rijkswaterstaat zet vanaf vandaag de stuw bij Hagestein voor een deel open. Daarmee moet het zoute water worden weggespoeld dat vanwege de aanhoudende droogte landinwaarts trekt. Zo stroomt er meer zoetwater naar de mondingen van de Lek en de Hollandse IJssel. En is er in West-Nederland genoeg zoetwater beschikbaar voor natuur, drinkwater en bedrijven. De stuw is normaal gesproken dicht om het waterpeil van de Waal en andere waterwegen hoog genoeg te houden voor de scheepvaart. Het openzetten van de stuw kan dus mogelijk zorgen voor hinder voor schippers. Rijkswaterstaat zegt de situatie dagelijks te evalueren. Nederland kampt met droogte. Gisteren besloot de regering een feitelijk watertekort af te kondigen. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het wordt 23 tot 26 graden. Vanavond verdwijnen de wolken eventjes.
4: Goed, dat is fijn om te weten. Nou, bij Henk Wijngaard is de bui net over. Die horen we ook zo meteen. Eerst nog even wat verkeersinformatie. Want het wordt langzaam drukker, meldt de ANWB. Sowieso de werkzaamheden op de A1 en de A27. En deze is er zojuist bijgekomen. Een gesprongen waterleiding notabene op de N224... zorgt daarvoor vertraging van Zeist naar Veenendaal. Tussen Scherpenzeel-Oost en Renswoude dus in beide richtingen.
6: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Helpende hand uit de buurt nodig?
9: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
8: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen.

0: Dingen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

En die andere Henk ook nog even. Westbroek is net vertrokken met zijn Franse auto. En Wijngaard dan met wat grover geschut. Want die komt altijd met zijn truck. De kerstverse 80er inmiddels, hè? Hey Suzy was dat. En was die bui maar over. Vooralsnog blijft het even droog. Met alle gevolgen van dien. Morgen is er ook een jarige, Cesar Zuidewijk. Die wordt dan alweer 78. En daarom vandaag als keuze bij de koffie de Golden Ewing met Twilight Zone. En ook Twilight zonder zoon van BZN. En dat is dan weer uit Volendam dus. Den Haag en Volendam vandaag vertegenwoordigd bij deze koffiekeuze. Voor Gerry maakt het allemaal niets uit, las ik in de app. Alle muziek is goed. Leuk even van je te horen, Gerry. Johanna die schrijft nog even of ik zwager Auke van der Kooi in Calgary, Canada, even wil feliciteren. Die vandaag jarig is bij deze. Hopelijk luistert hij mee op dit moment. Het is daar toch een stukje vroeger, denk ik zo. En Wendy die zegt nog, deze van BZN brengt mij weer helemaal terug bij mijn grote liefde Anton. Een mooie herinnering dus. Nou, hier is die. Met iets meer dan 50% gaan we deze vandaag dus helemaal draaien.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
2: Want elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht. Nee, we doen dit aan uurwerk. Het hoeft niet zo vlug.
0: De Nationale Nieuwe. Bij Radio M Utrecht.

De zomer via bij ons, ook die van toen en de vakantieplaatjes uit al die warme weken van weleer, die komen voorbij bij Radio M Utrecht. En Maywoods, Senna en Sven Versteeg nog een keer als nationale nieuwe met Vuurwerk. En dan meteen maar even door naar Lucifer. Dit vlammetje brandde 50 jaar geleden enige tijd met de stem van Margriet Eshuis. Een house for sale, daar begon het.

0: De horizon die toch altijd tot de verbeelding spreekt. Muzikale vergezichten, het allemaal van heel dichtbij. Hits uit Holland en Nick en Simon waren dat. Regen op de wangen hoorde ik zojuist. Nou, zometeen na 11 vanuit Limburg ook een regenachtige dag van Pussycat.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is nu vooral druk aan de Duitse grens, meldt ook de ANWB. En in onze regio uiteraard vertraging vanwege de wegwerkzaamheden op de A1 en de A27. Langzaam maar zeker wordt het nu ook weer wat drukker. En deze haal ik er nog even uit. De N224, dat is de provinciale weg Zeist-Veenendaal tussen Scherpenzeel-Oost en Renswoude. In beide richtingen moet je rekening houden daar met vertraging, want de weg is dicht.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.

0: Nou, je merkt dat we proberen de weergoden muzikaal een beetje op gang te helpen. Met zojuist al het buitje van Henk Wijngaard, de regen van Nick en Simon. Maar deze natte dag van Pussycat, maar het wil nog niet echt vlotten volgens mij. Hè? Wet Day in September.
1: Hits uit Holland.
0: Overigens, dit was in de zomer van 78. En morgen hebben we in het Gouden Weekend 2 uur lang deze week ook in die vakantie. Toen was het overigens ook niet zo heel best weer hoor. Toen Argentinië ook in de WK-finale stond, inderdaad, die zomer. Nou, dat doen we dus morgen vanaf 5 uur. Voorlopig is het nog gewoon vrijdagochtend. Ik ben Edwin. 3 uur Nederlandse muziekcultuur vanuit het kloppend hart van Utrecht. En zometeen maak ik ook de nationale nieuwe voor de komende dagen bekend. En dit zijn Tino en Martin.

0: En Nana, Boudewijn de Groot hadden we ook nog. René Vroger.
1: De Nationale Nieuwe.
0: Senna was er met Sven de afgelopen dagen en hun vuurwerk. En nu een dame in haar eentje die de komende dagen dan weer op ons erepodium staat. Maar aan belangstelling geen gebrek. Denk even aan toppers in concert, om nog even met René Vroger te spreken. Een heuse theatertour heeft ze inmiddels achter de rug. Die ze eerder vanwege haar ziekte niet kon afmaken, maar nu dus wel. En ook stond ze in de Johan Cruijff Arena met de Summer Magic Edition. Eerdere hits, zoals Alles Wordt Beter en Meisje Uit de Klas, waren nog een beetje droevig, maar met deze nieuwe is de zomer helemaal terug.

Emma Heesters. Je hoort haar de komende dagen regelmatig voorbij komen als onze nationale nieuwe en hartenbreker heet. Ja, dit is dan weer een jaartje of 40 geleden. Ook toen een leuke zomerhit voor deze dames, Centerfold.

0: wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Het regionieuws van 11:30 met Marije Drent. Vakbond FNV zegt in september weer verschillende acties te gaan voeren.
5: Ja, en daarbij mogelijk ook een 24-uur staking op het spoor. Dat zei voorzitter Hans Spekman gisteravond in de talkshow Goedenavond Nederland. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot één ochtend. Volgens Spekman worden deze stakingen groter. Naast acties bij het spoor wordt er ook gestaakt bij de overheid en bij havens. En ook ziekenhuizen en verzorgingstehuizen gaan actie voeren. Aanleiding voor de acties zijn de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het aantal incidenten met personen met verward gedrag is toegenomen, blijkt uit de nieuwste cijfers. In Eemnes en Bunschoten waren in de eerste helft van dit jaar zo'n 3 keer zoveel meldingen van incidenten met personen met verward gedrag als in dezelfde periode vorig jaar. In de meeste andere gemeenten in onze provincie nam het aantal incidenten ook toe, maar in 7 gemeenten nam het af. Zo waren er in Lopik en Oudewater ongeveer de helft minder meldingen. In heel Nederland steeg het aantal meldingen met 17%. De politie trok eerder dit jaar al aan de bel, omdat er veel problemen binnenkomen die zij niet kan oplossen. Agenten hebben in een auto in Utrecht gestolen spullen gevonden. Die hadden een waarde van zo'n 10.000 euro. Agenten vonden de spullen na een korte achtervolging. Zielde de bestuurder aan omdat er al vaker gestolen spullen in de auto waren gevonden. En nu bleek dat dus weer het geval. En de ANWB verwacht vanmiddag veel files. Nu de zomervakantie ook in Midden-Nederland begint, kan het erg druk worden op de weg. De ANWB verwacht de meeste vertraging vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek. En ook komen er waarschijnlijk veel Duitsers naar de kust. Verkeer moet ook nog rekening houden met de afsluiting van de A27 ten zuiden van Utrecht en de werkzaamheden op de A1 naar Amsterdam. Nou, we horen Edwin zo voor jou op hoe druk het nu is.
4: Ja, het begint al aardig op te lopen inmiddels, zie ik hier op mijn scherm. Dus.
5: Kijk, slecht nieuws voor automobilisten. Maar eerst nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het wordt zo'n 23 tot 26 graden. En vanavond verdwijnt de bewolking dan weer. En daarna wordt het wel weer bewolkt, volgens mij vannacht. Ja, ik ben even alweer in de war. Maar,
4: Ja, goed, we wachten rustig af. Hè. We zien wel. In ieder geval lekker vakantie dus. En hopelijk gaat het zonnetje een beetje schijnen.
5: Nou, ik heb gelezen dat het behoorlijk bewolkt is dit weekend.
4: Oké, okay, goed. Dankjewel. We gaan even naar de weg dan. Want je zei het al, drukte, daar moeten we rekening mee houden. De werkzaamheden, zoals op de A1. En hier op de A2 dan vertraging van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen ruim 10 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen en Waterberg. Dat is nu ongeveer 5 minuten. Dus dat valt nog wel mee. Ook de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen is ongeveer 5 minuutjes. Ja, en deze N224 die al een tijdje hier ook op mijn scherm staat. Het is van Zeist naar Veenendaal tussen Scherpenzeel Oost en Renswoude. In beide richtingen is de weg daar dicht. Het heeft te maken met een gesprongen waterleiding.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra.

0: En alweer een oude nationale nieuw. En het gaat ook goed met Bente.
1: Dubbel NL.
0: Afgelopen zondag nam Harry Jekkers afscheid van zijn publiek in, waar kan het ook anders, OO Den Haag. Hij werd 75 begin deze maand dus. Hij gaat nu met pensioen. Hij werd door burgemeester Van Zanen, overigens ook geen onbekende hier in Utrecht, benoemd tot ereburger van de residentie Den Haag. Ook Harry Jekkers die huist hier overigens regelmatig in de Domstad. Nou, hij werd een grote in de jaren 80, vooral met zijn klein orkest. En als toegift nog even twee mooie voorbeelden waarom het toch vooral een goed idee is om het leven wat meer te relateren.

26.000 dagen. Nou, die is hij zelf inmiddels al gepasseerd met zijn 75 jaar. Harry Jekkers. En hopelijk komen er nog een paar mooie jaren zelfs voor hem als pensionado. En klein orkest dus vandaag even extra in het zonnetje vanwege zijn afscheid. En dit is nog wat langer geleden. Terug naar de 60's. Het Nederlandse lied met de Roadies.

en Maxime Baradat. De hits uit Holland op Radio en Utrecht. En zometeen ook weer van over de nationale grenzen. En ook nog eens op verzoek. Dus veel muziekplezier met Chris. Ook weer vandaag de komende 2 uur. Het is bijna tijd ook voor de lunch. En we hebben nog wat gebakken lucht als uitsmijter van deze ochtend. En dat is een zomerse groet uit de jaren 80. En die draait nog lekker ouderwets op 45 toeren. Dus vanaf onze pick-up deze Original Talkatives. Eet smakelijk.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten, maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: En daarmee werd het 12:03. En naast mij zit Casper. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
12: Wat zit er in het nieuws straks?
13: De NS baalt van de vakbondsacties op het spoor. Na de zomervakantie komt er een 24-uur staking. Werd gisteravond aangekondigd. De vakbond is boos op bezuinigingsplannen van het kabinet. Betaald parkeren in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort wordt later ingevoerd. Eerst werd gedacht aan mei, maar dat wordt met een paar maanden later uitgesteld. De ergste verkeersdrukte wordt nu verwacht, want de zomervakantie is ook bij ons begonnen. En vooral richting het zuiden moet je daar rekening mee houden. En de politie heeft vannacht 4 minderjarigen gevonden op het station van Utrecht Centraal. Die bleken een eind van huis te zijn. Daar hoor je straks meer over een half uur.
12: Mooi, dankjewel. Leuk bloesje trouwens.
13: Ja, jij ook. Ja.
12: Kijk even naar de weg, want het wordt inderdaad wel drukker. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. 10 kilometer, doe je 14 minuten over. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 6 kilometer. kilometer. En de laatste op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunette en Everdingen. 6 kilometer met 10 minuten vertraging.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
17: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
18: Dit was een uittip.

Nou, misschien is het eind nog wel het mooiste van deze plaat. Olivia Newton-John samen met ILO uit 1980 en Xanadu. Hey, goedemiddag. Wat leuk dat je erbij bent. Ja, het is eigenlijk best bijzonder. Er zijn van die liedjes die je al misschien 100 keer hebt gehoord. En toch hoor je ze precies op het goede moment. Dan klinkt het ineens weer alsof het de eerste keer is. Dat is eigenlijk best wel gek. Nou, laten we daar de komende 2 uur maar eens lekker gebruik van maken. Welkom bij Muziekplezier. En het draait hier niet alleen om de muziek, maar vooral om de verhalen die eraan vastzitten. Dus heb je een mooi verhaal? Laat het mij eens weten. Hè. Dat ene nummer uit de vakantie van vroeger bijvoorbeeld. Of dat liedje die altijd opstond bij je ouders thuis, in de woonkamer of in de auto. Of gewoon een plaat waar je spontaan een goed humeur van krijgt. Dus als jij denkt, die moet je draaien, laat het eens weten. Voor jezelf of voor iemand anders, het maakt niet uit. Het is vrijdag en je hebt gewoon zin in een lekkere plaat. Nou, dat kan via de app hoor.

je dat de dames van Eternal dit nummer in eerste instantie helemaal niet wilden opnemen. Ze vonden het te veel gospel. Maar ja, het is toch een gigantische nummer 1 hit geworden in heel Europa. Eternal dus en I Wanna Be The Only One bij Radio M Utrecht. In het programma Muziekplezier. En dankjewel Marianne. Je schrijft H. Joost. Ik ben Chris, maar maakt niet uit. Ik luister heel veel naar Radio M Utrecht. Heerlijke memories. Ik ben pas na de tribute to Cats geweest in Veenendaal. Nou, Marianne, daar ben ik ook geweest. Samen met mijn broer. Vond het echt helemaal mooi. Jij ook. Wil je alsjeblieft iets van de Cats draaien? Dat maakt me blij. Nou, dan moeten we gewoon toch Marianne draaien, toch? Marianne. Ja, leuk dat je reageerde. En dat kan jij ook thuis zitten te luisteren. Doe dat via de app van RTV Utrecht. En vraag aan jouw favoriete plaat. Dit zijn de Cats.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

Je zou maar Debbie Harry heten. En dat is op zich niet zo erg. Maar zij liep op een gegeven moment op een markt in Londen. Met allemaal oude spulletjes lagen daar. Een vaas, oude stoel, bureaublad, een lamp. En er lag ook een cassettebandje tussen. En daar stond op The Paragons. Uit 1967 kwam die groep. En zij zette dat bandje op, want ze had het meegenomen. En ze was gelijk verliefd, want Blondie voegde er namelijk violen en een blazerssectie aan toe. En het werd gelijk een nummer 1 hit in zowel de Verenigde Staten als in Engeland. Ben je weer op de hoogte van dat nummer? Bij Radio M Utrecht. Straks het nieuws met daarin nou 4 vermiste jongens. Die zijn teruggevonden op het Utrecht Centraal Station. En ze waren wel een klein eindje van huis. En waar ze vandaan kwamen, dat hoor je zo meteen om 12:30.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe.
0: Geeft ruimte.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ja, ik vraag me zo af. Hè. Ik zit naar dat bloesje te kijken.

0: voor je.
1: Zeg, het nieuws. In september wordt er waarschijnlijk veel gestaakt.
2: Ja, onder andere op het spoor. De NS waarschuwt voor grote hinder als vakbond FNV een 24-uur staking op het spoor doorzet. Volgens de vervoerder raakt zo'n actie veel meer reizigers dan bij de eerdere stakingen die alleen in de ochtend was. Je hoort de voorzitter van de FNV.
3: Ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
2: De FNV is boos om bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Ook komen er na de vakantie acties bij de overheid, haven, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. In Amersfoort moeten bewoners van het Soesterkwartier pas vanaf oktober volgend jaar betalen voor het parkeren. Eerst was de planning nog in mei. Maar de gemeenteraad wil meer tijd nemen om met de bewoners hierover te praten. Er komt nieuwbouw en volgens de regels hoort erbij betaald parkeren bij. Vier vermiste Duitse jongens zijn vannacht teruggevonden op het station van Utrecht Centraal. Ze zijn daar gevonden door agenten en die hebben hun teruggebracht naar Duitsland. Want bij de grens nam de Duitse politie het over en die hebben de jongens thuis dan weer afgezet. En het wordt druk op de weg nu momenteel, nu de zomervakantie ook bij ons is begonnen. De meeste vertraging wordt dan ook nu verwacht op de routes naar het zuiden. Ook komen er veel Duitsers onze kant op voor het strand. En er zijn ook nog eens wegwerkzaamheden. Ten zuiden van Utrecht is de A27 dicht. En er wordt aan de weg gewerkt op de A1 naar Amsterdam. Nou, meer via onze app en op rtvutrecht.nl dan natuurlijk nog. Hè. Het weer, zon, wolken, droog, maximaal 26 graden. Morgen een beetje hetzelfde, maar dan 4 graden kouder.
1: Dankjewel, Casper. Tot straks weer. We kijken even naar de weg. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Nieuwegein. 5 kilometer, doe je 11 minuten over. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. 5 kilometer, 5 minuten rustig aan doen. En 14 minuten stilstand, ja, op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunette en Everdingen. 7 kilometer. Die file is 14 kilometer lang. Dus ben je weer op de hoogte.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
6: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
7: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Muziekplezier met Chris.

Ja, bekend van de spijkerbroekenreclame. Sam Cooke en Wonderful World hier bij Radio M Utrecht. Het is vrijdagmiddag. Je luistert naar Muziekplezier. Ik ben Chris. Gezellig dat je erbij bent. En dankjewel Klazien voor jouw ingestuurde bericht. Zojuist uit Vianen. Je wil graag horen de Everly Brothers met Devoted to You. En waarom? Ja, je schrijft, je bent pas vergeten als we het niet meer over je hebben. Bij deze nog een keertje, voor mijn man, die is in 1983 overleden op 38-jarige leeftijd, wat jong zeg. Of wil alsjeblieft de Everly Brothers willen draaien.

Ze noemen het ook wel eens het geredde plaatje. Want ja, dat gitaarriffje wat je hoort, dat lag al jaren op de plank. De zanger Tom Johnston die speelde het riedeltje puur als soundcheck om een beetje op te warmen tijdens repetities. Maar hij vond het zelf te eentonig en saai om daar iets verder mee te doen. Later werd het opgepakt en werd er een tekst bij geschreven. En binnen een uur was deze wereldhit geboren. Hoe kan het gaan zo in het leven? Het is vrijdagmiddag, het is bijna 1:15. Onderweg naar Gita Spannenburg met het weer. Wat gaat het worden vandaag of morgen? Het is vandaag toch weer een andere dag. Nou, je hoort het zometeen hier bij Radio.

0: Madonna, La Isla Bonita. Zo kwam Anne net zwingend de studio binnen. Wat een lekkere muziek. Zomer, ja. De zomer vier je met ons, hè. La Isla Bonita was dat. En we hebben zometeen nog Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. En die moet voor de hele redactie worden gedraaid. Nou ja. Zo, Gita.
1: Dag, Chris. Goedemiddag.
0: Daar zijn we weer.
1: Ja.
0: En ik was vanmorgen gekleed in een soort van Hawaii-bloesje, korte broek.
1: Zo. Ja. Slippers.
0: Ook. Slippers, ja. En om 7 uur met de hond aan het wandelen. En toen dacht ik, het is toch een beetje fris op dit tijdstip zo gekleed ook.
1: Het was, was goed fris. 'S ochtends een graadje of 14, 15. Het frisste moment van de dag heb je misschien meegepakt.
0: Ja.
1: Dus ook wel weer lekker, toch? Dat je het dus een beetje kil hebt weer eens.
0: Ja.
1: Het frisste moment van de dag heb je misschien meegepakt.
0: Ja.
1: Dus ook wel weer lekker, toch? Dat je het dus een beetje kil hebt weer eens.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen blij zijn met het weer even een paar dagen. Dat het misschien wat koeler wordt.
1: Maar?
0: Is. Maar ja, ik klaag er echt niet over. Ik kan er wel goed tegen. Maar ik snap het wel voor de anderen. Voor de overigen.
1: Jij bent wel een warm weerliefhebber.
0: Heerlijk.
1: Ja, dan heb je deze zomer tot nu toe echt prima zaken kunnen doen.
0: Ik ben een gelukkig man.
1: Ja. Veel mensen die van warmte houden, die hoor ik daar ook wel zeggen. Die zijn misschien ook bang van, is het nu straks voorbij? Nou, die zomer duurt er nog heel lang.
0: Ja.
1: En is het misschien een weekje, anderhalf week aan de frisse kant? Daarna ziet het er ook weer op dat het gewoon wel weer gaat opwarmen. Dus het is niet gezegd dat het nu het einde wordt ingezet. Het is nog maar 17 juli natuurlijk.
0: Ja, daarom. En in september komt er ook nog aan. Dat is meestal ook een warme maand. Dus ja.
1: Zeker. Ja. Vaak is dat een hele mooie maand. En ja, we grossieren natuurlijk in te warme maanden als wij het klimatologisch vergelijken met de afgelopen decennia. En wat dat betreft is het de komende dagen net een beetje frisser. Heeft alles te maken met een kleine winddraaiing. Ik bedoel, we hadden steeds een noordoostenwind, nu is die uit het noordwesten. Klein verschil, maar de oorsprong van onze lucht, zeg maar brongebied van onze lucht, ligt echt heel ergens anders. De lucht die zondag bij ons is, die zit nu bijvoorbeeld, of die was de afgelopen dagen, moet ik zeggen, zo'n beetje boven Groenland. Dus daar is gewoon een killere hoek. Wat dat betreft is het vandaag de warmste dag van de komende week, denk ik. Met vanmiddag 23 tot 26 graden. Nou, één tandje eraf. 22 tot 25 graden. Mm. Want de noordwestenwind is al opgestoken in het westen van Midden-Nederland. 22 graden. Hoe meer richting de Utrechtse Heuvelrug, nog de zomerse 25 graden.
0: Ja, ik vind het mooi. Ja,
1: nee, en zon.
0: We zijn natuurlijk gewend aan die hoge temperaturen. Dus dan klinkt 25, 26 van, nou ja, oké.
1: Ja, dat is dan
0: acceptabel.
1: Nou ja, is acceptabel, ja. Ja, dan ben ik benieuwd wat er van het weekend, wat je ervan zegt als het nog 20 tot 22 graden wordt.
0: Ja, dat wordt de winterjas weer aan, denk ik.
1: Ja. Lekker het water in, daar is het lekker warm. Nou, het is gewoon echt even een ander weertype. Ook misschien wel even moeten we weer acclimatiseren. Ik denk toch dat beide dagen, zowel de dag van morgen als zondag, met heel veel bewolking beginnen. Noordzeewolken, die liggen echt al klaar. Een paar honderd kilometer ten noorden van de Wadden. Gaan ook ontstaan boven de zuidelijke Noordzee. Dat trekt vannacht over ons heen. En morgen brandt de zon er wel gaten in. Maar daar is echt even tijd voor nodig. Morgenmiddag af en toe zon. 1, 22 graden. Een lokaal spettenbuitje. Kan ook. Maar het is allemaal heel klein bier. En zondag dan 20 graden als maximum. Ook dan een spettenbuitje. Veel bewolking. Denk zondag wat meer bewolking nog dan de zaterdag. Ja, wat dat betreft is het ineens bescheiden zomerweer.
0: Ja, maar ik ben dik tevreden hoor. Ik denk wel blij mogen zijn zo. Misschien iets meer regen zou ook wel goed zijn.
1: Ja, dan moeten we nog even. Dus als je een regendans even wilt doen op je slippers de komende dagen, dan wordt dat wel gewaardeerd.
0: Ja, ik weet niet of iedereen dat fijn vindt om te zien, Gita. Maar goed, hey, dankjewel. En vanmiddag ben je er weer bij Aard.
1: Zeker, ben ik weer.
0: Oké, goed weekend hè.
1: Goedjes.
0: Doeg.
1: Goed weekend.

0: Nou, ik weet zeker dat er één auto door Utrecht is gereden met het raampje open, met iemand erin die keihard heeft meegezongen met de zoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Radio M Utrecht Muziekkwartier gaat zometeen beginnen na het nieuws van 1 uur.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny. Wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan €11, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, dat is mooi. Ik zit even te rommelen, maakt niet uit. Jij bent er ook, dat is gezellig. En deze wordt niet afgespeeld. Heb je het regennieuws voor mij? Dat zou mooi zijn.
14: Ja, natuurlijk heb ik het regennieuws. Nou, mooi zo. Daar heb ik geen muziekje voor nodig, hoor. Bij Landor in Veenendaal gaan medewerkers volgende week weer staken. Deze keer een hele werkweek. Medewerkers willen afspraken maken voor als delen van de fabriek verhuisd naar Duitsland. In Utrecht is er voor 10.000 euro aangestolen spullen gevonden. Het lag in een auto en de bestuurder is opgepakt. Het was niet zijn eerste keer. En morgen dan komen er extra maatregelen bij de magazijnverkoop van de failliete woonwinkel Fonk. Eerder liep het uit de hand en daarom zijn er nu looproutes en bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden.
0: Dankjewel en tot straks om 14:30.
14: Tot zo.
0: Oké, een tweetal files die wat langer zijn dan normaal. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Nieuwegein. 5 kilometer, doe je 20 minuten over. En de laatste, de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en de A28 richting Amersfoort. 8 kilometer met 13 minuten vertraging.
9: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Hoi Judith.
17: Dag lieverd. Was het leuk op school?
16: Nee, we moesten stomme dingen doen.
17: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
19: De zomer vier je bij ons.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Muziekplezier met Chris

0: het is een cover uit 1952. Een jazz ballad was dat. Ingezongen door Nat King Cole, moet je nagaan. En dit werd weer in een fris jasje gestoken. Rock'n'roll, weer helemaal terug in de jaren 80. Elvin Stardust met Pretend. Hallo. Welkom bij Muziekplezier. Ik ben Chris in plaats van Joost. Joost die heeft vakantie, dus vandaar hoor je mij weer de komende weken. Eens even kijken. We hebben 1 kwartier Muziekplezier met daarin heerlijke plaatjes. Hey Ad, jij bent er ook bij.
1: Toch? Ja, goedemiddag.
0: Hi Ad, jij wil graag iets horen voor je kleindochter.
1: Ja, dat is de kleindochter van Anja. Anja die heeft 14 kleindochters.
0: Oh.
1: En die kwam af en toe bij ons vaak logeren. En dan vroeg ze altijd over wij dat plaatje draaiden. Dan gingen de handen in de lucht en dansen, want dat vond ze prachtig.
0: Hey, je zegt 1 van 14.
1: Ja.
0: Als die allemaal tegelijk komen, wordt het best druk bij jullie.
1: Dan wordt het best een beetje te.
0: Maar Anja wil heel graag horen Brabant van Guus Meeuwis, klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, gaan we ook doen. Dankjewel Ad voor je reactie. We gaan de plaat draaien.
1: Prima, dankjewel. Doei. Ik zie mijn kleindochter al voor me dansen, hoor.
0: Ja, die moet gaan dansen. Dat is ook heel mooi.
1: Ja, oké.
2: 1 kwartier. Muziekplezier.

Material Lover van Sienna Spyro. Wat een goede grote naam wordt dit binnenkort. Let maar op hoor. Doet een beetje denken aan, wat is het? Adele en Amy Winehouse bij elkaar, zo ongeveer. Nou, wij gaan onderweg naar het nieuws van 1:30. Met daarin niet alleen een ochtendje, maar een hele week gaat er niet gewerkt worden bij een fabriek in Veenendaal. Dat hoor je straks in het nieuws met Casper om 1:30.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Het is een paar minuten voor 1:30. Tijd voor het regionieuws met Casper. En bij Landtor in Veenendaal gaan medewerkers volgende week weer staken.
10: Ja, deze keer een hele werkweek. Medewerkers willen een sociaal plan nu de fabriek onderdelen wil verhuizen naar Duitsland. Het is er al langer onrustig bij het bedrijf. Het is al de 9e keer dat er een staking is. Bij het bedrijf maken ze onder meer spullen voor kabels. In Utrecht zijn extra maatregelen genomen voor de grote magazijnverkoop van woonwinkel Vonk. Die is failliet en bij de eerste verkoop was er een topdrukte met lange wachtrijen en verkeersproblemen. Dus wordt er vanmorgen ook weer duizenden koopjesjagers worden die verwacht. En is de winkel 2 keer zo groot als de vorige keer, zijn er nu ook looproutes en bezoekers moeten zich van tevoren aanmelden. Museum Vlehite heet vanaf nu Museum Amersfoort. De boel is verbouwd en daar hoort dan ook een nieuwe naam bij die beter past bij de stad. En ook is er een nieuwe vaste tentoonstelling, vertelt de conservator.
11: Amersfoortia heet hij en dat gaat over de geschiedenis van Amersfoort. Dus...
12: Want dat is de kern van het museum? De geschiedenis van Amersfoort?
11: Nee, de kern van het museum is dat we een stadsmuseum zijn. En dat gaat over Amersfoort, dat gaat over het verleden van Amersfoort, maar zeker ook over het heden. Als iemand binnenkomt, dan moet hij begrijpen hoe die stad in elkaar steekt, waar we vandaan komen. Dus we wilden een basis meegeven, een soort spoedcursus Amersfoort.
10: Je mag er vanaf nu ook terecht zonder ticket, dan kan je de terras op en koffie drinken. En na een korte achtervolging in Utrecht zijn er gestolen spullen gevonden in een auto. En die hadden zo'n waarde van 10.000 euro. De bestuurder die is opgepakt. Het was niet de eerste keer dat hij dat deed. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl natuurlijk. Hè. Het weer, zon, wolken, droog. Vanavond minder wind, vannacht meer wolken. En dan iets koeler dan vandaag, een graad of 22.
9: Dankjewel Casper, tot straks weer. We kijken even naar de weg. We hebben er 3... die wat vertraging zorgen, de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Utrecht Leidse Rijn en Nieuwegein 5 kilometer, doe je 6 minuten over. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen De Meren en Nieuwebrug 9 kilometer, 13 minuten door een kapotte auto. De rechter rijstrook is daar dicht. En de laatste op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert. Na de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen 8 kilometer, 13 minuten.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Dit
0: is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip.
16: Muziekplezier met Chris.

Hobby Horse en Summertime, Summertime. Ja, het is 2:05. Ik zit even in de prijzenkast te kijken. Maar het schort is eruit gehaald deze week. Maar de sokken zijn weer terug. En dat de temperatuur toch een beetje minder is. Mocht je een prijs winnen aankomende week, dus vanaf maandag van 20 tot en met 24 juli... dan doe je ook mee met een ander spelletje en win een safarivaart voor twee personen op het Blauwe Beverschip. Dus je wint een prijs bij een van onze reguliere programma's en dan ga je ook in die hoge hoed, zeg maar. En wie weet ga je dan ook een mooie vaart maken op het Blauwe Beverschip. Ja, nou, het is 2:06. Het is vrijdagmiddag. Je luistert naar Muziekplezier. Met zometeen nog Share and Believe. En dit is Lionel Richie met Hello.

Cher met Believe op Radio M Utrecht met het autotune stemmetje. Dat was toen een soort van experiment. Ze zag het ook helemaal niet zitten. Maar toch wel een hele grote hit geworden voor haar. Ja, zometeen gaan we het hebben over het weer. Wat gaat het vandaag doen? En de komende dagen? Kunnen we nog lekker naar het strand? Of moeten we de paraplu erbij halen? Je hoort het zometeen.

Alessi Brothers en All For A Reason. Radio M Utrecht vrijdagmiddag. Hoe gaat je weekend eruit zien? Ga nog leuke dingen doen? Laat dat eens even weten via de app van RTV Utrecht. Of nog even snel een verzoekplaat indienen. Dat kan ook nog via het verzoekplatenformulier. En die vind je op radio.mutrecht.nl. Nou, eens even kijken. Vanmiddag kunnen er in het noorden en oosten lokaal stapelwolken gaan uitgroeien tot een bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. Temperatuur 21 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond blijft het droog en op de meeste plaatsen ook zonnig. Vanavond, eens even kijken, een lokaal spatje regen. Maar kan niet zoveel voorstellen. Morgenochtend is er veel bewolking. Uit die bewolking kan ook wat motregen vallen. Temperatuur loopt morgen op tot zo'n 25 graden. En deze is voor Patrick en Chantal. Rick Astley.

gaat het snel, hè, op zo'n vrijdagmiddag. Ja, muziekplezier. Morgen zijn we er gelukkig weer om diezelfde reden eigenlijk. Omdat we het niet allemaal kunnen behappen in één uitzending. En zondag ook nog. Joost die heeft vakantie, dus moet helemaal goed komen. En straks ook weer retour van weg geweest. Erwin Peters, je hoort hem met Pluk de Middag. Met daarin weer een hele lekkere Pluk de Plaat. Ik heb hem net beluisterd, maar ik zou hem zo op een cd'tje zetten. Heerlijk. The Time Bandits, I'm Shooting Love. Tot morgen.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
0: Heeft ruimte? Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
9: Zometeen, en ze geven al kopjes. ABBA staat voor je klaar. Eerste verkeersinformatie. En je krijgt de meldingen vanaf 15 minuten. Dat zijn er genoeg in dit geval. Dat zijn er wel geteld 3. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Everdingen. 17 minuten vertraging. De A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, 23. En de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Ouderijn en Nieuwebrug. Daar staat een auto met pannen. Pech, dat is zo lullig als je daar staat. Want de rechte rijstrook is daar dicht en het zorgt voor 18 minuten extra reistijd.
10: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken, klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.

Het heeft heel lang geduurd voordat ik me realiseerde dat het ABBA was. Ik vond het helemaal niet ABBA-esk. En toch is het dat. In 1975 is het ABBA bij Radio M Utrecht. Goedemiddag, ik ben er weer. Nou, ik heb je gemist. Privéomstandigheden, bla bla bla. Ik zal je er verder rest niet mee lastig vallen. Maar ik ben blij dat ik weer samen met jou de middag mag plukken. Oh, trouwens, over ABBA met Honey Honey. Moet je voorstellen, de metronoomstudio's in Stockholm, legendarisch. Agneta en Annefried moesten zingen, maar ook echt hartstikke dicht op elkaar. En Agneta die kreeg zo'n slappe lach die middag, dat ze de microfoon standaard omver liep. En producer, die hoorde dat giecheltje aan het einde. Daarvan, nee, dat laat ik erin, veel te vrolijk om weg te gooien. Dat hoor je dan in dat liedje. Nou, goedemiddag, ik ben Erwin, daar zijn we weer. Lekker zwoel buiten, kalm, klam, beetje vrijdagmiddag, weekend hangt al een beetje in de lucht. En we gaan even helemaal niks, we gaan wegdromen. De vraag van vandaag is, oké, als ik zeg picknicken, wat zie je dan meteen voor je als je denkt aan picknicken van vroeger? Denk je nog aan het zweetkaassyndroom? Zo'n boterham met kaas, uren in die folie. Kijk, dat is zo'n warme tas. En dan pak je hem uit en dat is geen kaas meer. Het is gewoon een soort van plastic geworden. Vastgesmolten aan de folie. Of die ranja. Die lauwe ranja-explosie. Oh ja, zo'n plastic wit bekertje. Helemaal plakkerig van de hitte. En binnen no time zit er een hele lege mieren in te zwemmen. Nou, dat soort dingen. Anekdotes, laat het komen. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan, mocht je dat onverhoopt voor het eerst doen. Via de app van RTV Utrecht is hartstikke gratis te downloaden. Dan kun je nog veel meer dingen mee. Maar je kunt ook de studio appen. Rechtsboven app ons.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Wat een plaat, hè? Het zijn broers Perez, klamme studio in Parijs, funk, disco, vroege hip-hop, alles door elkaar. En dat ratelende percussiegeluid wat je hoort, dat is gewoon geïmproviseerd, hè? Dat vind ik zo mooi. Die technicus die zat dus met een handvol droge erwten in een koekjestrommel heen en weer geschud voor de microfoon. Grappig. Het is Paris Latino was dat. De zomer van 1984, Bandelero. Daar is wat op gedanst, zeg, hé, in discotheek Cartouche in Utrecht.

Ik neem een heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een ander jasje en in een andere taal. Ik had het eerst in het Duits gedaan. Ik denk, nou, dat is te moeilijk. En nu in het Nederlands. Het is een totaal andere melodie. Je voelt hem al aankomen. Jij raadt het originele nummer en de artiest. Als je denkt te weten wat het origineel is, stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan het makkelijkste, mocht je het onverhoopt voor de allereerste keer doen, via de app van RTV Utrecht rechtsboven. App ons. Wat is het originele titel en artiest van dit liedje?

Is wel te doen, toch? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Wat ik al zei, mocht je het onverhoopt voor de allereerste keer doen, doe het dan via de app, rechtsboven app ons. Oh ja, en want in het prijzenpakket zitten ook de sokken. En als ik je zo meteen aan de telefoon heb, dan als ik je aan de telefoon heb, dan mag je, en je hebt het antwoord goed, mag je uitzoeken. Waaronder dus de sokken. De originele titel en artiest, daar zijn we naar op zoek. En dit is Bonnie Tyler. En het liedje

kunt nog meedingen. En als ik je zo meteen een telefoon heb, dan mag je uitzoeken. Want zo meteen de oplossing van Pluk de Plaat. Voor die tijd heb je gehoord Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. En zo meteen zit hier Casper Kooi met het regennieuws. En daarin onder andere van uitstel komt afstel. Dat hoor je wel eens. En in Amersfoort wordt betaald parkeren bij het Soester Kwartier uitgesteld. Dat en meer over een paar tellen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Het is op 5 seconden na is het precies 2:30. Ik wist niet dat ik het in me had. Casper Kooij zit hier. Casper, het regionieuws begint heel logischerwijs in Spanje. Vertel.
7: Jeugdbeschermingsorganisatie Safe uit Utrecht heeft jarenlang kwetsbare jongeren in Spanje geplaatst zonder dat het mocht. Dat meldt Nieuwsuur. Spaanse autoriteiten gaven er geen vergunning voor en ook de rechter bepaalde dat het niet mocht. Toch ging Safe ermee door, volgens hen omdat er in Nederland geen goede zorgplekken waren. In Amersfoort moeten bewoners van het Soesterkwartier pas vanaf oktober volgend jaar betalen voor het parkeren. Eerst was de planning nog in mei, maar de gemeenteraad wil eerst meer tijd nemen om met de bewoners hierover te praten. Er komt nieuwbouw en volgens regels hoort daar betaald parkeren bij. De NS waarschuwt voor grote hinder als vakbond FNV een 24-uur staking op het spoor doorzet. Volgens de NS raakt zo'n actie veel meer reizigers dan bij de eerdere stakingen die alleen in de ochtend was. Je hoort de voorzitter van FNV.
8: Ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
7: FNV is boos om bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Ook komen er na de vakantie acties bij de overheid, haven, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. ROC Midden-Nederland in Utrecht krijgt als eerste mbo-opleiding een echte bibliotheek op school. De eerste studenten met een eigen bieb zijn die voor kinderopvang en onderwijs, en later komen er nog twee andere opleidingen bij. De Bibliotheek Utrecht zorgt voor de goed gevulde boekenkasten en komt ook helpen lezen te promoten, ook buiten het vak Nederlands. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Het weer dan nog, zon, wolken droog, vanavond minder wind, vannacht meer wolken. Het morgen wordt het iets koeler dan vandaag.
6: Rustig. Wat sloopt hier nou net? Wat was dat?
7: Ik drukte op een knopje en dat knopje zit los en dat hoorde je. Dan hoorde je hem vallen, dus ja, ik weet niet.
6: Ik dacht iets een tand of zo.
7: Nee, het is geen tand, maar ik ben benieuwd of het knopje volgend uur het wel doet.
6: Maar blijkt niet op de rode knopje. Zo, dat was wel, ja, het was wel satisfying. Het was altijd een nodige agressie dat het de knoppen
7: er vanaf spatten.
6: Dat gezicht van jou. Oké, dankjewel Casper, tot straks. En dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Je krijgt van mij de meldingen vanaf 15 minuten. Er staat A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoppen de Oude Rijn en Culemborg 17 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch

0: van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Nou, opnemen dan hoor. Paulina, ik bel jou. Paulina. Je hoort Paulina. Ik bel jou. Je wordt gebeld door je vrienden van Radio M.
1: Dit is de Hollands Nieuwe Voicemail van 061.
0: Oh, nee. Daar gaan we. Nou, ik ga het gewoon... Ik probeer het altijd nog een keer. Attentie voor Paulina. Jij had geappt voor Pluk de Plaat. En ik ga je nu nog één keer bellen. En anders dan... Neem nou op. Neem nou op, op. Zo, Pluk de Plaat. Ja... Ja, want anders, Paulina, dan ga ik niet je, ik ga niet voicemail inspreken van, oh, je had kunnen winnen, maar dat vind ik niet leuk. Dus, nou, hoe is het met je? Gaat het goed? Ik ben weer terug van weg geweest. Voelt fijn om hier te zitten. Nou, Paulina, ik geef het op. Ach. Je had het antwoord in ieder geval goed. Ja. Helaas. Oh, nou ja. Volgende keer beter, Paulina. Mocht je dit horen of mocht iemand anders je kennen en je hoort... Oh, Paulina, je bent gebeld. Ja. Nou, dan heeft de volgende kandidaat succes. Tenminste, als hij er wel opneemt. Dan gaan we vanzelf horen. Zo. Hallo?
2: Hallo?
0: Spreek met Pieter.
2: Ja.
0: Hey, Pieter met Erwin, Radio bij Utrecht.
2: Ah, leuk.
0: Hé, hey, ja, leuk. Nou ja, je hebt, ik weet niet of het een beetje volgt, maar je hebt mazzel, want de andere kandidaat nam niet op.
2: Oh, nou ja, ik heb dan maar geappt.
0: Nee, dat weet ik. Daarvoor bel ik ook. Maar Pieter, vertel. Voordat je het antwoord gaat geven hoor. Maar we hebben het ook. Heb jij iets met. Picknicken? Ben je gepicknickt vroeger of zo? Of nu? Of...
2: Nou, regelmatig. Vroeger ja, eigenlijk. Ja,
0: wat kun je nog. Als ik vraag, wat voor een picknickkleed zie je dan voor je? Ik heb het al een paar mensen gevraagd. Wat voor een soort picknickkleed zie je voor je? Hoe ziet dat eruit?
2: Meestal een simpel. Een soort rietenmatje eigenlijk meer.
0: Een rietenmatje? Oh ja, de meeste mensen zien zo'n met allemaal mooie lijntjes op. Weet je, zo'n ruiten, weet je wel, van die gekleurde ruitjes op zo'n. Op een picknickkleedje. Allemaal een beetje hetzelfde idee. Maar ik. Verhaal. Echt, moet je luisteren, het is ook echt gebeurd. Een man die had dus alles uit de kast getrokken om zijn vriendin ten huwelijk te vragen tijdens een picknick in het Wilhelminapark in Utrecht. Dus hij ging op één knie, pakte de ring, hield een emotioneel betoog en precies op dat moment kwam er een loslopende Deense dog aanrennen die de picknickmand aanzag voor een boom. En zijn hele blaas leegde over de vers gebakken croissants. Moraal van, ja, ze zijn gelukkig wel, ja, maar de mand kon meteen de container in. Dus ik, ja... Dat is een verhaal wat je nooit meer vergeet, volgens mij, als je dat heeft gebeurd. Pieter, ik wou zeggen leuk dat je belt, maar ik belde jou. Paulina heeft, die nam niet op en ik probeer het altijd twee keer. Even voor dit antwoord geeft, hè. Hoe moeilijk was die van een schaal 1 op 10? Was die goed te doen?
2: Toen ik het woordje, zeg maar, wat regelmatig terugkomt van de tekst aan.
0: Ja.
2: Zonder het antwoord te geven. Dan denk je, oh ja, dat is dat.
0: Oké. Oh, Paulina die stuurt... Oh, sorry, er was iemand aan de deur. Jammer. Nou, mij hoef je niet sorry te zeggen, lieve schat. Ik vind het gewoon lullig voor jou, Paulina. Maar leuk voor Pieter, want even de opgave. Dit even een klein stukje, want ja. Ja, ondertussen Polonaise.

0: En Pieter, wat is de originele titelartiest? Wat wordt het?
1: Yes sir, I can boekie van Baccarat.
0: Ja! En we hebben een winnaar. Van harte gefeliciteerd, Pieter. Dat is hem inderdaad. Even kijken. Nou, jij mag uitzoeken. We hebben de prijzen voor deze week zijn waar jij mag kiezen. Dubbele punt, een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of sokken.
1: Doe het puzzelboekje maar.
0: Echt, oh, mensen worden gek, jongen, nu. Want iedereen kiest die sokken. En jij kiest, maar nee, een puzzelboekje. Ja,
1: maar, hè? Die sokken zie je niet.
0: Nou ja, dat ligt eraan. Ja, maar ze zijn. Maar nee, maar je moet een puzzelboekje gaan we noteren. Dat doen we.
1: Okay.
0: Jij mag uitzoeken. Blijf even hangen, dan ga ik even je gegevens noteren. En dan gaan we het origineel draaien van Baccarat. Yes, sir, I can boogie.
2: De zomer vier je bij ons.

0: Met Pauline.
1: Oh, nou, met Erwin, Radio M. Wat?
0: Hi.
1: Hi. Nou, wat was dat nou
0: wat,
1: net, joh?
0: Wat stom, hè?
1: Nou, ja. Wat stom. Je had ook het goede antwoord voor Pluk de Plaat, hè? Yes, Sir, ik en Boogie van Baccara. En ik heb je twee keer gebeld. En wie stond er nou? Jij zei, ja, sorry, er was iemand aan de deur. Maar wie was het?
0: Een collecte.
1: Je hebt wel wat gegeven. Wat voor collecte
0: ja,
1: was het?
0: Ja, dat doe ik altijd, ja.
1: Wat voor collecte was het?
0: De zwerfkeien. Zal het daarop houden?
1: Je weet niet eens wat voor goed doel het was.
0: Nee, wat was het van Kika?
1: Oh, volgens mij, maar het kan ook iets anders zijn.
0: Nou ja, weet je, ik geef altijd snel en dan zijn ze snel dan weg en ik hoorde die telefoon. Ik denk, oh, ik moet snel zijn.
1: Nou, lieve schat, maar dat duurde echt... Nou, ik weet niet wat jij snel noemt hoor, maar ik heb twee keer gebeld en heel lang over laten gaan. Daar zat toch echt wel een paar minuten tussen. Dus hebben ze je ook nog aan de telefoon gehouden? Nog? Of tenminste, hebben ze...
0: Nee, dat hoor ik natuurlijk niet. Ik sta wat verder weg.
1: Ik vind dat altijd zo lullig als het dan gebeurt en zo. In dit geval heb je gegeven, Kika, in ieder geval iets, een goed doel. Niet voor de zwerfkeien, je bent niet opgelicht. Ook omdat je een gegeven hebt, een goed doel. Weet je wat? Ik belde jou als eerste natuurlijk ook, hè, voor het... Ik vind, Paulina, jij mag ook uitzoeken. Ik vind... alles bij elkaar genomen doen we niet vaak. Weet je, soms... Ik heb het wel vaker gedaan. Als mensen er echt niks aan konden doen. Het is nooit onwil. Maar in dit geval...
0: Vind ik hartstikke leuk.
1: Uitzoeken. Je mag kiezen uit een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltrasje of sokken, zeg maar.
0: Ja, dan ga ik natuurlijk voor die sokken.
1: De sokken. Nou, blijf hangen. Ze komen eraan.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Af en toe slaap je hier.

Legendarisch Fleetwood Mac Dreams bij Radio M Utrecht. Daarvoor hoorde je Jeroen van der Boom en Luchtballon. Als je mee hebt gedaan met Pluk de Plaat, dank je wel daarvoor als je niet gewonnen hebt. Zometeen na 3 uur spelen we rond 3:30 beginnen we met het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen. Met een overeenkomst, met 1 overeenkomst. En heb ik je dan aan de telefoon, dan mag je ook uitzoeken. Neem dan wel de telefoon op. En voor je klaar staat, over een paar tellen ook zij geven al kopjes. De Dexys Midnight Runners.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. Vier van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van twee voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag, omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had twee agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Je krijgt van mij de meldingen van 15 minuten of meer. Nou, dan val je meteen met de neus in de boter. Even kijken hoor. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Een vertraging van 25 minuten. Je hebt al een Bos boven Bos. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel daar 40 minuten. En A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Lunette en Hagestein door wegwerkzaamheden daar 15 minuten.
8: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: Dit is een uittip.
10: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
9: Dit was een uittip.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: De zomer vier je bij ons.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Pluk de middag met Erwin Peters.

Karen uit Zeist, die app net. Hey Erwin, mijn ultieme herinneringen met picknicken. Mijn moeder met zo'n antieke Curver coolbox. Oranje deksel, cool elementen. En na een half uur al lauw. Boterhammen met leverpastei begonnen te smelten. Het rook verschrikkelijk, maar we aten het vroeger dapper op. Prachtig. En dat is de vraag, hè. Als je denkt aan picknicken vroeger, waar denk je dan? Wat is het eerste wat je te binnen schiet? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Hoor je zo meteen Ace of Base? En die hoor je na

Radio Gaga. De Queen met Queen bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Ik ben Erwin en dit is Geplukte Middag op deze vrijdag, de 17e juli. En we hebben het dus over picknicken. Picknicken, ja. Want als je denkt aan picknicken, hè, ik bedoel, wat zie je meteen voor je als je denkt aan picknicken van vroeger? Dat picknicken, dat is toch een bijzonder fenomeen. Hè? Want je zit op de grond. Waarom we dan op de grond willen zitten, daar is onderzoek naar gedaan. Hè, er staat een lekkere terrasstoel en toch ga je liever op de grond zitten. Waarom is dat? Aarding, zeggen ze. Blote voeten in het gras, je lijf denkt oké, veilig. Hartslag gaat omlaag, humeur gaat omhoog. Dat kriebelende gras onder je tenen, gratis therapie, gewoon in het park. Weet je dat er een regel is? De ongeschreven regel. Hoe dicht mag je met je kleedje naast een vreemde gaan zitten in het park? En er is een regel voor, hoor, echt serieus. 4 meter. Het is net zoals bij het zwembad met die handdoekjes. Kom je dichterbij, dan wordt het ongemakkelijk. En de grootste ergernis van iedereen: vliegende servetjes. Geen steentje erop, geen flesje. En de hele buurt rent achter jouw plastic bekertje aan. Dat soort dingen. En de vraag is dus, ja, als je denkt aan een picknicken vroeger, wat denk je dan aan? Ja. En stel je voor, hé, je zit je lekker te genieten. Er komt een verhaal binnen. Je zit lekker te genieten van een luxe wrap met carpaccio. En in één keer voel je een warme adem in je nek. En voordat je kunt omkijken, springt er een enorme golden retriever vandoor met jouw wrap in zijn bek. En de eigenaar die riep nog heel optimistisch vanaf 50 meter... Dat doet hij anders nooit, hoor. Ja, bedankt, hè. Wat zie je meteen weer voor je als je denkt aan het picknicken van vroeger? Dank je wel voor je app. Jaap van Est, die weet het nog precies. Eerst bij alle ouders langs om iets lekkers los te krijgen. En pas als er volgens de kinderen voldoende was gescoord, dan ging de hele handel de wei in. Oh, dat snap ik wel. Kleedje neer, eten erop. En binnen de kortste keren was natuurlijk alles op. Waarna ze dus veel eerder thuis kwamen dan hun moeders hadden gehoopt. Ja, en die hadden gerekend op een volledige middag rust, kregen ze na 3 kwartier de complete jeugd weer terug. En Marion Brouwer die ziet juist een geruite pleet. Ja, een geruite pleet. Inderdaad, zo. In het Amsterdamse bos boterhammen met aardbeien, chocolademelk, bloemetjes plukken, zwemmen, dobberen op een luchtbed en verbrande schouders. Ja, en dat hoorde er blijkbaar ook bij. Hè? Zonnebrand was er vermoedelijk wel, maar die stond thuis, hè, naast de stoelen. En Helma Heikamp die herinnert zich een donkerblauw kleed met strepen en een thermoskan koffie voor de ouders. Dat vind ik toch mooi. Weet je, als kind limonade, als ouders koffie. Iedereen zijn eigen overlevingspakket. Maar niet iedereen die krijgt warme gevoelens bij een kleedje in het gras. Gerdy Groeneveld die reageert met precies 1 woord. Mieren. Klaar, meer hoef je soms ook niet te zeggen. Marco Vlieger die maakt het nog iets persoonlijker. Die zegt, muggen beten op plekken waar je ze niet wil hebben. Ja, daar ga ik verder geen beeld bij maken. Dan mag iedereen thuis zelf doen. Ja, ja, dankjewel. Er komt nog meer, hoor. Dus vraag aan jou is, wat zie je meteen weer voor je als je denkt aan picknicken van vroeger? Laat het je vrienden van Radio M Utrecht weten. Stuur een berichtje via de app bijvoorbeeld van RTV Utrecht. Rechtsboven app ons komt het hier in de studio. Later onder

0: Hatshee. Dat was gezellig, dames en heren, andere haasjes. En aan de bol. Zometeen hier bij Radio M Utrecht, Elvis Presley. In de ghetto. En daarvoor heb ik natuurlijk ook nog het... Het regennieuws in Utrecht. Er zijn extra maatregelen genomen bij de verkoop van spullen van een failliet bedrijf. Er worden duizenden koopjesjagers verwacht. En Casper die gaat je er alles over vertellen en meer.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Het is 2 minuten over 3:30. Casper Kooi zit hier. Casper, bij Lantor in Veenendaal gaan medewerkers volgende week weer staken.
8: Ja,
0: hier.
8: En deze keer doen ze dat een hele werkweek. Medewerkers willen een sociaal plan nu de fabriek onderdelen wil verhuizen naar Duitsland. Het is er al lange onrustig bij het bedrijf. Het is al de 9e staking. Bij het bedrijf maken ze onder meer spullen voor kabels. In Utrecht zijn extra maatregelen genomen voor de grote

0: Laat hij zijn tanden zien. Hij sliep in de slaapkamer waar alles uitgeblazen werd. Hij had er meer last van dan mij en hij kan niet vertellen wat aan de hand is. Soms heb ik de neiging om te denken ik wil verhuizen, ook voor Tommy.
1: Ja, 3 panden aan de Visserssteeg zijn intussen gesloopt. Moest deze hebben. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nog het weer dan nog.
2: Je kijkt me helemaal verschrikt aan. Heb je weer zo'n knop? Vorige uur had je knop in je handen en zo. Maar je kijkt me weer met diezelfde blik aan. Maar...
1: Ik zat op de verkeerde knop te
2: drukken. Oh, ja, okay, ja.
1: Maar je had het niet door, hè?
2: Nee.
1: Gelukkig.
2: Laat het vooral ook niet benoemen. Nee, maar hij is toch wel heel begrijpelijk.
1: Hij is toch heel
2: begrijpelijk. Okay. Ja.
1: Het weer is ook nog heel zon, wolken, droog. Vanavond minder wind. Vannacht meer wolken. En dan iets koeler dan vandaag. Een graad of 22.
2: Oké, okay, let op dit knopje zo.
1: Ja, netjes.
2: Oké. En dan de verkeersinformatie. Je krijgt de meldingen vanaf 10 minuten. Nou, je krijgt het meteen voor je kiezen. Dan ook de A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Dus een knooppunt Oude Rijn en de afrit Kerkdriel. 49 minuten. Wel na 27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen knooppunt Lunetten, knooppunt Everdingen door wegwerkzaamheden. Daar 10 minuten. En langer op de N233, dat is Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Kesteren. 20 minuten extra reistijd.
3: Hoi Judith.
4: Dag lieverd. Was het leuk op school?
3: Nee, we moesten stomme dingen doen.
4: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Utrecht en omstreken.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Pluk de middag met Erwin Peter.
2: Ja.

Elke keer als ik deze plaat hoor, maakt niet uit wanneer. Ik krijg er altijd kippenvel van. Het is Elvis Presley bij Radio M Utrecht en in de ghetto. Ja, dit is tijd voor het spelletje. Het spelletje 3 voor 4. Dit is jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zitten in hetzelfde woordje of het onderwerp in de titel. Kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ik heb een klein grapje ingedaan. Ben benieuwd of je hem eruit pikt. Ben je er klaar voor? 3 platen. 3 aanwijzingen noemen we dat. En dit is aanwijzing nummer 1.

Dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij Vrienden van Radio App Utrecht. Dat zijn dus 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je nou een idee hebben, hè, hou hem dan niet voor jezelf. Stuur het naar de studio van Radio App Utrecht. Een WhatsApp bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht rechtsboven. App ons. 3 platen, 3 aanwijzingen. Je hebt er 1 gehad. Dat betekent dat dit is aanwijzing 2.

Ja, dit is Radio M Utrecht. En het was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. 3 plaatsen met 1 overeenkomst. Nou, ik had het niet verwacht, maar ik denk, nou, deze was heel pittig. Maar er komen al goede antwoorden binnen. Dat wil nog helemaal niks zeggen, want we hebben nog 1 aanwijzing te gaan. Want dat was pas aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. 3 plaatsen met 1 overeenkomst. Oké, bij deze derde wordt het helemaal duidelijk. Als je denkt te weten, je stuur gewoon een berichtje. En die denkt van ja, en ik word toch nooit gebeld. Je weet het nooit. Niet geschoten is altijd mis. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Na aanwijzing. Tijdens aanwijzing. Nummer 3.

0: Met Rob Ezemer.
1: Goedemiddag, Rob Ezemer. U spreekt met Erwin Peters, Radio M Utrecht. Goedemiddag.
0: Dag meneer Erwin Peters.
1: Dag meneer Rob Ezemer. Hallo, goedemiddag. Je zag niet wie er bellen. Wat neem jij formeel de telefoon op?
0: Ja, ik ben transportondernemer. Hè. Ik kan ook een klant zijn.
1: Ja, oh, je ziet, oh, jij denkt van, hey, RTV Utrecht, een klant? Nee. Ja, Rob, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Erwin.
1: Goedemiddag, Rob. Je bent aan het transporteren ook. Jezelf of nog iets anders?
0: Ook, ja. Inclusief mezelf, want ik wil ook graag thuis komen. Laatste ritje naar huis toe.
1: Oh, dus, wat vervoer je?
0: Zand.
1: Oh, je hebt zo'n grote kiepwagen ook, of niet? Of is het niet zo'n
0: kiepwagen? Ja, klopt precies wat je zegt. Ja,
1: het is een kiepwagen goed. Die ook kan kiepen, dus?
0: Nou, dat is wel verstandig. Anders moet ik eruit scheppen.
1: Het laatst kwam mijn zoontje van 18, die vindt YouTube fantastisch. En die kwam aan met zo'n kiepwagen die vergeten was terug te kiepen. Weet je wel? Dus die reed met die bak omhoog, reed hij tegen een brug aan.
0: Dat is niet verstandig. Nee,
1: ik neem aan dat er toch in de cabine waarschuwingssignalen zijn. Hey, je kiepding staat nog op hoog.
0: In principe wel. Bij sommigen wel, bij sommigen niet. Het zijn allemaal opties, Erwin. En opties moeten betaald worden. De ene heeft er wel voor over. En de ander die zegt, chauffeur, goed opletten, kerel.
1: Ja, dat lijkt mij toch ook wel, ja.
0: Ja, toch? Ja. Ja, het werkt aan twee kanten, hè. Ja.
1: Oh, ik ga die grap maken die altijd gemaakt wordt. Nou, Rob, even zand erover.
0: Geweldig,
1: zo,
0: kerel. Ja,
1: ja, heel van die mensen die denken dan ook originele grap te maken, waarschijnlijk.
0: Nee, dat is het.
1: Ja.
0: Heel erg.
1: Ja, slijmbal.
0: Er zijn er een heleboel. Die kennen hem niet. Nee.
1: Oh. Dus daarom, nee, maar jij wel. Rob, ze kunnen bij ons veel zand erover. Hè? Nee, dat bedoel ik. Rob, je stuurt dan en via de app. En ik heb ook gemaild. En je wilde even toedoen dat je hem wel heel snel wist.
0: Nee, dat komt alleen maar door jou. Want als jij dit spelletje doet, dan moet je precies andersom denken als dat Jos het spelletje doet. Jos is super voorspelbaar. En jij bent precies het tegenovergestelde. Oh, dus ik denk, nou,
1: dan klink je als mijn ex-vriendin. Ja, die zegt dat ook altijd.
0: Oh, is dat zo? Dat zijn jouw woorden, hè?
1: Is het zo? Oh, nee, ik vond het grappig. Ik probeer me wel een beetje op verkeerde. Ik vond deze heel grappig. Want laten we het even op gaan lossen. Want 3 voor 4, 3 plaatsen met één overeenkomst. Wat was de overeenkomst? Ja.
0: Tuin heb ik
1: achter. Ja, tuin. Want ja, ik denk van, nou, ik ben benieuwd of ze me oppikken. Maar wanneer wist jij het? Weet jij nog welke platen? Begon met.
0: Ja, daarom zeg ik, let op het tijdstip. En je had dus de eerste. En toen dacht ik, dat is die mevrouw Savage Garden.
1: Savage Garden, denk, ja.
0: Ja, ik denk, nou, dat kan maar één ding wezen bij Erwin. Dat is tuin. En ik denk, de rest. Ik had verwacht Jan Smit, tuintje in mijn hart. Had ik ook nog verwacht.
1: Oh, ja. Maar dat kan niet. Boris Gardner. Snap je?
0: Ja, ook. Ja, en de Roof Garden van El Duro.
1: Ja, en Gardner, ik vond het heel grappig. De tuinier. Ja, weet je, tuinieren. Boris Gardner. I wanna wake up with you. Dus daarom, het werd een kleine grapje. Maar ja, oh, je had hem wel bij de eerste. Savage Garden. Oh, dat kan maar één ding zijn. Ja.
0: Daarom zei ik al tegen je, let op het tijdstip. Dat was geloof ik na een minuut al.
1: Ja, oké. Jij zegt over Jos dat het voorspelbaar is, maar ik blijkbaar ook. Dus dan gaan we morgen doen we weer een nieuwe ronde. Dan ga ik morgen nog minder voorspelbaar proberen te zijn.
0: Ik ga luisteren.
1: Ja, je mag altijd meedoen natuurlijk. Want in dit geval mag je ook uitzoeken. Je mag een shopper, een puzzelboekje, een notitieboekje, een koeltasje of sokken.
0: Ja, de laatste alsjeblieft, ja.
1: De sokken, ja, de natuurlijk. Sokken, ja. Jij bent natuurlijk een man met smaak, dat hoor je zo al, ja.
0: Dat weet ik niet, maar de eerste paar is op, die zijn vallen de gaten in. Dus nieuwe, dat is heel fijn.
1: Ja, je krijgt er 2, hè? Dat is mooi, hè? Ja, die grappen.
0: Dat is niet verkeerd.
1: Nee. Hey, wens je vast, en we gaan erop sturen. Blijf even hangen voor je gegevens. Wens ik jou

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Hè? Dit was het NOS Journaal.
6: Ik dacht even dat hij zei 19. 19 graden? Zei hij dat? Ja, ik ben... Zijn jullie dat echt of niet? 19 tot 23. Oh, 19. Nou, oké. Dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Je krijgt van mij de meldingen vanaf 15 minuten of langer. 19. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld. Daar 21 minuten vertraging. Dan een lange op de A2. Dus Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn. Het zal Bommel 42 minuten. Heel veel succes. En dan iets korter op de N233. Dat is Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen. 16 minuten extra reistijd.
7: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
8: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd.

0: laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.
2: Radio 1 Utrecht. Vakantie, man.
3: Ben ik op rij?

Dusty Springfield samen met de Pet Shop Boys 1990 en dan in private. En dan heet je gewoon Dusty Springfield. Heb je zo'n carrière op dat moment al achter de rug, ben je gewoon groot. En dan moet ze met de Pet Shop Boys gaan opnemen. En dat is zo zenuwachtig was hij in de studio. Dat Neil Tennant, een van die gasten van de Pet Shop Boys, die liet de cabine verduisteren. 50 vanierkaarsen erbij voor die veilige intieme sfeer. Was meteen niet meer verduisterd. Hoe zou dat gebeuren?

Wat zie je meteen weer voor je als je denkt aan picknicken van vroeger? Stuur een berichtje naar de studio van Radio Web Utrecht. Dat kan via de app rechtsboven App ons. Komt het hier terecht. Goedemiddag. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

In mijn hoofd hoor ik altijd, toen was geluk heel gewoon. Het was origineel, het Gilbert O'Sullivan bij Radio M Utrecht. En het zit Alone Again Naturally. En dankjewel voor je bericht. Oh ja, daarvoor hoorde je trouwens Cirque du Soleil. Nee, Route du Soleil van Wolter Kroes, moet je je voorstellen. Splinternieuwe studio, hè, Wolter Kroes. Wolter zo enthousiast tijdens het inzingen dat hij een kratje frisdrank struikelde hij overheen. Doffe klap. Op het nippertje uit de mix gesneden. Hij lachte het weg en zong de track feilloos af. Dat is de man in feilloos. Maar ja, feilloos, dat hoorde je ook gewoon. Maar wat zie je meteen weer voor je als je denkt aan picknicken van vroeger? Ingrid van Schaik die noemt picknicken één grove, toffe ellende. Je zit nooit lekker, de mieren die eten sneller je broodje op dan jij. En je moet ook nog eens een keer zo'n zware man mee sjouwen. Thuis, zegt Ingrid, heb je stoelen, een tafel, een koelkast en als het goed is geen mieren. Dat als het goed is, vind ik trouwens dan weer een klein alarmsignaal. Alsof er thuis af en toe toch een kolonne door de keuken trekt. Nou, dat heb ik vorig jaar ook wel geweten, dus dat klopt ook wel. Sera de Groot die bleef ook liever binnen. Zij vond al het kruipende, vliegende gespuis op zo'n kleedje maar niks. Dus bouwde een tent onder de tafel, speelde daar vader en moedertje wel iets met te eten en te drinken erbij natuurlijk. Kijk, hè, eigenlijk gewoon picknicken, maar dan met een dak. En vier stevige tafelpoten en aanzienlijk minder natuur. En dan nog twee die ik zo voor me zie. Truus van Dijk uit Veenendaal die schrijft, ja, mijn vader nam altijd een blik knakworsten mee. Maar hij vergat iedere keer de blikken openen. Dus wij aten brood en hij zat een uur boos. Hij zat dan altijd een uur boos naar een blik te kijken. Ja, dan zit je dan midden in het groen met een vader die persoonlijk ruzie heeft met een conserveblik, weet je wel. En Willem de Bruin die schrijft, ja, mijn moeder had alles keurig ingepakt. Broodjes, limonade, appels. Alleen het kleed lag nog thuis. En ja, toen hebben we op de wegenkaart van de ANWB gezeten. Ja, Nederland onder je billen. En toch nog verkeerd rijden. Ja, Ria van Dijk uit Zeist zegt, ja, wat zie ik voor me? Wat zie je dan meteen weer voor je als je denkt aan picknicken van vroeger? Een rood geruit kleed, een thermoskan koffie en boterhammen met kaas die al een beetje warm waren geworden, maar buiten smaakte alles toch lekkerder. Henk van Woudenberg, mijn vader die nam altijd een opvouwbaar krukje mee, voor zichzelf natuurlijk. En hij zat met z'n vier op het kleed en hij zat erbij alsof hij de leiding had over de hele picknick. Hans de Jong, dankjewel. Ik zie mijn moeder nog met zo'n grote rieten mand. Alles zat erin. Bekers, bordjes, gekookte eieren, een flesje. Een beertje wordt er afgeleverd. Een fles limonade en een handdoek voor als iemand in de sloot viel. En dat laatste gebeurde meestal nog voor we gingen eten. En dan Bertus van Loon uit Nieuwegein. Ja, wij gingen ooit picknicken langs de lek. Mijn moeder had de broodjes keurig ingepakt. Maar mijn vader die legde het kleed precies boven op een mierennest. Binnen 5 minuten zat iedereen te springen en stond bij elkaar. En stond bij alleen nog. En dan stond hij alleen nog heel rustig zijn koffie op te drinken. Ja, wat een verhalen. Dankjewel. Dankjewel voor je mooie verhalen. En veel Collins bij Radio M Utrecht.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox hier beim Radio M Utrecht und Haus am See. Gleich im Regio News rollen. Oh, aber even terug. Zometeen zit hier Casper. Die zit hier. Casper Kooij met het Regio News. En daar gaat er weer eentje. Waar gaat het dan over? Zometeen hoor je van Casper waarom je nou nog steeds meer vliegtuigen voorbij ziet. En vooral ook hoort komen.
2: Zoals oma altijd zei: stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
1: Nou ja, over vakanties gesproken. Veel vakanties die beginnen op Schiphol en het nieuws nu ook.
9: Ja, er vliegen de laatste tijd vaker vliegtuigen over. Dat zorgt voor geluidsoverlast en dat komt niet alleen door de zomerdrukte, maar ook door de windrichting. Vliegtuigen nemen dan vanaf Schiphol de route over onze provincie, zegt een luchtvaartdeskundige. En dat blijft de komende dagen waarschijnlijk ook zo. De burgemeester van Vijfheerenlanden heeft met buurgemeente Molenlanden overlegd over het nieuwe asielzoekerscentrum daar. Die komt in de buurt van Meerkerk. Dat hing al in de lucht, maar nu is de gemeenteraad daar definitief mee akkoord. En dat is tegen het zere been van Vijfheerenlanden. De burgemeester heeft opnieuw uitgelegd waarom hij dit geen goed idee vindt. Zegt dat er begrip is aan de andere kant, maar dat dit nog wel een vervolg krijgt. Jeugdbeschermingsorganisatie SAFE uit Utrecht heeft jarenlang kwetsbare jongeren in Spanje geplaatst zonder dat het mocht, meldt Nieuwsuur. Spaanse autoriteiten gaven er geen vergunning voor en ook de rechter bepaalde dat het niet mocht. Toch ging de club uit Utrecht ermee door, volgens hen omdat er in Nederland geen goede zorgplekken waren. En de Monika-brug in het centrum van Utrecht wordt deze zomer opgeknapt. Dat gebeurt over 2 weken en dan is hij een maand dicht. Dat betekent omrijden. Wordt gekeken naar het klapperen van de brug. Dat maakt nu nog een hoop herrie. En er komt een likkie verf. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. De eerste helft van deze zomer was de warmste sinds het begin van de metingen. Het was gemiddeld 19,5 graad in de beeld. Normaal gesproken is dat nog geen 17. Nou, nu wolken, zon, droog. Vanavond minder wind. Vannacht meer wolken. En morgen dan wordt het iets koeler. Een graad of 22.
1: Dankjewel, Casper. En dan de verkeersinformatie met de meldingen vanaf 20 minuten. Daar staat 2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 30 minuten vertraging. Daar 12, Den Haag richting Utrecht tussen de Meer en de Knoopend Lunette. Door een aanrijding is de weg wel weer vrij, maar zorgt toch nog voor 27 minuten extra reistijd. En de A27 Almere richting Utrecht tussen afrit Almere Haven en Huizen. Door een aanrijding daar 26 minuten vertraging.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli.

0: over hijgen gesproken.
1: Ja.
0: Nee, ja, we hebben het over, als je denkt aan picknicken vroeger, wat denk je, dat was het eerste waar je aan denkt. En dit is echt een verhaal, hè? Een stelletje. Een stelletje dacht heel intiem een afgelegen plekje in de bosjes te hebben gevonden langs de singel voor een romantische picknick met wat extra knuffeltijd. En net toen het echt gezellig werd, ritselde het struikgewas en stapte er een oudere man met een metaaldetector naar buiten die uiterst enthousiast riep: ik heb een bierdopje gevonden in 1984. Wegsfeer.
1: Wat deed jij daar met die metaaldetector?
0: Wat deed jij daar? Ja. Dat was ik niet.
1: Dat was ik niet.
0: Ja, dat. Corrie Meijer zegt, ja, mijn moeder had vroeger alles bij zich. Broodjes, soep in een thermoskan, servetten, appels en zelfs een tafelkleed. Alleen bij aankomst bleek dat mijn vader de tas met al het eten thuis in de gang had laten staan. En toen hebben we met z'n vijven één rol pepermunt gedeeld en zei hij, ja, dit is toch ook veel gezonder. Ja, natuurlijk. Ja,
1: we hadden niks, maar wat waren we gelukkig.
0: Ja, het stond allemaal in de gang thuis. Oké, je hebt hem al gehoord natuurlijk. Het is onze grote vriend Art van Eldik. Je hoort hem zo meteen om 5 uur met Utrecht komt thuis.
1: Zo is dat.
0: Ja, want en daarin, dubbele punt, onder andere.
1: Waar heb jij je grote liefde ontmoet?
0: Fysieke plek in Amersfoort. Ja, in Amersfoort op een vrijdagavond. Wat grappig, met mijn relatie is net uit.

0: Dus, oh. Dus ik denk, nee, dat maakt niet uit. Ik zie, kan ik vertellen het Casper.
1: Dat spijt me.
0: Nee, hoezo? Helemaal niet. Dus ik ben helemaal, nou, ben niet op zoek of zo. Ja, uit, na 12,5 jaar mijn relatie is nu net uit.
1: Jeetje.
0: Nee, nee, Casper die duikt weg. Nee, maar...
1: Oké. Okay.
0: Oh, nee, maar ik voel me helemaal prima.
1: Zullen we overnieuw beginnen?
0: Waar heb jij je grote... Oh, je grote... Ja.
1: Ik weet niet wat ik moet zeggen.
0: Nee, ik maar, denk, stil, krekels. Ja. Nee hoor, dat hoeft helemaal niet uit. Ik voel me helemaal prima.
2: In Amersfoort grappig.
0: In Amersfoort op een vrijdagavond. Ja, nou, in, op een, ja, in een kroeg. Maar dat is nou, voor de kroeg eigenlijk. Maar... waar ontmoeten mensen hun grote liefde? Dat is wel grappig, hè?
1: Nou ja, het kan overal gebeuren.
0: Ja, maar ik dacht van, nou, zo'n kroeg, een club of festival is 7-10%. Waar,
1: best veel.
0: Ja, de absolute koning van online datingapps, 30-40% toch nog.
1: Ja.
0: En de klassieke, via gezamenlijke vrienden, circa 20-50%. Waar heb jij jouw grote liefde... En je vrouw? Nee, vrouw.
1: Ja. Mijn grote liefde en tegelijkertijd mijn vrouw. Studentenvereniging.
0: Oh, dat...
1: Zelfde vereniging.
0: Oh, maar dat is al heel lang, of niet dan?
1: Ja, ik ken haar al vanaf mijn 20ste. Dus
0: 20 jaar?
1: 33 jaar.
0: Oh, joh.
1: Ja.
0: Studentenvereniging, wat leuk.
1: Ja, daar kwam zij op een gegeven moment binnenlopen. Ik was al een paar jaar lid en ik dacht...
0: Jij dacht het een...
1: Die is leuk.
0: Ja?
1: En jong.
0: En wat dacht zij?
1: Ze dacht, oh, God is een ouderejaars. Doen wat hij zegt. Ja. Allemaal goed gekomen.
0: Ja, hoe verschillen jullie in leeftijd dan?
1: Nee, heel weinig.
0: Nou, een paar jaar anders hoor. Dan niet
1: drie
0: zo,
1: jaar.
0: Drie jaar, oh, dat valt wel mee. Ja. Oh, dat valt wel mee. Maar ja.
1: Dus dat. Ja, en waarom vraag ik dat aan de mensen? En er komen trouwens prachtige verhalen binnen. Vandaag kon je in het Centraal Museum in Utrecht... op blind date. Tussen de kunst. Ja, maar wel met het idee van... daar kan je misschien wel een relatie op doen. Dus toen dacht ik, nou, dan wil ik wel eens weten... waar onze luisteraars elkaar ontmoeten.
0: Maar hoe
1: hebben.
0: Moet ik dat voor me zien dan? Blind date met een...
1: Nou, dan spreek je dus af in het museum met iemand...
0: Oh,
1: dus je moest een beetje een profiel invullen. Van ik ben sowieso oud en dit zijn mijn interesses. En dan gaat het museum en ging je matchen.
0: Is er nog wat uitgekomen?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, wel spannend hoor.
1: Ja, okay. Weet je, dat, de toekomst zal het leren.
0: Oké, okay. Je gaat mij opgeven nu.
1: Museumbabies.
0: Wacht even een beetje. Ja. Even een weekje wachten.
1: Nee, ik ga het proberen goed te maken. Ik ga van alles voor je regelen.
0: Verder nog zometeen.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk hartstikke droog. En dat geldt ook voor het bos. En boswachters maken zich toch wel een beetje zorgen. Dus ik bel zo met Rick, boswachter, in het, op de Utrechtse Heuvelrug. Ja, wat ziet hij daar nou in het bos? Want er gaan dus bomen die er al 100 jaar stonden, die gaan eraan.
0: Oh jee.
1: Dus ik wil even horen hoe ernstig de situatie is. Praten we over... En verder weer een fijne tip van Saskia van Dokkum van Utrechtse Landschap. Waar kunnen wij naartoe?
0: Oké, nou dat en meer zometeen. En raad eens welke plaat ik ga draaien.
1: Nou.
0: Emma Heesters met de titel Hartenbreker.
1: Ach,

0: van jou.
1: Het is Emma Heesters, het is de Nationale Nieuwe. En de Nationale Nieuwe wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma met Edwin Meerman, de hits uit Holland. En in dit geval heet het dus Hart te breken. Dat betekent dat je hem extra vaak hoort, het liedje, bij Radio M Utrecht. En wij hopen dat je het ook een leuk liedje vindt. Douwe Bob en Manau, hoor je zo meteen nog even blijven. Eerst hoor je hier Cunningham en Norma Jean wants to be a movie star. Bij Radio M Utrecht.

Something Got Me Started, Simply Red. Bij je vrienden van Radio M Utrecht. Zometeen Aart van Eldik. En Utrecht komt thuis. Zover is het nog niet, want eerst iets anders. Het begon eigenlijk met een irritatie. Zo'n kleine irritatie die langzaam groter wordt. Iedereen kent dat wel. Hè? Dat mensen precies weten wat jij zou moeten doen met jouw leven. Andere baan, andere keuzes, andere vrienden, andere plannen. Bedankt voor het meedenken allemaal, maar nee. In een studio in New York zat een muzikant met precies dat gevoel. Hij was inmiddels succesvol, grote zalen, platen die goed verkochten. Maar succes heeft soms een rare bijwerking. Want hoe bekender je wordt, hoe meer mensen denken dat ze mede-eigenaar zijn van jouw beslissingen. En ergens daar begon het te borrelen. Niet als protestlied, niet als ruzie, maar als een soort van glimlach met een opgetrokken wenkbrauw. Je ziet het bijna voor je. Zo'n piano, een paar muzikanten, sigarettenrook die nog ergens boven de mengtafel hangt, iemand die een slok oude koffie neemt. En dan die eerste regels. Alsof er eindelijk hardop wordt uitgesproken wat al weken, maanden, jaren misschien wel door zijn hoofd spookte. En het mooie is, het nummer gaat niet over winnen. Het niet over gelijk krijgen. Het gaat over vrijheid. Over het simpele idee dat je niet voortdurend toestemming nodig hebt om jezelf te zijn. En dat gevoel zit in elke noot. In elk akkoord. En misschien is dat dan wel waarom het nummer nog steeds zo lekker binnenkomt. Omdat het klinkt alsof iemand eindelijk ophoudt met uitleggen en gewoon zegt: dit ben ik. En dat werd uiteindelijk een van de bekendste nummers van Billy Joel, My Life.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een hele goede middag op deze vrolijke vrijdag. Radio M Utrecht, de hoofdpunten van het nieuws, die weet Casper. Hallo.
8: Hallo. Er vliegen de laatste tijd vaak vliegtuigen over. Zorgt voor geluidsoverlast. Komt niet alleen door de zomerdrukte, maar ook door de windrichting. Want dan nemen ze vanaf Schiphol een route over onze provincie. Zometeen meer daarover. Dan hoor je ook over de Amersfoortse raadsleden die zeggen dat hun regenboogactie breder bedoeld was dan alleen de mishandeling na de Pride. Ze hadden regenboogvlaggetjes op hun gezicht gesminkt. En het is een half jaar geleden dat de binnenstad in Utrecht werd opgeschrikt door meerdere explosies en een grote brand aan de Visserssteeg. Nu 6 maanden later is nog niet iedereen de oude.
9: Hij kan grommen en dan laat hij zijn tanden zien.
8: Ja, straks meer over hondje Tommy en haar baasje.
7: Nu de files. Ja, de grootste drukte in de regio is voorbij. Die was vanmiddag. Mensen die vroeg op vakantie gingen. Ik heb nu nog dik 20 kilometer voor je. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort West en knooppunt Hoevelaken. Daar heb je 5 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten oponthoud. En de laatste al, de A27 Utrecht Almere. Tussen Hilversum en Eemnes. 5 minuten. Zometeen genieten van Julien Clerc en Supertramp.
10: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: De zomer vier je bij ons.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ook gehoord op onze Franse dag, afgelopen dinsdag, 14 juillet. En nu glijden we zo het weekend
1: in. Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is vrijdag 17 juli 2026. De dag dat een man uit Loosdrecht is veroordeeld tot een taakstraf voor belediging van agenten en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. En ook de dag dat vakbond FNV aankondigt actie te voeren op het spoor bij de overheid in havens en ziekenhuizen. De aanleiding de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het is ook een historische dag, want op deze dag in 1968 gaat een Beatles tekenfilm in première.

Ja, de Yellow Submarine. Die stemmen in die film zijn trouwens niet van de echte Fab Four. Terug naar vandaag. In Centraal Museum in Utrecht kon je vanmiddag op blind date. En misschien komen daar wel prachtige relaties van. Nou ben ik natuurlijk benieuwd. Waar heb jij je grote liefde ontmoet? Waar was dat? Op het werk, op school, in de kroeg, toevallig op straat? Ik ben weer razend benieuwd. Waar heb je hem of haar ontmoet? Laat het weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app. Waar

0: Getrouwd in Madison Square Garden in New York onlangs. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Radio M Utrecht, daar luister je naar. We gaan praten over de droogte. Die is nijpend en door die droogte verandert ook de natuur in onze provincie. Beukenbomen verbranden door de zon, dieren moeten op zoek naar een andere plek. Ja, het bos verandert steeds een beetje meer. Alhoewel het deze zomer wel erg extreem is. Ik ga praten met boswachter Rick van der Snoek. Hij is boswachter op de Utrechtse Heuvelrug. Rick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat valt jou nou op, Rick, als je door het bos loopt? Als we het hebben over droogte.
1: Nou, heel veel. De simpele dingen, het dorre gras en de kruiden die verdrogen. Tot en met de bomen die hun bladeren al laten vallen, terwijl het nog net de zomer is. Tot zelfs bomen die het echt wel heel zwaar hebben en op dit moment aan het afsterven zijn. Vanwege de aanhoudende droogte.
0: Ja, welke bomen hebben het vooral moeilijk?
1: Dat is situatiegericht, maar we zien op dit moment heel erg dat de beuk het lastig heeft. Op de Utrechtse Heuvelrug. We hebben enorme kilometers aan lanen met beuken op de Utrechtse Heuvelrug. En we zien op dit moment dat die oude statige beuken het heel lastig vinden om de extreme weersgevallen van de afgelopen jaren aan te kunnen. En zo'n droog jaar als dit, dat is voor heel veel van die bomen is dat de druppel. Dus daar zien we er een groot aantal van op dit moment wegkwijnen tot doodgaan.
0: Ja, want je zegt extreem, dus het ene jaar kan het kleddernat zijn, het andere jaar is het dan weer heel erg droog. Dat kunnen ze niet aan, die grote verschillen?
1: Ja dat is precies hoe je het zegt. De afgelopen 10 jaar zien wij grote schommelingen in wat het weer doet, hè, de klimaatverandering. Het ene jaar heel erg droog en het andere jaar heel nat en dat vrij snel achter elkaar. En de bomen die wij hebben staan in het bos, sommige wel honderden jaren oud, die zijn 100 jaar geleden hier komen groeien in een moment waarop het klimaat veel stabieler was. Dat we in de zomer en in de winter ongeveer evenveel regen hadden. Dat is op dit moment niet zo. En sommige boomsoorten die vinden het heel lastig om zich nog aan te passen daaraan.
0: Ja. Zijn er ook bomen of is er vegetatie die daarvoor terugkomt? Want we weten ook, de natuur is flexibel, past zich aan. Waar de een doodgaat, komt er misschien een ander voor terug. Merk je dat?
1: Natuurlijk, op het moment dat je hier nu een boom dood laat gaan, dan wordt die direct overgenomen door jonge zaden, jonge bomen die klaarstaan om die positie in te nemen. Het is op dit moment heel lastig te zeggen welke soorten nou in de toekomst, hè, als we het hebben over 70, 80 jaar, voordat het echt weer een boom is die daar staat, welke soorten het over 80 jaar goed kunnen doen. Want klimaatverandering verandert zoveel op dit moment.
0: Ja.
1: Dat we dat lastig vinden om te zeggen. Maar we doen wel ons best. We planten bijvoorbeeld op plekken waar wij beukenlanen weg moeten halen. Dan planten we bijvoorbeeld soorten aan als inlandse eik en haagbeuk. Boomsoorten waarvan wij verwachten dat ze het beter gaan doen. En wij kijken met hoop uit naar de komende 70, 80 tot honderden jaren dat deze bomen groot kunnen groeien en weer net zo statig in die lanen kunnen staan als dat de beuken doen.
0: Ja. Hoe is het met de dieren in het bos, de grote en de kleine?
1: Met de dieren in het bos gaat het op dit moment volgens mij nog hartstikke goed. Dieren zijn afhankelijk van water, hè. Water is wat dat betreft een van de primaire behoeftes voor leven. Waar wij nu staan zien we dat de dieren wel gewoon het water opzoeken waar zich dat nog bevindt. Maar op sommige plekken vallen ook plassen droog, vallen poelen droog. Dus we zien wel de dieren meer het water opzoeken.
0: Ja. Maak je je nou zorgen, Rick, als boswachter?
1: Ja, in principe wel. Ook om de droogte, maar vooral ook om het grote plaatje eromheen. Hè. De klimaatverandering, hoe ons ecosysteem hier zich moet aanpassen op wat de natuur doet, wat de temperaturen doen, wat klimaatverandering doet met ons land. We raken nu grote, dikke bomen kwijt van honderden jaar oud. En voordat daar weer een boom op die plek komt te staan, zijn we natuurlijk net zoveel jaren weer verder. En dat is juist heel jammer. We hebben een bepaald beleid gehad en heel veel bossen in Nederland zijn 70 jaar geleden aangeplant als bosbouwbos met naaldsoorten die op dit moment het heel lastig hebben. We kennen het verhaal van de fijnspar met de letterzetter wellicht wel. En we zijn nu in een proces waarin we het bos aan het omvormen zijn. Zeker op de Utrechtse Heuvelrug. En we drukken met het project Klimaatslim Bos het omvormen van die oude bosbouwbossen waar alleen maar naaldhout staat in een monocultuur, dus in één soort een groot stuk bij elkaar,
2: ja,
1: naar divers bos, verschillende soorten loofhout die bij elkaar groeien en op die manier meer diversiteit met zich meebrengen.
0: Klinkt ook wel als, van een afstandje als een aantrekkelijker bos, gewoon van alles wat.
1: Zeker. Nou ja, als we het hebben over biodiversiteit, dan is dat de ideale situatie.
2: Ja.
1: En nou kunnen we natuurlijk niet in één keer alle bomen platzagen en opnieuw beginnen. Zo werkt het niet. Maar we zijn wel langzaamaan aan het omvormen naar een klimaatbestendig bos wat echt de toekomst heeft.
0: Boswachter Rick van der Snoek van Staatsbosbeheer. Dankjewel voor je toelichting, Rick.
1: Dankjewel.

0: bijna.
1: Ja, misschien heb je daar je grote liefde wel ontmoet. Maar misschien ook wel ergens anders. Waar heb jij je grote liefde ontmoet? Dat is de vraag van vandaag. Leuke verhalen. Rianne schrijft... Ja, ik heb mijn grote liefde ontmoet op Lexa. Dat is een datingplatform. Eerste echte ontmoeting was in Amersfoort... met een wandeling van 14 kilometer. Kwamen we 4 keer langs dezelfde bruisboutique. Als dat geen voorteken was. Wilma zegt... bij Hordijk en De Bruis heeft zij haar partner ontmoet. Bea... Goeiedag. Ik heb mijn echtgenoot ontmoet op de GJV. Dat is de Gereformeerde Jongerenvereniging in 1973. En we zijn al 51 jaar getrouwd. En van zijn 7 broers en zussen vonden er nog eens 5 hun partner op de Gereformeerde Jongerenvereniging. Kijk, vruchtbare grond kunnen we stellen. Waar heb jij je partner ontmoet? Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Radio M Utrecht. Zometeen het regionieuws met Casper. Het gaat niet goed met hondje Tommy uit de Visserssteeg in Utrecht. Zometeen meer.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: 6:30, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: En daar gaat er weer eentje.
8: Ja, er zijn de laatste tijd vaker vliegtuigen bij ons. Zorgt voor geluidsoverlast. En dat komt niet alleen door de zomerdrukte, maar ook door de windrichting. Vliegtuigen nemen dan vanaf Schiphol de route over onze provincie, zegt een luchtvaartdeskundige. En dat blijft de komende dagen waarschijnlijk ook zo. Amersfoortse raadsleden zeggen dat ze hun regenboogactie breder bedoeld was dan alleen de mishandeling na de Pride. Ze hadden regenboogvlaggetjes op hun gezicht gesminkt. En de Pride-organisatie waardeert dat wel. Maar wil liever niet dat de actie aan geweld wordt gekoppeld. In de nacht na de Pride raakte een man zwaar gewond. Hij werd door jongens van zijn fiets getrokken en mishandeld. Museum Vlehite heet vanaf nu Museum Amersfoort. De boel is verbouwd en er hoort ook een nieuwe naam bij die beter past bij de stad. En er is ook een nieuwe vaste tentoonstelling.
9: Amersfoortia heet hij en dat gaat over de geschiedenis van Amersfoort. Dus...
10: Want dat is de kern van het museum? De geschiedenis van Amersfoort?
9: Nee, de kern van het museum is dat we een stadsmuseum zijn. En dat gaat over Amersfoort, dat gaat over het verleden van Amersfoort, maar zeker ook over het heden. Als iemand binnenkomt, dan moet hij begrijpen hoe die stad in elkaar steekt, waar we vandaan komen. Dus we wilden een basis meegeven, een soort spoedcursus Amersfoort.
8: En je mag er vanaf nu ook zonder ticket heen, dan kan je op het terras een kopje koffie drinken. Het is ruim een half jaar geleden dat de binnenstad in Utrecht werd opgeschrikt door meerdere explosies en een grote brand aan de Visserssteeg. Nu 6 maanden later is er nog steeds angst, in ieder geval bij deze bewoonster met haar hondje Tommy. Die Tommy is nooit meer de oude geworden.
11: Hij kan grommen en dan laat hij zijn tanden zien. Hij sliep in de slaapkamer waar alles uitgeblazen werd. Hij had er meer last van dan mij. En hij kan niet vertellen wat aan de hand is. Soms heb ik de neiging om te denken, ik wil verhuizen. Ook voor Tommy.
8: 3 panden aan de Visserssteeg zijn intussen gesloopt. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl natuurlijk ook. Hè. Zon, wolken, droog. Vanavond is er minder wind. Vannacht dan zijn er weer meer wolken. En morgen dan lijkt het een beetje op vandaag, maar wel iets koeler. Een graad of 22.
0: 1 file, die is 10 kilometer lang en staat op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Het kost je een kwartier extra. Zometeen Raffaella Carrà.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd...

0: uitkomt. Behoefte aan hulp?
1: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Rafaella Cara, A far l'amore comincia tu. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ja, er komen wel leuke verhalen binnen, hoor. Op de vraag, waar heb jij je grote liefde ontmoet? Ad heeft zijn vrouw leren kennen op camping Ulica in Porek. Ik weet niet precies waar dat is, maar het was in ieder geval liefde op het eerste gezicht. Het was een naturistencamping, dus hij wist gelijk wat voor vlees hij in de kuip had. Oké, Ad, dank je wel. Mario Z. heeft haar echtgenoot ontmoet in Scarborough tijdens het Dutch Festival in 1979. Ik als bloemenmeisje, hij als muzikant bij de Holle Vaten uit Breda. En nu al heel lang samen. Kijk. En dit is Dirk-Jan, hallo.
1: Hallo, goedemiddag Aard.
0: Uit Ameide.
1: Yes, helemaal.
0: Ja, jij ging bij je oma op bezoek.
1: Ja, mijn oma woonde in een bejaardenhuis in Vianen. En daar kwam ik op zondag met mijn ouders altijd langs. En daar ontdekte ik mijn huidige vrouw. En zij werkte daar als bijbaantje achter de receptie. En verlievelees had ik vaker bij de receptie dan bij mijn oma. Ja. En zo hebben we elkaar ontmoet inderdaad.
0: Ja, want zij

0: dacht dan natuurlijk, ach wat een lieve jongen, die gaat zo vaak op bezoek bij zijn oma. Dat zal wel een goede knul zijn.
1: Ja, dat weet ik niet, dat heb ik er nooit gevraagd. Maar het is wel zo ontstaan inderdaad. Zo,
0: ja, in het gezellig. En weet je je eerste date nog?
1: Ja, wij zijn de eerste date was op toen nog Koninginnedag. Zijn wij met openbaar vervoer, we hadden toen altijd nog studentenpas, mocht je gratis reizen met openbaar vervoer. Zijn we eerst naar Utrecht gegaan, daarna met de trein naar Amsterdam. En we zaten in de trein en dan ga je over koetjes en kalfjes praten. Krijgen we het erover over. Ja, wat voor werk doe jij, wat voor werk doe ik. Wat doen de ouders voor werk. En toen kwamen we erachter dat onze beide vaders hetzelfde werk deden. Alleen in twee verschillende gemeentes. En ze waren alle twee chef burgerzaken. Ze deden alle twee huwelijken.
0: Trouwambtenaren.
1: Trouwambtenaren. En ik ben, of wij zijn dus door mijn vader officieel getrouwd. Maar mijn schoonvader die was daar ook bij aanwezig in Toga. Dus eigenlijk door beide vaders getrouwd. En dat is wel weer heel bijzonder, ja.
0: Dat is wel fantastisch, zeg.
1: Ja.
0: Ja. Deden ze het een beetje goed?
1: Zo, dat zeg je altijd tegen je vader, hè. En schoonvader, ja.
0: Dat was een goed verhaal.
1: Ja, leuk. Ja, absoluut, ja.
0: En nog steeds samen?
1: En nog steeds samen, zeker weten. Ja, absoluut.
0: Nou,
1: ja.
0: Top verhaal. Dankjewel, Dirk-Jan. Fijne avond.
1: Jij ook. Fijne avond. Dag, hoor.
0: Arina, hallo.
2: Hoi. Hoi, Arthur.
0: Ja, waar heb jij jouw Bert ontmoet?
2: In de Bar Dancing de Toekomst op Texel in de Koog.
0: Kijk, de beroemde Bar Dancing de Toekomst. Hij bestaat nog steeds, hè?
2: Jazeker, alleen hij ziet er wel anders uit. Maar dat was een leuke ontmoeting.
0: Ja, want vertel eens, was jij op vakantie toen?
2: Wij waren met vier vriendinnen, logeerden wij in Tatenhoven. Dat is een hotelletje daar. En Bert was met zijn vriend Piet, die kampeerde daar. En wij zaten al aan de bar achter. En Bert kwam met Piet binnen en die ziet mij zitten. En die zegt, daar zit ze.
0: Oh.
2: En we hadden elkaar natuurlijk nooit gezien. En we hebben heel veel gedanst op Bonnie M. En weet ik veel wat allemaal. Dat was toen helemaal populair.
0: Ja.
2: Ja, en uiteindelijk is die vriend ook helemaal verliefd geworden op een van mijn vriendinnen. Dus wij hebben allebei onze mannen daar leren kennen. En we zijn in 81 zijn we allemaal getrouwd, geloof ik, ja.
0: Maar dat is wel bijzonder, dat hij binnenkomt en zegt, daar zit ze.
2: Ja. En dat heb ik ook wel geweten, want hij was een enorme versierder.
0: Oh. Maar was hij dat toen hij jou eenmaal had niet meer, toch?
2: Jawel, ik kreeg continu bloemen, brieven.
0: Ja, nee, ik bedoel, toen richtte zijn aandacht zich wel op jou, vooral.
2: Ja, dat bedoel je.
0: Oh, het is een ontzettende charmeur dus.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Nog steeds, na al die jaren?
2: Het is wel kalmer geworden, maar het zou ook wel wat zijn, zeg.
0: Ja. Zeg, en wat maakt Bert zo leuk?
2: We zijn gelukkig altijd, we hebben het gezellig samen. Maar onze kinderen zeggen altijd, jullie zijn ook een heel goed team.
0: Ja.
2: We hebben ook samen lol en we zitten heel veel op dezelfde lijn. Dus we begrijpen elkaar, maar we laten elkaar ook weer vrij. Dus we hebben ook weer aparte dingen die we doen. Maar we hebben altijd gewoon goed samen hebben het gezellig.
0: Fantastisch. Dus,
2: dat is mooi, hè?
0: Begon dus allemaal Bar Dancing de Toekomst in de Koog. Met Bonnie M, hè?
2: Ja, onder andere, ja. Dat werd toen heel veel gedraaid, ja.
0: Gaan we ervan genieten. The Rivers of Babylon.
2: Nou,
0: dankjewel, Arina. Fijne avond.
2: Jij ook. En goede uitzending, hè?
0: Yo.

0: Bluff en Nielsen en de Mannenharten. Hallo Grita.
1: Goedemiddag Aart.
0: Morgen een mooie dag om te suppen, denk ik wel, hè?
1: Ik hoop het, ja, want ik ga op de plank staan.
0: Op de plank en dan door de Utrechtse gracht heen.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik wel
1: leuk.
0: Mooi. Ja, dat is fantastisch.
1: Ik heb nog niet vaak gesupt, maar het lijkt me een hele mooie plek om dat eventjes te doen.
0: Dat lijkt mij ook. Zo direct over het supweer van morgen. Mm-hmm. Even de dag van vandaag bespreken. Die was... mooi, begon wel een beetje bewolkt, hè?
1: Het begon een beetje bewolkt, ja. Het was een beetje wisselend. In de oostelijke helft, op een gegeven moment was daar zon. En in het westelijke helft van Midden-Nederland bewolking. Later werd het omgekeerd. Nou ja, overal hebben we uiteindelijk stapelwolken en zon gekregen. En toch nog vrije temperaturen van west naar oost. In onze provincie 23 tot 26 graden. Dus we gaan heel langzaam, zeg maar, heel langzaam het echte zomer weer uit. Zodat we niet te hard... ja, schrikken, zeg maar, dit weekend.
0: Ja, want laten we het weekend er eens bij pakken. Dan gaat de temperatuur een paar graadjes terug.
1: Een paar graden terug. Ja, ik denk dat je morgen op 1,22 graden uitkomt als maximumwaarde. Zo provinciebreed. En op zondag 19 tot 21 graden. Dus ietsjes lager nog. En ja, de wind die waarde vandaag ook al uit het noordwesten. Dat scheelt nou niet heel veel van het noordoosten. Maar het scheelt wel van alles in het oorspronggebied van je lucht. En de lucht die de komende dagen naar ons toe komt is gewoon een stuk frisser. En daar wordt Noordzeebewolking in meegevoerd. Dus morgenochtend, ik denk grotendeels bewolkt. Misschien een spatterbuitje, zo links, rechts. Ja, moet je een beetje moeite voor doen om hem te voeden. En in de middag dan begint die zon er doorheen te prikken. Komt af en toe de zon erbij. En hetzelfde riedeltje lijkt te gelden voor de zondag. Alleen is het dan een klein beetje frisser. En ook de nachten, hè? Ja, lekker afkoelend. 12
0: Heerlijk.
1: Graden.
0: Oh, ja. Fijn. Dat is goed nieuws. Dankjewel. Over een uurtje kijken we ook nog eventjes naar de volgende week.
1: Gaan we doen. Tot

Crosby, Stills, Nash en Young. Kees, die heeft zijn meisje ontmoet, zijn zwembadmeisje, in het sportfondsenbad in Bussum, schrijft hij. We zijn nooit meer van elkaar weggegaan. 50 jaar bij elkaar en nog steeds ben ik verliefd op haar. Ja, waar heb jij je partner ontmoet, je grote liefde? Laat het even weten en stuur een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedenavond, je weekend is officieel begonnen. Het is even na 6. Je luistert naar Radio M Utrecht. En de hoofdpunten van het nieuws krijgen we van Casper.
6: Ja, niet zometeen vertel je over druk is op de weg. Het is in ieder geval druk in de lucht. Door zomerdrukte zijn er nu meer vliegtuigen. En dat komt ook door de windrichting. Want Schiphol kiest nu vaker voor route boven ons. In Meidrecht mogen krakers blijven in een paar leegstaande huizen. De woningbouwvereniging ziet het door de vingers. En beuken hebben het zwaar op de Utrechtse heuvelrug. En dat komt door de droogte, zegt de boswachter.
7: Daar zien we een groot aantal van op dit moment wegkwijnen tot doodgaan.
6: Over een half uur meer.
5: Nou, het is niet druk op de weg. 1 file en die staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Die is bijna 10 kilometer lang, kost je bijna 10 minuten extra. Zometeen Shirley Bassey en Tino Martin.
8: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

0: Shirley Bassey. Ah, dat is toch een zalige aftrap van die tweede uur. Utrecht komt thuis. Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: En er komt nog zoveel meer moois aan. Tino Martin staat voor je klaar. Sonny en Cher. Mink de Vil. En ik ga praten met Saskia van Dokkum. Die heeft weer een fijne tip. Zij is directeur van Utrechts Landschap en weet waar we naartoe kunnen. Nou, op landgoed Hoogbeek en Rooien, daar is een wijngaard. Dat is heel bijzonder. Komt lekkere wijn vanaf. Ga je zo meteen meer over horen. En verder stromen de reacties binnen op de vraag: waar heb jij jouw grote liefde ontmoet? Nou, voor Hanny was dat gewoon op haar werk. Frida ontmoette haar liefde in het oude Antonius ziekenhuis in Utrecht. Alweer 45 jaar geleden. Olga ontmoette hem bij het korfbal. Ja, zo kan het gaan. En Jacob ontmoette zijn vrouw op een dagje uit met het VPRO-personeel. 5 september 1972. Waar heb jij jouw grote liefde ontmoet? Deel je verhaal en stuur een berichtje naar RTV Utrecht. En je weet het, zij weet het. Tino Martin op je radio.

0: Sonny and Cher.
1: En The Little Man. Hier op Radio M Utrecht. Op je vrije vrijdagavond. Dan gaan we eens een fijne tip ophalen bij Saskia van Dokkum, directeur van Utrechts Landschap. Waar kunnen we eens naartoe dit weekend? Saskia, goedenavond.
2: Goedenavond, Aart.
1: Ja, wij gaan naar Zeist, hè, naar de wijngaard.
2: Ja, ik dacht we pakken een stukje Frankrijk in Nederland, in Zeist.
1: Heerlijk. Vertel, want dat is landgoed Hoogbeek en Rooyen.
2: Ja, precies. Het ligt eigenlijk op een prachtige plek in Zeist, hè, vlakbij het slot. En Utrechts Landschap heeft daar jaren geleden eigenlijk de hele reeks van buitenplaatsen in eigendom gekregen. En bij dat landgoed Hoogbeek en Rooyen, wat op het hoekje ligt aan de Driebergseweg, hadden we eigenlijk een stuk grond over wat vroeger de moestuin en de kassen van het landhuis waren. Dus waar de bewoners hun eten en hun bloemen vandaan haalden. En wij raakten daar in gesprek met vrijwilligers en met de Rotary van Zeist. En die hadden eigenlijk ontzettend veel zin om daar een wijngaard te ontwikkelen. Nou, inmiddels is dat geschiedenis, want ruim 10 jaar geleden is die wijngaard daar gestart. En staan daar nu 2000 stokken te floreren. Het is echt fantastisch wat daar door de vrijwilligers bereikt is. En de wijn is ook heel goed. Anders dan zou ik er ook geen reclame voor maken in jouw programma. Maar de wijn, dat zijn twee rassen. En ik denk dat dat wel leuk is voor jouw luisteraars om te weten. Dat is Johanniter en Sauvigné Gris. En die twee rassen die zijn ergens zo eind jaren 60 en in de jaren 80 gekweekt. Uit andere soorten. En specifiek voor noordelijkere landen. Want die wijn, kennelijk, ik vond dat eigenlijk best wel vroeg toen ik daarin dook. Dat in 68 al die Johanniter is ontwikkeld, die druif. Want dat is een druif die het bij ons echt heel goed doet. Zijn heel goed bestand tegen ziektes, tegen schimmels. Nou, wij zijn natuurlijk zeker in de jaren 70, waren wij 60 van de vorige eeuw, waren wij nog geen wijnland. Inmiddels rukt het natuurlijk enorm op.
1: Ja, en hebben we
2: op
1: allerlei plekken wijngaarden.
2: Ja, precies. Dus die Johanniter die is dus eigenlijk al heel vroeg ontwikkeld, maar doet het fantastisch in Nederland. En die Sauvigné Gris ook. En het leuke van die Sauvigné Gris is dat is eigenlijk, die ziet eruit nu als een rode druif. Hè. Het is nu, we zitten in juli, half oktober worden ze geoogst. Maar nu beginnen ze al een beetje rood te worden, terwijl er een witte wijn uitkomt. Dus als je daar gaat kijken in die wijngaard, dat kan. Op vrijdag en op zaterdag zijn daar tussen 10 en 12 de vrijwilligers druk aan het werk. Want het is werkelijk een enorme inspanning om dat allemaal up and running te houden. Maar uiteindelijk komen daar dan van die 2000 stokken zo'n 2000 flessen af. Dat het ene jaar natuurlijk wat meer, het andere jaar wat minder. Maar zeg even gemiddeld 2000 flessen. En dat is gewoon wijn die ik echt met plezier aanbeveel. Dus dit keer neem ik je niet mee voor een kop koffie, maar voor een lekker glas wijn. Ik vind het zelf gewoon dat je bij zo'n huis, waar vroeger de moestuin was, dat je daar nu een wijngaard hebt, midden in Zeist. Ja, dat is toch gewoon een feestje. En ik ben zelf hartstikke blij dat we dit soort plekken mogelijk maken. Want die maken Utrecht, denk ik.
1: Hoogbeek en Rooyen bij Zeist. En dan gaan we lekker aan de wijn. Nederlandse wijn.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Saskia, dankjewel. Fijne avond.
2: Graag gedaan. Doeg.

0: Menk de Vil.
1: Gert van Maas, die was koster in de kerk. En er kwam op een gegeven moment een dame repeteren met haar koor. Toen dacht hij, die is voor mij. En de rest is geschiedenis. Waar heb jij jouw liefde ontmoet? We praten er zo meteen over door.

0: to me. Joshua Caddison. En Jesse. Zometeen Casper met het regionieuws over de Monicabrug in Utrecht. Want die krijgt een opknapbeurt. Wat er gebeurt, hij vertelt het ons zo.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: 6:30, het regionieuws met Casper. Overleg op topniveau in het zuiden van de provincie.
10: Ja, de burgemeester van Vijfheerenlanden heeft met buurgemeente Molenlanden overlegd over het nieuwe asielzoekerscentrum daar. Die komt in de buurt van Meerkerk en dat hing al in de lucht. Maar nu is de gemeenteraad daar ook mee akkoord. En dat is tegen het zere been van Vijfheerenlanden. De burgemeester heeft opnieuw uitgelegd waarom hij dit geen goed idee vindt. Zegt dat er begrip is aan de andere kant en dat dit zeker een vervolg zou krijgen. In Meidrecht mogen krakers voorlopig blijven in een paar leegstaande huizen. De woningbouwvereniging heeft wel andere woningen dichtgetimmerd om nieuwe kraakacties te voorkomen. De 37 huizen aan de Julianenlaan gaan uiteindelijk tegen de vlakte. De fundering is slecht en de grond is verzakt. De Monicabrug in het centrum van Utrecht wordt deze zomer opgeknapt. Dat gebeurt over 2 weken en in de stand een maand dicht. Dat betekent dus omrijden. Er wordt gekeken naar het klapperen van de brug. Dat maakt nu een hoop herrie. En er komt een likkie verf. ROC Midden-Nederland in Utrecht krijgt als eerste mbo-opleiding een echte bibliotheek op school. De eerste studenten met een eigen bieb zijn die voor de kinderopvang en het onderwijs. Later komen er nog 2 andere opleidingen bij. De Bibliotheek Utrecht zorgt voor een goed gevulde boekenkast en komt ook helpen met lezen promoten, ook buiten het vak Nederlands. En de eerste helft van deze zomer was de warmste sinds het begin van de meting. Het was gemiddeld 19,5 graad in de Bilt en normaal gesproken is dat nog geen 17. Beuken op de Utrechtse heuvelrug hebben het daarom zwaar, zegt de boswachter.
11: En zo'n droog jaar als dit, dat is voor heel veel van die bomen is dat de druppel. Dus daar zien we er een groot aantal van op dit moment wegkwijnen tot doodgaan.
10: Ja, de druppel bij droogte, hoor je het? Nou, dan nog meer weer. Geen druppels. Wel minder wind vanavond. Vannacht dan meer wolken. Morgen maximaal 22 graden.
0: Zometeen het uitgebreide weer met Grita. En verder muziek van de Jacksons en Samantha Steenwijk. Ja, en nog een mooi liefdesverhaal.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer. En standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Elst.

0: The Jackson en Blame It on the Boogie. Ach, wat komen er toch mooie verhalen binnen over hoe mensen elkaar hebben ontmoet. En vooral waar, want dat was de vraag. Wij, Joop en Riet, hebben elkaar ontmoet op de dansschool in 1959. En we zijn morgen 64 jaar getrouwd. Nog steeds dol op elkaar en maken nog graag een dansje. En Ruud schrijft, ik heb in 1966 een meisje van Hoograven gezien tijdens carnaval in Zeist. Ze ging bij een zus op schoot zitten. Ik zei dat ze maar op mijn schoot moest gaan zitten. Het zijn 56 jaar geworden. Ruud, dankjewel voor jouw verhaal. En dit is Marijke, Marijke van Scharenburg. Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jouw grote liefde, waar heb je die ontmoet?
1: Bij Trianon in Utrecht, bij het programma Top of Flop van Herman Stok.
0: Top of Flop?
1: Ja, en ik wilde er helemaal niet heen, want mijn zusje ging met een paar vriendinnen. Maar het was net een vriendje, die had het uitgemaakt. Dus ik zeg, al die jongens, rotjongens, ik doe het niet en ik ga niet mee.
0: Ja.
1: Nou, uiteindelijk ben ik wel meegegaan. En het is heel stom toevallig. We waren met vier meiden. En we komen daar binnen. En er zitten vier jongens aan zo'n tafeltje.
0: Komt dat goed uit?
1: En ik zag die ene. En ik was weg. Waarom weet ik niet.
0: Oh ja?
1: Nou ja, we zijn 60 jaar getrouwd geweest. Dus,
0: maar dat was dus liefde op het eerste gezicht?
1: Ja, nou, ze zeggen wel eens bestaat het. Nou, ja... Ik weet niet, ik kan dat ook niet uitleggen. Maar toen ik hem zag, nou ja, we hebben de hele avond verder gedanst. En we zijn toen in, dat was in april was dat. We zijn in januari getrouwd en we zijn in juli voor de kerk getrouwd. Dus ik bedoel, het ging allemaal snel. Hij woonde hier op kamers, want hij kwam met de Achterhoek. Dus ja, dan heb je natuurlijk toch niet zoveel thuis meer.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus nee, maar het is echt, het was blam.
0: Goh, ik wil zo direct daar toch iets meer over horen. Voor de mensen die denken top of flop, ja, hoe was dat ook weer? Even een klein stukje.
2: De nieuwste van de Beatles, I Want to Hold Your Hand. De Beatles willen dus de hand vasthouden. En Henk, hoe denk jij daarover? Niet over het vasthouden van die hand, maar die plaat.
3: Als de rage die in Engeland is losgebarsten ook in Nederland komt, dan dat zou ik jammer voor de volksgezondheid vinden. Ja. Ik denk dat die jongens met dat haar, hè, die een beetje lijken op Urker Vrouwen in Burger.
2: Ja, ja. Ja, ja.
3: Nou, ze doen me wat aan visvrouwen denken.
2: Ja.
0: Urker Vrouwen in Burger, hij heeft het gewoon over de Beatles, Marijke.
1: Ja, het is leuk. Het was een mooie tijd. En het was ook een heel leuk programma. We hebben een hele leuke avond gehad. En ja, dat zeg ik. Het was meteen. Ik vind het nog steeds bijzonder, hoor. We hebben het wel tegen elkaar gezegd van hoe kan dat? Want hij kwam

0: uit de Achterhoek. Nou, ik bedoel, hoe ver is dat van Utrecht vandaan?
1: Ja.
0: Maar ja, hij was bij de marine geweest en hij wilde niet meer terug naar de Achterhoek. En toen was hij nu terecht op kamers. Nou ja, en zodoende zijn we dus aan elkaar blijven plakken.
1: Ja, ja, ja. En kan je het nou terughalen waar die aantrekkingskracht hem dan in zat?
0: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik zag hem en ik was verkocht. Waarom weet ik nog steeds niet. We hebben het er vaak over gehad hoor. Hoe kan dat nou? Ja. Dat vragen ze ook wel eens aan ons, van hoe kon dat nou? Ik zei, ja, ik weet het niet, het is gewoon zo. Dat gevoel heb je dan, en ja, dat blijft. En we vulden elkaar ook aan. Hij was, ja, het was een super vakman, hij was een meubelmaker. Hij kon alles, echt. Als je hier in huis alles ziet wat hij gemaakt heeft, en voor onze kinderen, en was echt fantastisch. Ja, en toevallig ben ik dan ook redelijk handig. Dus dan zeiden ze wel eens, hoe krijgen jullie het voor elkaar?
1: Oh, wat heerlijk. Jullie konden alles zelf maken.
0: Ja, alles. Wij hoefden nooit geen... Ja, de hulp van de kinderen, maar verder voor de rest hoefden nooit geen mensen in huis te komen. Dat alles maakten we zelf. Voor Jan en allemaal. Dat we hebben een hele fijne tijd gehad. Natuurlijk onze ellende er ook tussendoor. Daar gaat het helemaal niet om. Want kijk, 60 jaar kan je niet zomaar even wegvegen. Nee. Want ik heb nooit wat meegemaakt. Dat kan niet, want dan heb je niet geleefd.
1: Nee. Nou, jullie hebben geleefd. Jouw lieve man leeft helaas niet meer.
0: Nee. Sinds januari niet meer.
1: Ja, oeh, dan
0: dus hebben wettelijk hebben we
1: er nog
0: trots op. Ja. Wettelijk hebben we het dus nog wel meegemaakt. Ja. En toen kregen we een brief van de koning en een brief van de burgemeester. En dat moest iedereen zien. Dan maakte hij die foto van en dan waren we ergens. Kijk eens, de burgemeester, hè? Kijk eens. Daar was hij heel trots op. Dat was heel leuk. Dat was heel bijzonder. We hebben er van. Fantastische tijd gehad, ik kan niet anders zeggen.
1: Geweldig. Nou ja, en het begon dus allemaal bij top of flop.
0: Top of flop, ja.
1: Marijke,
0: leuk, hè?
1: Ja, fantastisch verhaal. Dank je wel, hè, en een hele fijne avond.
0: Ja, dank je wel, hè. Oké, fijne uitzending verder. Oké, daar.
1: Radio M Utrecht. Hier hoor je de verhalen en de muziek.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: La Bichifre. It must be love. Nou, dankjewel voor al jullie mooie verhalen over de liefde. Het is 7:10. Weerbericht. De hoogste tijd. Zij kan niet langer wachten. Hallo, Grita.
1: Moet mijn ei kwijt. Goedenavond, Aard.
0: Je moet even je weerei kwijt.
1: Ja, de weerei moet gelegd worden nog even. Ja. Ja,
0: nou ja, de dag van vandaag. Ik geef hem wel weer een goede 8, hoor.
1: Ja, toch? Ja, met fraaie temperaturen. 23 tot 26 graden op de meeste plekken. Droog. Ja, we hebben deze maand zo'n 0 tot 2 millimeter gehad. Maar dat weten we inmiddels natuurlijk. De buien waren er wel, maar vrij ver buiten onze landsgrenzen. Meer in de buurt van Straatsburg, ten zuiden van Frankfurt. En dus helemaal richting het oosten van Duitsland en Polen. Drenthe heeft nog een enkele onweersbui gehad, maar wij hadden helemaal niks. En voorlopig zit er ook niet heel veel in de pijpleiding. Al kan er dit weekend lokaal, nou ja, een licht spetterbuitje vallen. Maar dat is het dan ook.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Qua temperatuur dit weekend?
1: Ja, bescheiden. Bescheidenheid troef. Morgen 22 graden. Zondag denk ik nog ietsjes frisser. Rond de 20 graden als maximum temperatuur. En daarmee zie je ook die nachtelijke temperaturen dalen. Komende nachten gaat op 15. En de nachten daarna zit je waarschijnlijk op minimum temperaturen van een zeer goed slaapbare 11, 12 graden. Morgen en zondag vrij veel wolkenvelden. Zeker in de ochtend. In de middag komt ook af en toe de zon erbij. Een noordwestelijk windje. En die noordwestelijke wind, Aard, die houden we eigenlijk ook begin volgende week vast. Lijkt iets wat minder stevig te worden. Een zwakke wind soms. En daarmee gaat de temperatuur af en toe ook eens een beetje omhoog. En er is één dag eigenlijk die er uitspringt als het gaat om dat er regen kan vallen. Dat lijkt het etmaal van woensdag te zijn. Dan zou er enige neerslag kunnen vallen van enige betekenis. Een paar millimeter, zeg maar.
0: Oké. Daar moeten we het dan mee doen.
1: Zekers.
0: Dankjewel. En kijk een beetje uit met dat suppen in de Utrechtse grachten morgen.
1: Ja, heb je nog een goede tip?
0: Niet erin vallen.
1: Ik neem deze tip te harte.
0: Blijf staan. Doei.

Creedence Clearwater Revival en de Bad Moon Rising, Radio M Utrecht. Zometeen hebben we natuurlijk de avond van de nostalgie, zoals je dat van ons gewend bent. ABBA staat voor je klaar, The Righteous Brothers, Shaken Stevens. Kortom, het blijft genieten, muzikaal, hier op Radio M Utrecht. Ik wens je het allermooiste voor het weekend. Heel graag tot maandag. En hou hem aan hier op Radio M Utrecht. Dag!

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel ziet een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Oh.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
3: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars. I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En die begon ik met Alicia Keys, de vrouw die ook onlosmakelijk verbonden is met de stad New York. Haar liefde voor de Big Apple heeft ze bezongen. In de plaat New York State of Mind. Maar het liedje dat ik voor jou draaide vanavond is een stuk ouder. If I Ain't Got You. Deze vrouw heeft wel soul, hoor. En ik hoop dat je het fijn vond dat ik daarmee begon. En er komt ook nog wat meer soul voorbij vanavond. In de love songs bijvoorbeeld van Marvin Gaye en Diana Ross in You Are Everything. Een heerlijk liefdesliedje. Maar dat is wel makkelijk om te zeggen met al die mooie platen die eraan komen. Die allemaal over de liefde gaan. Katie Melua ga ik draaien. Babyface en Stevie Wonder. Hero komt er straks aan. Na muziek van The Beatles. Dit is Let It Be.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

De vrouw die Republikeinen en Democraten verenigt in Amerika. Dolly Parton. Ze is ongekend populair. Nog altijd. Niet alleen om wat ze zingt, maar ook om wie ze is. Zometeen Marvin Gaye na de radio's.

reis naar China gemaakt. Dankzij Katie Mellowa en haar 9 Million Bicycles. Op Radio M Utrecht, nu muziek uit de jaren 80. Het gevoelige Spandau Ballet en Through the Barricades.

Crazip op Radio M Utrecht met A Last Without You. André Hazes komt eraan met Het is koud zonder jou. Een heel eerlijk liefdesliedje. Eerst mag je genieten van Babyface en Stevie Wonder.

Love Songs met Evelien de Bruin. 93.1 Radio M Utrecht.

sleept en hij sleurt en hij is prachtig. Steeler's Wheel, Late Again. En het wordt zo langzamerhand ook een beetje laat, maar ik hoop dat je de gelegenheid hebt om nog even te blijven luisteren naar zometeen de Cats op Radio M Utrecht en nu Dido.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.